0: overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel 2-talig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien. 'S Middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Nina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken, dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Radio Oost.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
6: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Radio O.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Present.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Oké, here we go.
2: Goedemorgen, dit is de Bas en Bert Ochtendshow. Het is vandaag zaterdag 22 augustus. Goedemorgen, Bas.
1: Ja, goedemorgen. Ik ben er even aan het bijken. Het was koud vanmorgen.
2: Jij bent op de scooter.
1: Ik ben op het scootertje vandaag weer. Ja, nee, hoe lang is het dan wel niet geleden? Ik denk wel een maand geleden dat mijn auto in één keer de motor vastliep. Ik kreeg later ook een brief van het merk zelf dat het een terugroepactie is. Nou, die is net te laat gekomen. Nee, mijn auto die is. En ja, dat mag volgens mij niet. Die hele motor is vastgelopen. Ik krijg als goed is nu een nieuwe motor erin.
2: Maar stond je toen halverwege ergens op een verdwaalde
1: snelweg?
2: En word je dan opgehaald door de ANWB? Hoe ging dat?
1: Ja, ANWB opgehaald. En dat duurde wel even, want er ging iets mis volgens mij. Dus dat duurde even. En daarna kreeg je eerst zo'n leenauto nog, hè. Maar daarna was het afgelopen. Dus ik ben nu echt, het is echt behelpen.
2: Ridder te voet.
1: Ridder te voet. Ik dacht altijd dat je dan wel zo'n auto kreeg van de garage.
2: Ja, dan weet je zeker wat je moet doen wanneer je weer een andere auto gaat kopen. Niet bij die garage.
1: Nou, het is normaal wel goed, maar het is wel behelpen als je geen auto hebt. Maar goed, het is wel jammer. Maar goed, het is nu veel op de scooter. Dus vanmorgen was het koud, joh. Het was echt koud, maar wel lekker, hè. Ring, ring, daar gaan we. Maar jij was er al op tijd. Maar jij was gisteren laat terug, denk ik, of niet?
2: Nou, ik was gisteren in Hetme bij Bluff. Die stonden daar voor de 13e keer. Hartstikke leuk. Ik ben een beetje Bluff-fan, dus dat was
1: mooi.
2: Hartstikke goed.
1: Was je echt uitbundig mee te zingen? Of,
2: Ja, ik stond onder een afkappertje lekker vanaf boven te kijken.
1: Ja, mooi is dat, hè?
2: Ja,
1: ja, heerlijk.
2: En ik kwam nog een oud collega tegen die nu bij de politie werkt. Dat was wel leuk. De hele avond een beetje bijgestaan. Dus,
1: ja, gezellig.
2: Ja.
1: Gisteravond zat ik... Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga even naar de sauna.
2: Ben je naar de sauna geweest? Was het druk in de sauna?
1: Nee, nou, het viel eigenlijk wel mee.
2: Weinig aanspraak.
1: Nou, ik zag nog met een man van 82 in de sauna. Hij zegt, ik ga elke dinsdag en vrijdag naar de sauna, zegt hij. Wie maakt me wat? Heel relaxed mannetje, zegt hij. Ja. Hij zegt, heerlijk, zegt hij.
2: Maar een paar uurtjes dan?
1: Een paar uurtjes. Dan ga ik gewoon om 6:30 tot een uurtje of 10:30, 11.
2: Heerlijk. Loopt hij dan ook de hele avond achter je aan?
1: Nee, maar het was wel direct bij binnenkomst dat je niet denkt, ik kijk ook voetbal, zegt hij.
2: Ah.
1: Ik zeg, nou, heel laat het is.
2: Ja, dat zei je, niet meer.
1: Dus,
2: maar je hebt deze week ook nog even aan tafel gezeten, toch? Ik ben
1: Oranje Zomer even bij Thomas. Ja.
2: Bij Thomas van
1: Het was ook gezellig. Was, ja,

0: Ja, was het eigenlijk dat wel een heel rustig weekje gehad? Ja, jij dan? Alleen is Hetmen geweest?
1: Ik ben in Hetmen geweest, bij Bluff. Donderdagavond
0: Twente?
1: Heb ik Twente tegen Karabach mogen doen ook.
0: Het is allemaal wel niet zo positief allemaal, hè, als je het overal hoort. Hè?
1: Ja, maar je kan jezelf ook in de put praten. Kijk, Karabach vond ik geen misselijke tegenstander, nee, om eerlijk te zijn. En Twente in goede doen had hem misschien wel kunnen winnen afgelopen donderdagavond. Ja. Maar ja, het 0-1 en dan weer het vraagstuk, het politieke vraagstuk, weg was wel, weg was niet. Ja, ik zou Linssen er ook bij zetten, die zou ik sowieso opstellen. Dan heb je in ieder geval aan de rechterkant wat gerepareerd met Van Rooij. Dan zou ik Rots aan de rechterkant zetten. Linssen op 10. En ja, ik zou Lammers toch wel een keer weer de kans geven, maar goed.
0: Van Rooij is ook niet de Van Rooij van vorig jaar, hè?
1: Nee, maar ja, de lopenlijnen zijn anders met Weghorst. Ja, het hele spel is daarop afgestemd en dat werkt nog niet. En dat heeft zijn tijd nodig. Nou, en nu is de vraag, hoeveel tijd krijgen ze?
0: Ja.
1: Nou, in de voetballerij, in de hedendaagse voetballerij, krijg je niet zoveel tijd. Nee. Maar ik dacht van, joh, stuur Weghorst even lekker op vakantie. Die had nu gewoon moeten komen.
0: Na het WK
1: heeft hij maar een weekje vakantie gehad. Maar goed, gisteravond werd ik alweer terechtgesproken door Geert-Jan Verbeek. Gaat hem niet meer worden.
0: Oh.
1: Dat vakantie, dat is een broodje aap verhaal. Mijn inziens wel, want je moet mentaal toch ook een beetje, even afstand nemen.
0: Alleen ik vind wel, om toch voor Weghorst een beetje op te komen van, hij moet ook wel de ballen krijgen, hè?
1: Ja, nou, 10e minuut had hij hem gewoon. Hij had hem gewoon binnen kunnen koppen. Dat zijn de Weghorstballen. Maar Anko Jansen zegt van, ja, maar dat is helemaal niet het sterkste punt van Weghorst.
0: Koppen.
1: Nee, Weghorst was heel erg goed bij Wolfsburg. Dat ze hem wegstaken en dat hij van daaruit scoorde.
0: Ja.
1: En daar schijnt hij nu iets te langzaam voor te zijn. Dat zeggen dus de kennis, hè, bij ons.
0: De kennis zijn dan Tijmen van Wissing?
1: Nee. Anko en Beek en Jan Verstaan, die zeggen dat.
0: Ja,
1: maar goed. Ja, maar
0: ik ben echt benieuwd.
1: Het is wel een beetje voorzichtig, want voor hetzelfde geld schiet hij er 15 in. Dus,
0: dat is wel wat, hè?
1: Je kan ook niet op een knop drukken en dat het ineens allemaal
0: gaat.
1: Dat snap
0: niet.
1: Ik natuurlijk ook wel, maar.
0: Natuurlijk niet.
1: Ja, het is wel een.
0: Het zou wel zonde zijn als je een heel jaar speelt voor Europees voetbal. Dat uitbundig viert bij PSV uit en dan toch de Conference League mist. Maar ja, goed.
1: Ja, goed. Daarom vind ik ook echt, dat vind ik het meest bijzondere. Dat was met Linssen, Lammers. Nou, die spelen nog. Alleen Mats Rots is weg en heeft het hele helft al een beetje op Weghorst afgestemd. Dat is natuurlijk misschien ook wel logisch, dat weet ik niet. Ja. Maar als je een spits van het kaliber Lammers, want die staat nu in de belangstelling tenminste, dat zegt het Eindhovens Dagblad, niet wij. Het Eindhovens Dagblad heeft geschreven dat Sam Lammers een optie is voor PSV, eventueel. Dus ja, ik was daar gewoon mee begonnen met het elftal van vorig seizoen, waar ik mee geëindigd was. En dan had Weghorst zich maar in het elftal moeten spelen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is het houdt ons allemaal bezig.
1: Nou, de belangrijkste bijzaak in het leven.
0: Ja, zo is het wel.
1: He?
0: Ja, dat is ook zo.
1: Maar ik had wel een scheidsrechter, want we hebben een paar nieuwe regeltjes.
0: Ja.
1: Maar als je een gele kaart krijgt, je tegenstander krijgt een gele kaart, je raakt geblesseerd, hoef je toch geen minuutje te wachten.
0: Nee. Dan mag je gewoon op het veld worden behandeld.
1: Nou, we hadden nu een scheidsrechter, die kwam geloof ik uit Albanië, maar die wist het ook niet.
0: Oh, dat is nog niet binnen. Ah, dan komt de mail wat later binnen, denk ik. Ah,
1: dus in de tweede helft deed hij het wel. In de eerste helft kreeg bijvoorbeeld Adelgaard, kreeg geel en Silva.
0: Ja.
1: En Silva, die raakte bij die actie geblesseerd, maar kreeg ook zelf de gele kaart, maar ook Adelgaard. Maar dan mag hij toch ook gewoon naar...
0: Hij mag, zeker, mag blijven staan. Maar alleen, ja, dat is wel zo. Ja, ik kan misschien net zo naar die mail... Maar dan is hij me net in de rust binnengekomen, die mail, Bert.
1: Ja.
0: Van de UEFA.
1: Hetzelfde in het amateurvoetbal.
0: Oh, dat wordt nog wat.
1: Ja, wanneer je een keeper even met een gele kaart afstuurt vanwege, nou, verhaal iets van... Hey, nou, je hebt keepers die gaan nog wel eens door het lint.
0: Moeten ze 10 minuten brommen?
1: 10 minuten, dan moet een medespeler of je gaat wisselen van keeper, maar een medespeler die moet dan even 10 minuten keepen.
0: Ja, er wordt één tip. Laat de keepers gewoon staan.
1: Blijf
0: andere kant op kijken, oren dicht doen.
1: Ja. Blijf er ver vanaf. Je zadelt toch heel veel scheidsrechters, met name op het kelderklasse niveau, met een heel groot probleem, heel groot probleem op.
0: Al die tijdstraffen en zo.
1: Ja, ik ben daar ook niet van.
0: Het werkt misschien wel mooi, maar aan de andere kant is wel voor scheidsers allemaal extra. En je weet zelf, na een paar minuten beginnen ze al te roepen. Scheids, mag ik erin?
1: Ja,
0: mag ik erin?
1: Dat moet je managen. Je moet die dugout, want daar komen de meest vreemde woorden vandaan.
0: Dat
1: moet je managen.
0: Ik ben het heel met je eens. Maar goed, gelukkig hebben wij weinig te managen.
1: Is het al 12?

0: Zucker van het jaar en Eric Clapton op Radio's Wonderful World in de Bas en Bert Ochtendshow op deze zaterdagochtend. Het is 22 augustus. Theodore Roosevelt stapt op deze dag als eerste Amerikaanse president in een auto. Oh. Een Elvis-imitator zong ooit op deze dag 26 uur achter elkaar. En een ontsnapte stier liep doodleuk een kantoorgebouw binnen op deze dag. Dus saai wordt deze datum in ieder geval niet, Bas.
1: Nee, zeker niet. En ik moet zeggen, heb je gisteren nog Femke Broedersbol gezien?
0: Broedersbol.
1: Ja, dat is even wennen, hè?
0: Ellen Verlangen is haar record kwijt,
1: nou,
0: volgens mij,
1: echt, toch? De Amersfoortse klokte 1.55.41 op de Zwitserse atletiekbaan. 34-jarige record van Ellen Verlangen is verdwenen. Ja. Dat is wel gaaf, hoor. Het is wel ongelooflijk dat zij... dat lukt, want ze is van de 400 meter horden heeft ze dus verruild van de 800 meter. En het pakt goed uit, hè. Ze wordt echt bij de beste nu. Dat is echt mooi. Ik vind het mooi, dat soort dingen om te zien. Dat jij goed bent in iets eigenlijk, maar dat je zegt van... nou, ik ga toch even nu wat anders proberen.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Jacco Vonhoff, is onze koffiegast vandaag. Ja. Waarom ik dat zeg? Nou, Jacco Vonhoff natuurlijk, de man van Novon. Terwijl werkgevers juist staan te springen om vakmensen... kiezen steeds minder jongeren voor het beroepsgerichte VMBO. In 10 jaar tijd daalde het aantal eerstejaars met zo'n 20%. Vooral bij basis en kader.
1: Zo. En hey, zondagavond, Bert, André van Duin, 80 jaar al, hè? Ongelooflijk. Heel een nieuw programma, hè? Samen met Jannie. Er kwam een beestenboek op erop. Het wordt een soort, met Animal Crackers zit er wel in, maar ze gaan overal langs wat iets met dieren heeft te maken. Vind ik wel leuk om naar te kijken.
0: Ja, jij vindt André van Duin geweldig, toch?
1: Helemaal top. Dus ik kijk me eruit.
0: Fraudeurs gebruiken kunstmatige intelligentie steeds vaker om bijvoorbeeld facturen en schadefoto's te vervalsen. Verzekeraars proberen de nepclaims eruit te vissen, want uiteindelijk kunnen hogere fraudekosten ook tot hogere premies leiden.
1: Oh, dat is ook wat. En soms loop je wel eens in het bos en denk je, goh, vind je wel eens wat? Heb jij wel eens wat in het bos gevonden? Nee, ik vind dat je ergens loopt. Of jij loopt veel in de natuur.
0: Ja, laatst een masker.
1: Een masker?
0: Ja, ik denk dat ze een spooktocht gedaan hadden een avond ervoor. Gewoon zo'n masker.
1: Wat voor masker? Of hebben ze een rollenspel gedaan?
0: Ja, ik denk een rollenspel ergens.
1: Een masker.
0: Zo'n indianenmasker.
1: Zo in India.
0: Ja, heb ik gewoon midden in het bos gevonden. Ja, je vraagt toch aan mij, van, heb je wel eens wat gevonden in het bos?
1: Indianenmasker. Maar wat doe je dan als je dat ziet liggen?
0: Gewoon
1: doorlopen.
0: Nee, meenemen. Dat is plastic, hè. Kunnen dieren...
1: Ja, daarop. Even weggooien, toch?
0: Ja, in het bos kun je het nergens weggooien. Dus je moet het even meenemen, dan weggooien, Bas.
1: Maar dan loop je daar, kom je tegenliggers tegen en die zeggen... Hey, Bert, met een indianenmasker. Ben je wat verpland, Bert?
0: Ja, zeker. Mensen op de vlucht.
1: Oh. Nou, ik vind... Maar dit is weer, ik zat er even geleden, dat vind ik altijd van die mooie berichten.
0: En jij dan? Wat is het meest bizarre wat jij ooit bent tegengekomen dan in een bos?
1: Nou, ik zie soms... Ik heb het laatste, zag ik in het bos ook ergens toiletpapier.
0: Ja.
1: En ik vind, die mensen er toch wel even... Ja, nee, dat vind ik niet... Je kunt even gaan zitten natuurlijk, maar ja. Ik heb het wel eens gehad met...
0: Neem je het dan mee of...
1: Nee, ik heb wel eens gehad met hardlopen, echt heel lang geleden. Dat ik ook niet, op een gegeven moment kon je niet meer, moest je wel. Nou, dan weet je meteen welke planten de grootste bladeren hebben. Dat je even denkt van...
0: Welke plant is dat?
1: Ja, het was een groene plant, Bert.
0: Geen vingerplant?
1: Geen vingerplant, nee. Nee, maar ik moest even naar leger, want de Duitse Veiligheidsdienst hebben in een bos in buiten Berlijn een geheime wapenopslag gevonden. Vermoedelijk was die gebruikt bij de Russische geheime dienst. Een opslagruimte lagen, er zijn allemaal geweren, munitie. Dus kennelijk worden dat soort dingen ook wel overal in alle landen toch wel gewoon verstopt, hè, door de geheime dienst. Ja.
0: Oké, dankjewel voor het doorgeven,
1: even informatie. Ik ben even benieuwd. Denk, nou, wat vind jij zoal in het bos? Maar goed.
0: Belangrijkste nieuws. De IJssel is weer boven de kritische grens. Hè, want het waterpeil van de IJssel is voldoende gestegen. Daardoor kan een noodpomp uit en komt er weer meer water beschikbaar voor de regio Salland.
1: Gelukkig, hè? Ja, dat alles weer... al die bedrijven, ook uit het Twentekanaal, die willen echt wel, die hopen dat het snel weer stijgt natuurlijk.
0: Wie gaat vandaag het nieuws doen eigenlijk?
1: Hebben we wel nieuwslezen? Ik zie helemaal niemand eigenlijk
0: hier. Moeten we toch Ed van Diezing bellen?
1: Nou, ik heb het nummer van Edwin Niesing. Hij is op vakantie in Rodos.
0: Ja.
1: We kunnen hem even bellen.
0: Want die vraagt elke week toch of hij hier kan schuiven.
1: Ja, Edwin, ik heb hem van de week nog geappt. Hij is op Rodos. Dus dit is het nieuws met Edward Niesing.
0: Die vond ik best wel goed, hoor.
1: Die heeft het lang gedaan bij RTL. We kunnen hem even bellen. Anders maken we zo nieuws. Hebben jullie nieuws? Ik denk van, hebben jullie iets meegemaakt bij jullie de omgeving? Laat het ons weten. Wij gaan het zo oproepen in het nieuws.
2: Goedemorgen. De Bas en Bert Ochtendshow.
3: Gezelligheid. Magnifiek. Grandioos.
4: Geweldig. Top.

0: lachen op radio's. Het is precies 8:30, Bas. Even applaus. Ja. Precies 8:30.
1: Ja. Ze is er, hoor.
0: Kan Edward Diesing afappen?
1: Ja, ik heb hem net afgeappt alweer. Ja, dus...
0: Hij is een keer van harte welkom.
1: Ja, ik nodig hem
0: van Diesing. Tanja Reinders met het regionale nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij Oldemarkt is gisteravond een hoogbejaarde fietser overleden nadat hij door nog onbekende oorzaak in het water terecht kwam. Dat gebeurde bij een handbediende pont over de Lende ten noorden van het dorp. De hulpdiensten kwamen met veel materieel naar de plek van het incident. Er werden onder meer duikers, boten en een traumahelikopter ingezet. Maar hulp mocht uiteindelijk niet meer baten. De man overleed op de plek van het ongeval. Er stroomt weer wat meer water naar Salland. De IJssel bij Deventer staat inmiddels hoog genoeg om een van de pompen van gemaal Ankersmit aan te zetten. De tijdelijke noodpomp kan daardoor uit. Het water gaat onder meer naar de soestwetering en de zandwetering en naar sloten die droog dreigen te vallen. Sportvissers die de afgelopen dagen vissen moesten redden, die kunnen daarmee stoppen, want als het goed is, redden die vissen zichzelf weer. Het waterschap blijft de situatie volgen en het verbod op het onttrekken van water blijft voorlopig nog van kracht. Een automobilist is vannacht na een ongeval in Zwolle ervandoor gegaan. De auto raakte op de Zwarte Waterallee uit de bocht, knalde tegen een lantaarnpaal en die werd volledig uit de grond gereden. De bestuurder liet de auto achter en vluchtte. Agenten vonden tussen de brokstukken de kentekenplaat en weten daardoor dus wie de eigenaar is. De politie onderzoekt nog wie er achter het stuur zat. Maar die eigenaar die kan dus binnenkort waarschijnlijk wel een bezoekje van de politie verwachten. En dan nog een bericht over stankoverlast. Want in delen van Overijssel hebben gisteravond tientallen mensen meldingen gemaakt van hinderlijke lucht. De eerste meldingen kwamen uit de Kop van Overijssel en later ook uit de omgeving van Zwolle en Olst. Meetploegen van de brandweer hebben gezocht naar de oorzaak, maar die is nog niet gevonden. Wie last heeft van de lucht, die wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.
3: Nou, hè?
0: Mooie laatste zin. De mechanische installatie uit te zetten.
2: Ja, mooi hè?
0: Ja, dat is een mooie zin. Ja. Het is 8:55. We gaan eens even praten over het weer. Dat doen we met onze weerman Gert Voerman.
3: Ja, Gert. Goedemorgen.
4: Hey, Bas. Goedemorgen naar bed.
3: Ja, nou, hoe is het
4: daar?
3: Ja, het is hier stabiel. Het is heel stabiel.
4: Ja, kijk, het is een goede term.
3: Ja.
4: Stabiel. Hier is het onstabiel, als ik naar de weerkunde toe ga.
3: Onstabiel?
4: Ja, er zijn een paar lokale buitjes en... Het was net nieuws natuurlijk over de IJssel, de stand van de IJssel, dat die omhoog gegaan was. Nou, dat past mooi als je kijkt naar de hoeveelheid neerslag van de afgelopen week. Want eindelijk hebben we regen te pakken. Heino bijvoorbeeld 21 mm. Kampereiland 28 mm. KNMI-station in Twente 29 mm. Dus ergens tussen de 20 en 30 mm is gevallen. Nou is het natuurlijk wel zo dat het vooral stroomopwaarts in Duitsland natuurlijk heel belangrijk is wat daar valt, wat onze rivieren betreft. Maar gelukkig de nodige regen. Je ziet het ook terug in de natuur. Die begint allemaal wat groener te worden. Het is ook wat nodig, want de komende dagen gaan we toch weer de droge kant op. Vanavond, of vandaag moet ik zeggen, nog een paar verspreide buien. Momenteel is het droog, maar in de loop van de ochtend zullen wel een paar buien gaan ontstaan. Er zijn ook genoeg plekken waar het droog blijft. Temperaturen 19 tot 20 graden. Met een zwakke wind momenteel. Die draait naar het noordwesten. Die wordt matig. Vanmiddag wordt hij ook een beetje vlageriger van karakter. En dan vanavond nog een enkele bui. Vannacht denk ik op de meeste plaatsen droog met een frisse nacht, 9 tot 11 graden. Normaal is het hier rond 12 tot 13 graden. En dan morgen overdag opnieuw dat spel tussen zon en stapelwolken. Die stapelwolken gaan ze ook een beetje uitspreiden. Nou, verreweg op de meeste plaatsen droog. Op een heel enkel plekje nog een licht buitje. Wel een wat winst. Vandaag wordt het dus 19 tot 20 graden. Morgen wordt het zo'n beetje overal 20 graden.
0: Ah, en Margot heeft het ons beloofd. Grieta heeft het me gisteren ook beloofd. We gaan weer de 25 aantikken, toch, volgende week?
4: Als de dames dat beloofd hebben, dan kan ik daar natuurlijk niet omheen. Dus ik hou die trend wel vast. Want als je kijkt naar wat er gaat gebeuren, is eigenlijk dat maandag en dinsdag vormt zich een hoge drukgebied boven de Noordzee. Die komt er eigenlijk aan van het westen uit. En dat betekent maandag zonnige periode. 'S Ochtends nog wel stapelwolk, maar ik denk dat die in de middag helemaal gaan oplossen. Blijft droog. En dan zit je ergens in onze provincie ergens rond de 22, 23 graden.
3: Hij zit er altijd weer een paar graden onder, hè, die Gert?
4: Ja, hij komt eraan, Bas. Ja, nee, ik ga het goed maken. Oh, nee. Ik kan niet op mijn dames heen.
3: Ik zeg al, we hebben die verkeerde... We hebben echt de verkeerde...
0: Nee, joh. Huh? Gert heeft een doorlopend contract
3: mee. Doorlopend contract.
4: Ja, nee, dat zitten we goed.
3: Oh, dat
4: nee,
3: zit
4: maar,
3: wel goed.
4: Maar je denkt toch niet, Bas, dat ik ruzie met Gert en Margot gemaakt.
3: Nee, dus, er komt nog weer aan.
4: Er komt meer aan. Oh. Dinsdag wordt het 24, 25 graden. En dan hebben we die 25 graden te pakken.
3: Even
4: veel zon.
3: Nodig.
4: Zeker, veel zon. Je hebt altijd geduld nodig. En woensdag en donderdag wordt het wel wat onstabieler. Gaan er weer een paar regenommersbuien ontstaan. Maar ik denk nog wel vrij warm. En misschien wel woensdag op veel plaatsen 6, 27 graden.
0: Maar dan is het nog echt zomer. Hè? Dan is zomer. Hè? Dan is het nog geen Indian summer, toch? Oude wijven zomer.
4: Nee, volgens mij, even uit mijn hoofd, zit je dan eind september. Dat is eigenlijk september, oktober. Oh. 11 september, oktober. Dat de herfst eigenlijk begonnen is.
0: Ja, want wij praten ons allemaal in de put. Natuurlijk, die regenbuien die zijn natuurlijk heel erg belangrijk voor de natuur. Maar ja, ook bij ons. De zomer is voorbij. Alle zomerjingles. Het is gewoon hartje zomer.
4: Ja, dat komt dat we een vroege zomervakantie hebben gehad in onze regio natuurlijk. Ja.
3: Maar lopen we voor, Gert? Want je ziet al wel, de natuur loopt hier echt voor op vorig jaar. Want we zien al wel de bladeren een beetje vallen en zo, hè?
4: Ja, dat is een reactie op de warmte, hè? Op de hitte. En vooral de droogte natuurlijk. Want het is zo droog geweest. Er gaan een aantal bomen, die gaan een eigen beschermingsmechanisme in het leven roepen. En dat betekent dus dat ze het blad gaan afstoten. Want hoe meer blad je afstoot, hoe minder water je verdampt. Dus hoe meer water je vasthoudt. Dus dat diverse bomen geel zijn, of voor een deel geel zijn, komt puur door de droogte. Want de echte bladval, dat begint pas in de loop van september en vooral natuurlijk oktober. Dus dat is een reactie op de droogte wat je ziet.
3: Maar hebben we dit vroeger ook wel gehad? Of is het echt van de laatste jaren nu?
4: De laatste jaren zie je een duidelijke trend. Als je kijkt naar de grote zomer van 1976, mensen van een bepaalde leeftijd waar ik onder val, dat is de zomer geweest, 1976. Maar kijk je naar de plek in de top 10 van de warmste zomers ooit, dan is er nog maar één voor 2000, en dat is 1976. En alle andere 9 grote zomers, dat is allemaal na 2000, met de top 1 dacht ik volgens mij 2008. 18 en dan volgens mij volgt dan 2022 of 2023. Maar als het straks 1 september is, zou mij niet verbazen dat 2026 gewoon de goud gaat pakken. En gewoon de warmste zomer ooit is. Dus dat het regent warme zomers de laatste jaren.
3: Want als je Gert Voerman invult zeg maar op internet en dan even de AI ding erbij pakt, dan komen er 2 Gert Voermans naar voren. Namelijk 1 de weerman en onderwijsmanager. Nou, die hebben we dan altijd een lijn. Maar er is er nog 1, en ik denk dat hij dat ook is, namelijk historicus en politicoloog. Dat zijn de 2, maar jij bent historicus, je weet veel van vroeger, hè?
4: Dat is mijn bijbaan.
3: Dat is je bijbaan?
4: Ja,
3: dat is toch. We hebben gewoon een dubbelfunctie die geeft voetbal, hè?
4: Ja, zeker.
0: Over dubbelfuncties gesproken.
4: Om misverstanden te voorkomen, de laatste is niet waar wat ik zei.
3: Oh, dat is niet waar, oké. Okay. Ja.
0: Dat politici niet liegen, is dat niet waar?
4: Ja, precies.
0: Hey, dankjewel, Gert, hè?
4: Graag gedaan.
0: Fijn weekend.
4: Hey, laat het nummer niet vergeten, hè?
0: Oh ja, welk liedje wil je horen? Sorry.
4: Wat mij betreft Alex Warren met Before You Leave Me.
0: Ah, Before You Leave Me. Je had eigenlijk een ander liedje van Alex Warren, maar die hebben we niet.
4: Bloodline, maar misschien heb ik de titel niet goed. Ik heb het volgens mij wel goed, maar we gaan het uitzoeken.
0: Ja, ik ga het even uitzoeken. Dan zak ik hem even.
3: Hij zal er wel een paar graden na zitten, Ben.
0: Nee,
4: ja, precies.
0: Ik ga hem draaien voor je, Gert.
4: Ben ik toch een beetje polidee.
0: Ja. Ik wens je een fijne dag.
4: Oké,
0: de Bas en Ben Ochtendshow.

0: Lekker liedje dit, hè? Abba, hoor je voorbij trekken. One of Us op radio. Zometeen gaan we eens even bellen met Jopie. Groene ja. Jopie, die is met de gemeenteraad van Dalfsen op stap.
1: Ja, die zijn een dagje naar wat zijn ze naartoe? Naar,
0: ze zijn een weekend ergens in de omgeving van Arnhem.
1: Burger Soel ging die vandaag naartoe, volgens mij.
0: Volgens mij zit hij zo meteen op de fiets, Jopie.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, op de fiets met de gemeenteraad. Nu vraag ik mezelf af, wie zou er nu eigenlijk de grote baas zijn dan in Dalfsen?
1: Ja, dat vraag ik.
0: Zou de burgemeester ook mee zijn? Zou Joop Beekendam op één kamer hebben geslapen met onze vriend van de show, Michael Seibon?
1: Zo. Nou, dat zou zomaar kunnen natuurlijk, hè?
0: Nou, we gaan het hem zo meteen eens even vragen hier op Radio Oost.
1: Het is wel, ik moet wel zeggen, het is wel, ik zeg even nadenken met Gert Voerman, onze weerman. Hè. Maar het is wel lekker om te weten dat het dus straks gewoon weer 25 graden wordt.
0: Ja, nee, Margot begon ermee. Gisteren Grita en voor de derde bevestiging zojuist Gert Voerman had het aan de lijn gehad. En die heeft het dus bevestigd. Vanaf dinsdag, woensdag gaan we weer richting de 25 graden. Donderdag blijft het ook nog warm.
1: En dat klopt denk ik wel, want heel veel mensen... We hebben natuurlijk vroeg vakantie gehad hier in deze deel van het land. En dan is het ook heel snel van, hier ook, ja?
0: Ja, afgelopen maandag, ja. We hebben nieuwe jingles, niet de zomerjingles meer. De zomerprogrammering uit op te bestaan. Ja, we doen allemaal nog gewoon hetzelfde. Draaien gewoon dezelfde liedjes. Dezelfde presentatoren zitten er nog. Dan denk ik van, ja, neem nog geen afscheid van de zomer. Een beetje door laten.
1: Het is niet zo, Bert, dat straks met de winter dat ze ons ook vervangen van nieuwe presentatoren.
0: Ja, mag. Niet. Hebben we vooruit, toch?
2: Wat ben jij aan het doen?
0: Dat stadium zijn we voorbij, toch, Bas? Ja,
1: dat is waar. Nee, maar dat is
0: zie je daar op je 54 nog druk over moet maken, toch?
1: Ja. Het is dan wel te hopen dat we onze nieuwe studio nog meemaken, toch?
0: Ja, nou goed.
1: Wanneer komt die eigenlijk?
0: Dan gaan we naar Tucker FM, toch, of niet?
1: Tucker FM? Ja, nou, dan moeten we heel andere... Zullen we straks even een uurtje Tucker FM muziek draaien?
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar goed. Ze hadden al belangstelling voor
1: Hoe
0: je,
1: Hoe is
0: toch?
1: Met Henk Wijngaard trouwens? Heb jij nog contact
0: Ik heb contact met Henk Wijngaard gehad gisteren nog.
1: Dat is toch ook wel, als je een beetje over Tucker FM praat... praat je ook wel een beetje over Henk Wijngaard natuurlijk.
0: Ja, vriend van de show Henk Wijngaard. Voor de mensen die het niet mee hebben gekregen... heeft een zware hartoperatie ondergaan. Henk Wijngaard afgelopen week in het Isola. Vorige week was het al. Nou, even kijken. Ik zeg, hallo Henk, hoe is het met je? Lieve groet vanuit Hengelo. Hoi Bert, ik zag je gisteren nog op Oost voetbalwedstrijden verslaan. Dat was dus afgelopen maandag. Gaat redelijk goed, misschien overmorgen retour, maar ziekenhuis Emmen. En er is zelfs een liedje over mij geschreven door een fan, een AI-liedje. Oh. Mooi dat het redelijk goed gaat. Laat me even weten waar je ligt, dan sturen we je iets. En als we je even mogen bellen, hoor ik het wel. Oké, gisteren heb ik nog even gevraagd. Hey Henk, hoe gaat het met je? Hallo Bert, heel misschien aanstaande maandag naar huis. Oké, leuk om te horen.
1: Oh, dat is goed nieuws. Ah, dat is dus goed nieuws, of Henk. Ja. Ja. Lieve man.
0: Ja, ik weet niet of dit zo kon, dit medische rapport, maar...
1: Nee, heb je nog meer apps die je zo wil bespreken?
0: Wat wil je nog meer bespreken?
1: Even kijken, we gaan straks even kijken. Ja. We gaan straks random apps lezen.
0: Ja, random apps. Nou, daarover gesproken. Oh, daar gaat de vraag van vandaag ook over. Maar ik...

0: dat zou toch eigenlijk wel een docu-serietje elke dag moeten zijn. Met onze groene Jopie natuurlijk op tv en via YouTube. Via Bas en Bet TV. Want groene Jopie zit natuurlijk in de politiek. En hij heeft vandaag een uitje.
1: De tuin in met groene Jopie.
0: Ja, het is meer op skik, op fietsen.
2: Op skik. Het is wel mooi dat groene Jopie vandaag met de gemeenteraad op pad is. En het mooiste is ook nog, dus echt, hij zit volgens mij op de fiets, Bert, of niet?
0: Ja, hij zit op de fiets.
2: Nou, dan vraag ik me af, bij wie fietsen ze samen? Zit hij achterop? Fietst hij zelf? Joop!
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen, waar zit je toch?
3: Ik zit op een tandem in Arnhem.
2: Op
3: een groot kruispunt. En ik er is helemaal niks van mij. Ik zit gewoon achterop.
0: Ja.
3: Bij onze gemeentesecretaris. En ik moet gewoon volgen.
0: Ja, wie verzint die onzin eigenlijk, Joop?
3: Wat zeg je?
0: Ik zeg, wie verzint die onzin bij jullie?
3: Ja, onze Griffie. We hebben een hele goede Griffie. En,
2: dat zou ik ook zeggen. Ja.
3: Gistermorgen weggegaan en... Nee, super.
0: Wie is nu de baas dan in Dalfsen? Is de burgervader ook mee?
3: De burgemeester is ook mee, ja. Die, die wil niet fietsen, niet met de auto.
0: Ach.
3: De meeste met de fietsen, maar er zijn een stuk
2: van die met de auto. Mee? Chauffeur ook mee, zeker?
3: Nee, zijn vrouw is niet bij hem. Dus,
0: Michael Seibom, die doet alles wat... heeft een cross-country gedaan, alles gedaan. Ja, alles wat sportief is, heeft lopen suppen. En als hij dan met de collega's moet samen fietsen, gaat hij met de auto.
3: Ja, maar
0: beetje diva-gedrag, hè?
3: Een andere verplichting volgens mij.
0: Nee, diva-gedrag heeft hij. Ja. Zeg dat maar even. Ja. Je hebt een beetje diva-gedrag.
3: Ik zal het wel zo zeggen, ja. Wij zijn op de fiets nou naar Burgerstoel of zo.
0: Dat is wel mooi.
3: Dierentuin, ja. En we hebben straks een lezing van een bioloog. Het is een beetje half-half, hè. En een beetje leuke dingen doen. Maar ook gisteren een lezing van iemand uit Gent, uit België.
0: Ja, waar ging die lezing over?
3: Nou, over gemeenteraad, wat je doen moet, wat je opdracht is. En je bent dus volksvertegenwoordiger. Je moet dus controleren en vragen stellen. En was wel heel. Ik heb echt weer veel geleerd gisteren.
0: Ah, veel geleerd ook.
3: Wat
0: moet je als gemeenteraadslid allemaal controleren dan? Ja, het college,
3: nou,
0: denk ik.
3: Nou, als alle werkzaamheden allemaal goed gebeuren, als het beleid goed is.
2: Maar dan ben je al zo klaar, toch, Joop?
3: Nee. Er gebeurt heel veel in zo'n gemeente. Daar ben ik nou wel achter. Als je ziet wat er allemaal gebeurt. Er werken 300 mensen, hè?
0: Ja.
3: 300 mensen die allemaal dingen doen. Oh, ik sta nou onder een viaduct te koekeloeren. De verbinding valt niet weg,
0: Nee.
2: Maar ben je onderweg, Joop, dus nu echt naar het...
3: Ik ben met 5 minuten ben ik in de dierentuin.
2: Oh, dan bel ik maar. Moeten we straks nog even terugbellen op locatie, waar die dan is.
3: Ja, ik heb een prachtige mooie tuintip over zalvia's, dus...
0: Kom maar met zalvia's. Ja. Want wat moeten we doen met najaarsbloeiende zalvia's?
3: Ja, nou, je kunt ze nu prachtig mooi een beetje terugknippen. Dus ze hebben nu, heel vaak hebben ze nu al een beetje gebloeid. Als je nu een beetje terugneemt, dan gaan ze allemaal nieuwe loten vormen. En dan gaan ze straks in oktober, november allemaal volle bak weer bloeien. Je moest niet laten zaden, zeg maar. En er zijn heel veel soorten. Tegenwoordig gaan we ik zal op mijn papiertje kijken. We staan nu toevallig even stil. Je hebt de hotlips en de karin...
0: Oh, je kan je eigen handschrift niet lezen.
3: Ja, nee. Mijn papiertje was van.
0: Ja.
3: De ananas sali heb je bijvoorbeeld. En de caradonna. De sneeuwhugel. Dat zijn allemaal verschillende soorten. Sneeuwhugel, ja. Dat is een soort witte. Die dus heel mooi wit bloeit. En dat is echt een hele mooie najaarsbloeiers. Bloeier ook. Dus,
0: okay.
3: En ze ruiken heel lekker. Dus het is natuurlijk familie van de sali. Salade zo gebruikt wordt. Dus salvia.
0: Salvia.
3: Nou, salvia. Ze hebben graag een beetje een droog plekje. En ze houden van zon. Ze zijn niet al te winterhard. Dus je moet ze wel een beetje, als het echt gaat vriezen, moet je wel een beetje afdekken. Een beetje blad of stro eromheen. En dat is ook heerlijk. Dus voorzichtig ermee.
0: Nou, we zijn helemaal bijgepraat.
3: Normaal is het zo dat ik jullie programma al volg aan de televisie, maar nu dus niet.
0: Nee.
3: Maar gaat het allemaal goed?
0: Ja, hartstikke goed gegaan.
2: Oh, het is gezellig daar met die gemeenteraad. Ze hebben gisteren een beetje doorgezakt gisteravond, volgens mij.
0: Volgens mij zijn jullie ergens anders geweest gisteravond.
3: Ja, een stuk of 6-7 zijn echt doorgaat tot diep in de dag.
0: Ja, dankjewel.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, beter leven.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
14: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
16: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
17: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
18: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
22: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
23: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
26: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
25: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
27: Nou ja, gaat lekker hè nu. Hey, gaat lekker man.
16: Radio Oost. De Bas en Bert ochtendshow. Thuis in Overijssel.
28: Radio Oost. Overdekken, Bas en Bert, postbode zien we hier. Oh, wat een fantastisch mooi weekend, hè?

0: Uit de jaren 80, deze The Moonlight Shadow. Je hoorde Mikey Oldfield. Stond ook één in de jaren 80. En elke werkdag tussen 12 en 1 natuurlijk. Jouw Edi's Lunch op Radio Oost.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Ja, vanmorgen had ik er even over wat je tref je nou aan in het bos. Maar er komen wel wat dingen binnen. Die zijn, ik kreeg allemaal foto's ook binnen van kabouters.
0: Kabouters?
2: Ja, boutertjes in het bos, Bert, die allemaal binnenkomen. Ja.
0: Mijn vader heeft nog steeds kabouters in zijn tuin staan, ja.
2: Oh, echt?
0: Ja, echt.
2: Van die,
0: die waren nog van mijn grootvader, denk ik. Maar die heeft hij wel weer meegenomen naar het verzorgingshuis. Dus wat dat betreft, leuk dat je daar over,
2: mooi is dat, hè?
0: Over begint.
2: Ja.
0: En zometeen gaan we even bellen met de dierenarts, met Rianne Harbrink. Heb jij een vraag over jouw huisdier? Laat het ons even weten. Het is vandaag in Amerika bijvoorbeeld. Ga met je kat naar de dierenartsdag. Je lacht.
2: Oh ja, maar dit is echt wel... Ga met je kat naar de dierenartsdag. Dus ook heb je niks. Ga gewoon lekker met je kat naar de dierenarts.
0: In Amerika is
2: het echt... Is overal hebben ze ook een dag voor, hè?
0: Ja.
2: Nou, heb je nog meer van je dag?
3: De vraag van vandaag.
0: Ik heb wel een vraagje.
2: Ja.
0: Bas. Wat is de eerste app die jij opent als je wakker wordt 's ochtends?
2: Ik moet 's ochtends ga ik toch altijd wel even een beetje scrollen op Insta of TikTok. Even kijken wat er overal te doen is. Ja, raar, hè?
0: Ja, ik hoorde Thomas van Groningen dat hij zichzelf 20 minuten per dag TikTok heeft toebedeeld.
2: Ja, toch wel. Ja,
0: nog maar 20 minuten, ja. Want anders zit hij hele dagen te kijken. Jij kun je ook hele dagen scrollen op TikTok?
2: Maar als je even zit, hè, ook al als ik op de toilet ga zitten of zo... en ik ga even zitten en ik pak daar de telefoon erbij en je gaat even scrollen... Ja, dan zit je toch wel langer dan gemiddeld, hè?
0: Ja, nou, ik denk dat ik eerst ANP open, de ANP-app. Even kijken of er nog wat gebeurd is in de wereld, wat ik gemist heb. Of ik nog een media-alarm heb.
2: Media-alarm, ja,
0: En dan WhatsApp, hè. Maar ja, dan beginnen de mensen alweer ochtends vroeg van, goh,
2: Ja, dat klopt. Dit is wel, ja. Maar automatisch ben je toch wel verbonden met die telefoon. Het is echt gewoon je computer natuurlijk. Maar iedereen is natuurlijk ook, kijk eens om je heen, overal waar je naartoe gaat. Dus hele dagen zitten mensen op dat ding, hè? En dat is ook wel, jij zelf doet het ook. Maar het is best wel. Ik vraag me af, hoe was het daarvoor?
0: Ik kwam

0: Iedereen zit op die telefoon.
1: Ik vind het wel mooi met die telefoon. De eerste, die oude telefoons, was ook mooi, hè? Dat je gewoon zo'n oude telefoon op kon nemen. Dat was ook fantastisch.
0: Maar ik moet eerlijkheidshalve toegeven, zoals als ik gisteravond bij Bluff ben, dan maak ik af en toe wel een fotootje. Maar ik ga niet de hele avond het concert opnemen. Ik moet ook een beetje binnenkomen, vind ik.
1: Ja, maar het is ook wel lekker om even zonde. Want zoals gisteravond zat ik in de sauna. Maar als je in de sauna zit, dan heb je ook geen telefoon. En in het begin denk je, oh, wel. En dan is het ergens best lekker, hè? Als je zo even een paar uurtjes niks. Maar je merkt toch dat je onbewust ben je er toch, zit je heel veel op dat ding.
0: Dan zit je veel op WhatsApp ook. Als je dan uit de sauna komt, kijk je dan meteen op WhatsApp.
1: Ja,
0: oh, je moet even een boodschappenlijstje van je moeder. Dat soort dingen.
1: Dat doe je automatisch wel, hè?
0: Ja, mijn vader die belt me echt te pas en te onpas gisteren.
1: Ik denk, als jij een dag naar de sauna gaat, echt dat je wel 20 berichten van je vader hebt.
0: Ja, slagroom.
1: Slagroom.
0: Nee, gisteren waren we bezig met de opnames van de Oosterburen. Dan belde op een gegeven moment mijn vader. Dan bel ik terug. Dan heeft hij zo'n niemendalletje, maar voor hem is dat dan heel erg belangrijk.
1: Natuurlijk,
0: ja. Het ging over de RDW, zijn rijbewijs moest verlengd worden.
1: Nog steeds? Ja. Gelooft hij nog steeds dat hij zijn rijbewijs terugkrijgt?
0: Ja, nee, maar hij is er nog volop mee bezig.
1: Oh, echt?
0: Hij geeft gewoon niet op, Bas. Dat vind ik ook
1: vind ik wel weer heel mooi.
0: Ik vind als zoon zijn, ja, natuurlijk mag je eigenlijk niet meer rijden. Maar ja, als je het aangeeft bij het CBS, van, ja, dat mogen we niet doen, meneer. Dus dan denk ik, nou, dan gaat hij ook de hele molen maar in.
1: Ja.
0: Nou, we gaan van de ene dokter naar de andere dokter. Hartstikke leuk. Leuk huidje voor hem ook. Ik zeg,
1: ja, voor jou ook.
0: Ik zeg, we zijn weer van de straat. Ja, hij heeft helemaal niks meer. Hij heeft geen rijbewijs, legitimatiebewijs ook verlopen. Maar hij was al wel zo slim van, ja, ik moet mijn huis verkopen. Moet toch wel een geld aan legitimatiebewijs hebben. Ik denk, oh ja,
1: dat is wel
0: handig. Dus dan weer een uitje. Komende woensdag gaan we weer naar het gemeentehuis. Afgelopen week moest hij pasfoto's maken. Nou, allemaal leuke dingen.
1: Ja, maar je moet gewoon, hij moet net zo lang volhouden met de rijbewijs. Dat ze hem helemaal spuugzat zijn. Dus ik geef die man alsjeblieft zijn rijbewijs terug.
0: Ja, maar goed. Nou, ja, ik denk niet dat het verstandig is. Maar dat heb ik hem ook eerlijk zelf gezegd.
1: Ja. Dus. Ah, het zou wel, ja, het is, ik vind het wel weer mooi dat hij dat doet. Ja, toch?
0: Ja, nee, maar hij is ook woensdagavond. Eerst wilde hij niet mee eten. Toen, nee, ik ga niet mee naar de poppen. Woensdagavond is altijd vaste avond van de poppen. Nee, ik ga niet mee, zegt mijn vader dan. Nee, ik ga niet mee. Nou, ik ga weg. En dan zegt hij van, ja, ik ga toch mee.
1: En? Gaakbal weer?
0: Nee, soep en een gakbal.
1: Soep en een gakbal.
0: Hij heeft laatst wat tanden getrokken natuurlijk. Ik dacht al, dat gaat hij gaat voor soep, dacht ik.
1: Ja.
0: Ja, ik had een weddenschapje met wat mensen.

0: staan in Aardenberg, denk ik, bij de Troubadour. Tangerine samen met Fennis. Ik heb het over Fennis en Tangerine. Komende vrijdag gaan we daar even mee bellen. In bij Oost, elke werkdag tussen 9 en 1. Jij moet nog een beetje aan wennen. Gisteren hadden we Nick Schilder. Leuk, Nick.
1: Ja, was het leuk. Ik vroeg of morgen al jou van. Dat is voor hem natuurlijk nu heel anders. Hè. Nick en Simon, alles wat ze aanraakten was natuurlijk goud. En iedereen stond ervoor open. En maar nu is het echt wel heel anders, denk ik. Voor hem ook toch, om die plaat aan de man te brengen, moet hij echt weer aan het werk, hè? Zoals het vroeger ging, toch?
0: We hebben hot nieuws van de burgemeester van Dalsen, Michael Seibel. Oh. Diva-gedrag, vraagteken. Ik heb stuur liever vast in handen, zeker met Groene Jopie in onze gelederen.
1: Zeg ja, wat?
0: Haha, leuk hoor. Ik zie je.
1: De Dalsen zijn ze allemaal onderweg. Ze hebben een weekend uitje, hè?
0: Ja.
1: Ze zijn allemaal naar
0: de... Ik zal hem eens even de vraag stellen van wie is nu de baas in Dalsen?
1: Ja, wie is de baas in Dalsen? Kunnen we even vragen.
0: Op deze dag de baas? In Dals.
1: Ja.
0: Ja. Kijk,
1: ja, we zijn dus,
0: als hier de directie niet is, zijn wij gewoon de baas. Dus
1: ja.
0: Ja, ik ben even wel benieuwd van. Goh,
1: kom je de directie vaak tegen hier of valt het eigenlijk wel mee?
0: Ja, of
1: ja, toch? Wel, ja. Loopt wel binnen, toch?
0: Ja, ja, ja, die loopt wel binnen, ja. De directie loopt wel binnen, ja. Tenminste, als ik de verhalen mag geloven, in de Telegraaf loopt de directie wel binnen, ja.
1: Oh zo, ja. Ja, dat is weer wat anders.
0: Ja, dat is heel wat anders. Even kijken, het is 18 over 9, even kijken wat er allemaal binnenkomt. Goedemorgen, heren. Mijn dochter en ik zouden gisteren met de RTVO's ballon gaan varen. Die hebben we gewonnen, maar helaas krijgen we nu een nieuwe datum.
1: Oh.
0: Al dus Jaap.
1: Okay. Ja, leuk, want we hebben bij RTV Oost dus ook een luchtballon, hè?
0: Ja.
1: Kunnen wij daar ook in, Ben?
0: Ik zou niet weten. Nee, weet ik echt niet.
1: In zo'n luchtballon, lijkt je dat wat?
0: Ja, lijkt me wel leuk, ja.
1: Ja,
0: beetje,
1: toch?
0: Beetje Thomas Berger en Frans Bauer gevoel.
1: Ja, dat we even in zo'n wel mooi trouwens.
0: Maar ik had het er ook over met Jan van Staan, maar Jan van Staan ziet er niet zo zitten.
1: Nee, maar Jan kan niet over dat mandje kijken, die ziet ook niks, hè?
0: Ah,
1: Jan zit natuurlijk in die mand, die kan niet denken van, ja, die ziet niks in die ballon.
0: Ja, ja,
1: dat is natuurlijk wel een stuk minder.
0: Ja. Eindelijk is het tijd om te luisteren naar jullie succes vandaag. En mochten jullie moeten fluiten vandaag, dan veel plezier. En Bert, wel minimaal 7000 stappen. Ja, ik ga naar het Peppertoernooi in Deventer vandaag. Want daar,
1: Peppertoernooi in Deventer?
0: Ja, ga even wat liedjes instarten. Gewoon
1: wat leuk.
0: Na de finale.
1: Ja. Ja.
0: Daar kan ik dit jaar wel mijn handel van maken. Van, goh, ik kom een wedstrijdje fluiten, kom ik na een tijd even draaien.
1: Even draaien. Ja, dat is wel handel.
0: In de plaatselijke kantine. Ja, doet
1: dat. Is leuk.
0: Olof Lange doet dat toch ook, hè? Ja, die zingt dan.
1: Die zingt de vliegen.
0: Ja.
1: En dan vraagt hij eerst 20 keer van, nee, ik ga hem niet zingen, hoor. Ik ga hem niet zingen, hoor. Maar dan wil hij hem zo graag zingen. En dan gewoon wordt hij gezongen. Ja.
0: Okay. Goedemorgen, Bert en Bas. Fijne uitzending. Vrouw aan het werk. Zo naar Zandvoort. En ik luister naar Radio Oost. Nou, leuk. Oh. Zometeen gaan we bellen met Rianne Harperink.
1: Ja.
0: Want het is vandaag in Amerika. Is het vandaag.
1: Let op, dames. Ik ga er even voor zitten.
0: Ja? Ga met je kat naar de dierenartsdag.
2: De Bas en Bert ochtendshow.
3: Het zit aan totale toeval aan elkaar.

0: Don McLean, Crying was ook een hele groot hit van hem. Dit was The American Pie op radio. Ja.
1: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
2: Bij de koffieautomaat. Ik krijg trouwens wel veel berichten binnen, Bert, dat mensen het leuk vinden als wij een radio-uitzending zouden maken vanuit de luchtballon.
0: Ah,
2: kan dat eigenlijk? Is dat technisch mogelijk?
0: Het is technisch zeer wel mogelijk.
2: Zit er op die ballon zo'n antenne dan, dat we kunnen uitzenden? Het zou wel wat zijn, hè?
0: Ja, jij wil de luchtballon wel in.
2: Ja, we moeten even met z'n tweeën de luchtballon in.
0: Dat over de IJssel varen, dat hebben we ook weer een aanbieding van gekregen.
2: Oh, wat leuk.
0: En vandaag zouden we ook een radioprogramma kunnen maken bij de Wout Brama-dag.
2: Ja, oh, dat is natuurlijk ook, ja.
0: Natuurlijk kan wel mogelijk
2: we moeten eigenlijk zo'n mobiele studio hebben hier. Hebben we niet nog een miljoentje over of zo hier bij de publiek? Ja. Dat we hebben zo'n ding laten maken.
0: Nee, maar dat zou goed zijn dat we dan gewoon kriskras de hele...
2: Ja, dat zou toch fantastisch zijn. En dan normaal neem je zeg maar je hele redactie, alles moet je meenemen. We hoeven niemand mee te nemen. Nee,
0: wij tweeën. Technicus. Dan doen we de socials erbij. Doen we tv-programmaatjes s'avonds. Gaan we gewoon een beetje praten.
2: In principe.
0: En radioshowtje. Nou.
2: Dit is ongelooflijk. Dit is echt... Ik denk dat dit het meest voordelige programma is van de hele omroep.
0: En dan nemen we Rianne s'avonds mee ergens één keer in de week. Toch, Rianne? Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, ik wil mee, hoor.
2: Je durft wel in een luchtballon.
3: Ja, dat lukt wel. Ja, ik heb wel een beetje hoogtevrees, maar dat komt wel mee.
2: Als je tussen Bert en mij in zit, dan ben je er zo vanaf, hoor.
0: Als we toch aan het fantaseren zijn, gewoon op donderdag dan een dierenrubriekje gewoon op de radio dan. En dan s'avonds op de tv en op de socials. Hè? Vraag het Rianne.
3: Ja, gaan we doen. Vraag het Rianne. Ja, leuk.
2: Nu we toch Rianne aan de lijn hebben, kreeg nog een vraag van Anneke Prins. Tijdens het spelen met andere honden schiet bij onze hond...
0: Heb je een bril nodig, Bas?
2: Tijdens het spelen met andere honden schiet de onze, zo is het, ja. Bij mij tussen de benen. Kijkt rond of ze gaat zitten. Is dit bescherming, zoeken of zo? Wat is het, echt, Anneke? Altijd met spelen gaat ze altijd bij ons tussen de benen zitten.
3: Ja, dat is wel echt bescherming zoeken. Bescherming. Dat is echt teun zoeken, hè? Want... Ja, de hond voelt zich veilig bij haar en vindt het waarschijnlijk het spel te spannend. En ja, dat als ze gaat zitten of echt een lage houding heeft, dan is het ook echt wel dat ze een beetje angstig is en dat ze echt steun zoekt. Ja. Dat denk ik wel. Ja.
2: Toen met Jan van Staaf de Oliebol Express deed, ging Jan ook altijd bij mij tussen de benen zitten. Maar dan is hij gewoon een zoekt die bescherming dus.
3: Dan weet ik dat nu ook.
2: Kleine Jan van Staaf.
3: Hij had een lage houding.
2: Hij had een lage houding. Dat heeft hij de hele week, hoor, Jan van Staaf.
0: Even naar de dag van vandaag. In Amerika is het met de kat naar de dierenartsdag.
2: Rianne, wat is dit nou weer? Is het in Nederland ook zo?
3: Nederland is die dag niet, maar ik denk wel goed dat het daar...
2: Ja, dat zou ik ook zeggen als dierenarts.
0: Waarom moeten eigenaren soms met de kat naar de dierenarts? Want dat zal wel de achterliggende gedachte zijn voor de gezondheid van het beestje.
3: Ja, precies. Want katten laten het heel slecht zien als ze pijn of ongemak hebben. Omdat op het moment dat ze dat tonen in de natuur, dan... vallen ze sneller ten prooi zeg maar aan andere dieren. Ze zijn gewoon kwetsbaarder. Dus ze laten het gewoon minder goed zien. Bij een hond zie je het ook veel eerder, omdat je daar vaak mee gaat wandelen, meer interactie mee hebt. Bij een kat zie je dat niet zo. Want op het moment dat een kat wat meer gaat slapen, of hij springt bijvoorbeeld net iets moeilijker ergens op, dan zie je dat gewoon niet zo. Daar moet je echt heel goed op letten. Dus vandaar dat het goed is om toch bij een dierenarts te laten checken. Want stel dat hij gebitsproblemen heeft of toch wat afgevallen is of meer drinkt, meer plas. Ja, dan kan dat allemaal te maken hebben met inwendige ziektes, diabetes, tandproblemen, noem maar op. Dus dat is wel goed om het te laten checken.
0: Ja, gaan mensen eerder met de hond naar de dierenarts dan met een kat?
3: Ja, hier in Twente zeker. Maar eigenlijk... het zijn natuurlijk ook wel veel uitzonderingen. Die zien dat mensen ook wel hun kat laten vaccineren. Maar over het algemeen gaan mensen veel eerder met hun hond naar de dierenarts. Ja.
0: En heb je deze week nog iets moois beleefd in de praktijk, Rianne?
3: Nou, ik heb wel een uniek spoedgeval gehad.
0: Uniek? Vertel.
3: Ja, want er belde mij gisterochtend een mevrouw op. Die had een nieuw kitten. En die zei, mijn kitten maakte heel raar geluid en lijkt benauwd. En ik heb op ChatGPT opgezocht dat ik met spoed een dierenarts moet bellen.
0: Ah.
3: Dus die belde. Nou, ik zei, Is hij echt benauwd? Ademt hij met open mondje? Wil hij nog eerst in drinken? Wil hij spelen? Ja, dat wou hij allemaal wel. Met open mondje ademen deed hij niet. Dus ik zei, nou, stuur eerst maar eens even een filmpje. En we hebben WhatsApp op onze praktijktelefoon, dus nou, ik meekijken. Ik denk, nou, dit kitten is gewoon aan het spinnen. Dus ik zei, ik denk dat dit spinnen is. Dus, maar je kunt voor de zekerheid eventjes komen straks, maar ik denk niet dat dit spoed is.
0: Of check het dus, even via ChatGPT, wat is spinnen?
3: Ja, precies. Ja, nou ja, ik dacht, oh, dat komt dus ook voor. Dat is ook met AI, dat is ook soms echt wel niet helemaal het goede advies geeft.
2: Maar krijgen jullie vaak berichten binnen die denken van, nou, dit is weer even niks. Want ik las laatste bericht dat bijvoorbeeld een huisarts wel 124, 125 berichten, belletjes per week krijgt met allerlei dingen die er allemaal spelen. Waar je soms ook denkt van, nou, daar hoef je niet echt voor te bellen. Hebben jullie dat ook?
3: Ja, niet zo heel vaak. Maar ik denk dat mensen hier ook wel redelijk nuchter zijn. Hier in de omgeving. Dus dat wel meevalt. Ja, soms wel kleine dingen. Maar ik heb aan de andere kant ook wel liever dat mensen een keertje bellen en overleggen dan dat ze te laat bellen. En dan dat er echt iets heel vervelends aan de hand is.
0: Oh, dus je hebt niet standaard op maandag dezelfde honden in de wachtkamer zitten, wat huisartsen ook wel eens hebben?
3: Nee, daar hebben we wel eens hoor. Soms wel. Ja. Ja. Dat iemand heel vaak komt, ja, dat je denkt.
0: Nou, volgens mij heeft
3: volgens mij vind je het gezellig.
2: Ja. Is het ook zo, daar ben ik ook altijd benieuwd naar. Dat is het ook zo, want dat ook altijd wel als je bij de dierenarts bent, dat mensen dan ook even op die hondenweegschaal gaan staan. Dat ze denken, doen veel mensen dat?
3: Ja, nou ja, er zijn ook veel mensen die juist met z'n bogen meelopen.
2: Oh, echt?
3: Dus jawel. Ja.
2: Ja, je hebt dat toch. Als je
0: jij bent ook zo diep.
2: Ik ga er echt op staan dan. Ja, doe ik ook altijd.
0: Ja, dat dacht ik
3: wel. Kinderen ook vaak.
2: Ja.
3: Ja, ik zelf niet hoor. Ik doe het wel mee. Hé,
0: hey, Rianne, dankjewel. Hè. Tot volgende week. Is het voetbal alweer begonnen voor je zoon?
3: Van de week weer trainen, ja. Ah. En pas 5 september weer de eerste wedstrijd.
0: Oh,
3: want we hebben, volgend weekend is Markeloos feest.
0: Ja, dus, De Bills Bar Beach Party las ik. En er is groot feest bij de bierpomp. Rutger van Barneveld komt in Markelo, Monique Smit.
2: Oh, dat is gezellig. Dat
0: van de show, Volgend
3: dat
0: weekend
3: je,
0: is dat. Ja, dat is altijd het laatste weekend van augustus in Markelo, hè?
3: Ja, klopt.
0: Nou, veel plezier, tot volgende week dan.
3: Tot volgende week, hè?
0: Groetjes, dag Rianne. En heb je een vraag voor Rianne? Die kun je gewoon stellen. Hè? Elke zaterdag 06-4567-1331. Tanja, wat heb je zo meteen in het nieuws?
4: Nou, we gaan het nog eventjes hebben over de fatbikes. Want in Steenwijk zijn ze eigenlijk wel klaar mee met die fatbikes.
2: Ja, waar niet, hè?
4: Ja, inderdaad. Nou, maar daar gaan ze harder optreden. En in Zwolle, daar wordt gekeken naar een vaste stapavond voor tieners.
1: De bike!

0: Cheerio, Justin De Wild. Die had jij snel ontdekt, deze
1: ja,
0: was.
1: Ja, zeker. Ja, ik vind dat is een lekker nummer, toch?
0: Ja, zeker.
1: We kunnen dat wel.
0: Wat zeg je?
1: Nou, Rutger van Barneveld had ik nog op de app. En we kunnen nog even naar Uden naar zijn concert. Zijn we nog uitgenodigd. Rutger van Barneveld, hè? Zwoele zomer naar achter.
0: Ja, ik zie hem nog zo dolen door de catacomben van het Gelderdoom toen hij in het voorprogramma stond van de Piraten.
1: Ja,
0: dat hij een interview wilde, een beetje.
1: Ja, ja. Dat wij hem eigenlijk een beetje...
0: Nee, jij, ik niet.
1: Nee,
0: we moeten Rutger van Barneveld nog even hebben.
1: Ja.
0: Ik heb nog wel een leuk verhaal, maar goed, dat ga ik niet vertellen hier op de radio.
1: Oké.
2: Nou, jullie stelen mijn nieuwsjingeltje.
1: Is er wat gebeurd?
0: Ja.
3: Zeker.
1: Oh, nieuws.
0: 9:55 hier op radio's. Heel goed.
2: Even ingrijpen.
0: Ja, heel goed, Tanja. Wat is het laatste nieuws op radio's?
2: Nou, de politie gaat in Steenwijk harder optreden tegen overlast door fatbikes en fietsen in het centrum. Tijdens de Nacht van Steenwijk zijn donderdagavond al 11 fatbikes in beslag genomen. En ook werden 2 mensen aangehouden. Volgens de politie en de gemeente zorgen fietsers regelmatig voor gevaarlijke situaties. Er komt daarom extra toezicht en er wordt sneller ingegrepen bij overtreding.
1: Nee, dat is in Enschede. Mag je ook niet met fatbikes? Het centrum. Nou, die handhaving rijdt door zijn chaise er gewoon langs heen. Nou, daar wordt toch helemaal niet opgetreden, man.
2: Jawel, nou, 11 fatbikes in beslag genomen. Dus ze doen er wel wat aan. Okay. Maar hoe lang het houdbaar is, ben ik met je eens. In delen van Overijssel hebben gisteravond tientallen mensen melding gemaakt van een hinderlijke lucht. De eerste meldingen kwamen uit de Kop van Overijssel en later ook uit de omgeving van Zwolle en Olst. En meetploegen van de brandweer hebben gezocht naar de oorzaak, maar die is nog steeds niet gevonden. Op het bericht in onze app, daar komen wel heel veel verschillende reacties binnen. Vooral wordt de rooklucht vaak genoemd en Wilma spreekt zelfs van een intense brandlucht.
1: Hinderlijke lucht.
2: Hinderlijke lucht.
1: Heb jij wel eens van die hinderlijke luchtjes, Bert?
0: Ja, zeker. Heeft de mens, toch?
1: Ja, maar jij lijkt me ook wel iemand die hier gewoon...
0: Nee?
1: Nee. Oh, nee. Jij dan?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee? Oké. Nou, ik durf wel te zeggen dat ik best wel hinderlijke luchtjes heb, hoor.
2: Ja. Ja.
0: Als je bij de geiten loopt.
1: Nee, maar ook als ik zelf in de auto zit en denk, laat even een hinderlijk luchtje, dan dat ik zelfs de ramen wel open doe.
0: Ben je dan echt hinderlijk in het verkeer?
1: Dan ben ik echt wel hinderlijk in het verkeer, hoor. Ja, dat is waar. Maar goed, dit geldt de zijde natuurlijk. Ja.
2: Ik hoop dat het hier om een ander luchtje gaat, maar intense brandlucht. En toch gek eigenlijk dat ze nog niks kunnen vinden.
1: Ja.
2: Nou, dan nog even wat goed nieuws, want er stroomt weer wat meer water naar Salland. De IJssel bij Deventer staat inmiddels hoog genoeg om één van de pompen van gemaal Ankersmit weer aan te zetten. De tijdelijke noodpomp kan daardoor uit. Het water gaat onder meer naar de Soestwetering en de Zandwetering en naar sloten die droog dreigden te vallen. En de sportvissers die de afgelopen dagen vissen moesten redden, die kunnen daar dus mee stoppen, want als het goed is redden de vissen zichzelf. Het waterschap blijft de situatie volgen. Het verbod op het onttrekken van water blijft voorlopig nog van kracht. En in Zwolle wordt gekeken naar een vaste stapavond voor tieners. Want een eerste alcoholvrije avond voor jongeren van 14 tot 17 jaar trok eerder deze maand zo'n 250 bezoekers. En het gaat dan om een avond zonder alcohol, met toezicht en een veilige plek voor jongeren om uit te gaan. En de horeca die ziet duidelijk behoefte aan zo'n avond, maar die zegt daar nauwelijks iets aan te verdienen. Dus ze willen daarom dat de gemeente financieel bijspringt en pleit dus voor een maandelijkse jongerenavond. Ze zeggen dat ze er nauwelijks iets aan verdienen. Een ondernemer schat zo dat 1 jongere op een hele avond gemiddeld 1 colaatje drinkt.
0: Ja, kan ik me niet voorstellen.
1: Gek, met die prijzen.
2: Ik denk als jullie gaan stappen dat het wel iets meer is, toch?
1: Nou, maar ik denk beter dat je tegen... We kunnen straks even nog over hebben. Maar ik denk dat je beter een kroeg kunt hebben waar gewoon 50-plussers komen. Die gewoon even zeggen van hier, €50 per avond lekker. Dan dat je echt met die jongeren...
0: Maar je moet ook
1: jongeren...
0: een beetje stapcultuur ontwikkelen. Hè? Want anders loopt dat natuurlijk ook spaak. Want
1: maar ik vind het niet gek dat ze thuis allemaal indrinken.
0: Een hele generatie weg, hè? Die weten maar niet wat stap is.
1: Nee,
2: klopt.
1: Dat is waar.
2: En er is echt een grote behoefte aan. Dat wordt ook in dit nieuwsitem genoemd, zeg maar. Dus de gemeente wil er ook serieus over nadenken. Maar ja, ik snap de horeca ook. Eén drankje.
0: Van die discotheek had je van die teenage parties, van die frisavonden.
1: Ja, maar ik zat gisteren...
0: Er is niemand meer voor de porren, heb ik laatst gehoord.
1: Maar gisteren kwam ik dus terug naar de sauna. Ik denk, ik pak nog even de Mac. Die is bij ons de hele nacht open in het gereden. Dus ik denk, ik ga er even langs. Maar dan zag ik zo'n bord staan, wat de jongeren dan kunnen verdienen. Maar als jij 16 bent, wat is het, €6,57 of zo stond erop? Of zo 15, 16 jaar. Maar als je dan de stad in gaat, dan ben je na 2 drankjes ben je klaar.
0: Maar een mobiele telefoontje mag heel veel kosten.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is ook wel weer zo,
0: Zometeen gaan we bellen met Niek Melberg. Tenminste, daar gaan we het over hebben. De 36-jarige Niek Melberg uit Zwolle is ongeneeslijk ziek. En we gaan bellen met Jasper Bremmer, want die is een actie gestart.
1: Heel goed.
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Was had je nou het? Meer nieuws?
2: Nee, dat was het. Als je meer nieuws wilt lezen.
1: Gemaakt, zo,
2: dat dacht ik. Maar ik ben er straks weer.
1: Oh, je bent er wel weer?
2: Ja, zeker. Okay. Tot en met 1:30. Maar meer nieuws kun je ook nalezen op de website of in onze app.
0: Zometeen bellen we dus met Jasper Bremmer. En Jacco Vonhoff is onze gast vandaag.
1: Ja, die gaan we even het vuur aan de schenen leggen hier.

0: Wel wat ondernemers onder elkaar, hè? Jij en Jacco.
1: Ja, jij ook, met je kroeg.
0: Ja, in het verleden ook. Zometeen na 10. Leuk dat je er bent, je bent lekker op tijd ook.
2: Jij zei, je moet er om 10 uur zijn en dan ben ik altijd maar een half uurtje van tevoren. Maar ik had niet bedacht dat ik dan nu al hier zou zitten.
0: Nou, leuk toch?
2: Nee, ja, maar, nee, hartstikke leuk.
0: Ja, in de schoonmaakbranche moet je altijd op tijd zijn, toch?
2: Zeker. Ja, op de meest vreselijke tijden. Tegenwoordig moet ik zeggen, is 10 uur 's ochtends op zaterdag ook een vreselijke tijd, hoor. Maar, ja. Maar dat was vroeger nog anders.
0: Nou, naarmate je ouder wordt, word ik wel vroeger wakker in het weekend.
2: Ja, maar niet nadat je gisteravond in Zwolle hebben wij dan...
0: Stadsfestival,
2: ja, toch? Straatfestival. Dus ik moest mezelf ook echt een beetje bij elkaar rapen om op tijd naar huis te gaan. En dan nog is die ochtend wel zwaar.
0: Ja. Je hebt zelf deze datum afgesproken. Je hebt het jezelf aangedaan.
2: Ik heb het straatfestival niet in mijn agenda staan. Dat gebeurt gewoon. En dan denk ik, ja, nou ja, toen.
0: Je had nog even kunnen zeggen, van, goh, kan ik ook een week later komen?
2: Nee. Dan ben ik weer aan het werk. En dit past heel, heel mooi, zeg maar, een beetje in mijn vakantievibe.
0: Nou, leuk dat je er bent, trouwens.
1: Ja.
0: Soms zie je pas echt wat vriendschap betekent wanneer het leven tegenzit. De 36-jarige Niek Mijlberg uit Zwolle is ongeneeslijk ziek. Zijn vrienden en familie willen vooral nog zoveel mogelijke momenten met hem beleven. Daarom is er een bijzondere veiling opgezet. En omdat Niek groot PEC Zwolle supporter is, zitten daar ook bijzondere voetbalstukken tussen. Een van de mensen achter de actie is zijn beste vriend Jasper Bremmer. En die hebben we nu aan de telefoon. Jasper, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ben. Goedemorgen.
0: Ja, de eerste vraag. Hoe gaat het nu eigenlijk met Niek?
3: Ja, gelukkig wel omstandigheden goed. Afgelopen maandag is de hersenoperatie in Dresden in die zin geslaagd geweest. Een deel van de hersentumor is weggehaald en ze hebben weer een behandelplan waar ze verder mee kunnen. Hij zal eigenlijk nog wat langer in het ziekenhuis blijven, maar omdat het zo goed gaat is hij gelukkig gisteren al ontslagen en is hij op de terugweg naar huis. Waarbij hij gisteren zijn zoontje ook weer heeft gezien met zijn gezin, dus dat is prachtig.
0: Dat is het allerbelangrijkste, toch?
3: Precies.
0: Ja, hoe kwam bij jullie het idee op, wij willen iets voor hem doen?
3: Eigenlijk omdat de krantenactie natuurlijk 11 dagen geleden is gestart. Er zijn zoveel mogelijk donaties al geweest. Want inmiddels zijn we dus 70.000 dat gepasseerd. En toen zijn we eigenlijk met de vriendengroep bij elkaar gaan zitten. Van wat kunnen we nog meer doen om Niek, Justina, Filip zoveel mogelijk tijd te geven, zoveel mogelijk geld in te zamelen. Nou, en deze veiling is daar één initiatief van geweest.
0: Ja, een veiling. Wanneer is die veiling en waar kunnen we veilen? Waar kunnen we de artikelen bekijken?
3: Bij www.veilingniek.com. De website is zojuist ook live gegaan, waarbij we de eerste items hebben geüpload. Het zijn eigenlijk wedstrijdshirts, spelershirts van clubs hebben dingen gekregen. Dus alle verschillende items, steeds meer bedrijven en organisaties werken ook samen. Nou ja, Jacco komt zelf ook uit Zwolle. Niek komt ook oorspronkelijk uit Zwolle. En ook binnen Zwolse ondernemers en mensen daar in de regio ontvangen ontzettende hartverwarmende berichten en items die we kunnen gaan peilen. Dus dat is ook alweer mooi hoe verbindend het dan werkt.
0: Heb jij van deze actie gehoord, Jacco?
2: Nee, maar nou kan ik hem niet meer onthoren, dus ik ga er zeker even naar kijken.
0: Ja, want...
2: Want
0: jullie veilen echt heel veel dingen van bekende Nederlanders, bekende Zwollenaren. Ja, PEC Zwolle speelt een hele belangrijke rol bij hem. Hebben jullie veel artikelen van PEC Zwolle?
3: Ja, we hebben ontzettend veel artikelen van PEC Zwolle. Er komen wedstrijdshirts aan van Brand van Polen. Arco Jans heeft zijn shirts inmiddels gedoneerd. Remco Scholl heeft zijn kampioenshirt van 2002 gedoneerd. Voor hem had het heel veel emotionele waarde, maar omdat het zo bijzonder is voor Niek dat hij hem graag wil helpen, heeft hij dat beschikbaar gesteld. We hebben het bekerfinale shirt van FC Groningen van Jody Lukoki, die momenteel ook online staat. Ja, we hebben ongeveer 40 tot 50 voetballers die momenteel al deelnemen. En ook nog andere sporters zoals een qualifier en Kjell Nuis die ook items beschikbaar gaan stellen. Dus het begon met een idee binnen ons netwerk, maar het netwerk wordt gelukkig steeds groter. Omdat iedereen ontzettend meeleeft ook met het gezin en met Niek en Justina en Filip.
0: Ja, hoe kwam bij jullie het idee, we willen iets voor hem doen?
3: Ik denk dat dat de basis van vriendschap is. Dat je je vrienden probeert te helpen waar het kan en zeker ook in deze tijden. En wij zeggen ook altijd, zolang Niek en het gezin door blijft vechten, proberen we mee te vechten en alles aan te doen om zoveel mogelijk geld en items ook binnen te gaan halen. Want dat is het minste wat we kunnen doen.
0: Ja, nee, dat is zo. Jullie zeggen eigenlijk dat het vooral om tijd en herinneringen gaat. Wat betekent dat voor een vriendengroep?
3: dat is behoorlijk tegenstrijdig af en toe. Natuurlijk, we weten ook dat, dat het ongeneeslijk is en dat communiceren niet in je China ook altijd. We weten dat dit ook levensverlengend is. Maar in Nederland was hij opgegeven in die zin dat er geen behandeling meer mogelijk was. En daarom zijn ze de grens overgegaan in Duitsland, waarbij niks wordt vergoed. Daar zien ze nog wel mogelijkheden om meer tijd en herinnering te maken. En afgelopen maandag was daar een voorbeeld van met deze hersenoperatie die hij is ondergaan. Dus in die zin, alle tijd, iedere seconde die hij extra met zijn gezin kan zijn en met zijn familie en vrienden in goede gezondheid. Want hij merkt er momenteel nog eigenlijk weinig van, gelukkig. Dus dat is iedere seconde is het waard dat wij ons daarvoor inzetten.
0: Ja, is er veel geld voor nodig?
3: Ja, we zitten momenteel op 70.000. De operatie alleen kost al 20.000 euro afgelopen maandag. Zoals je weet wordt daar niks van vergoed. En eigenlijk de behandelingen die nu gaan volgen, ja, dat is gewoon enorm prijzig. Waarbij je echt tot de 20.000 tot 25.000 euro per maand zit. En vandaar dat het streefbedrag via de GoFund ook 160.000 euro is. Maar ik ben ervan overtuigd. Ook hoe de hartverwarmende reacties zijn eigenlijk vanuit heel Nederland. Het is veel breder dan alleen in Zwolle. Dat we echt nog veel meer op gaan halen.
0: En hoe reageerde Niek toen hij hoorde wat jullie allemaal voor hem doen?
3: Ja, via zijn vriendin, via de partner Justina, hebben we gehoord dat hij heel erg ontroerd was. We hebben het bewust ook na de operatie pas gedeeld. Want dat had Justina ook gezegd. En dus ook logisch natuurlijk dat alle focus op de operatie moet zijn. Zeker omdat het ook zo goed ging gelukkig met hem na de operatie, heeft ze dat afgelopen week met hem kunnen delen. En de afgelopen dagen ben ik zelf ook geweest met de kameraad van mij, Tom Kuipers. En hij was ontzettend dankbaar en ook al emotioneel als hij hoorde wat er allemaal gaande was. Ja, maar wat ik zei, dat is de mensen wat we voor hem kunnen doen.
0: Ja, wat hopen jullie hem dankzij deze actie nog te kunnen laten meemaken?
3: Ja, zoveel mogelijk mooie momenten met zijn gezin voorop. Dat is het allerbelangrijkste. Niek is gewoon echt een topgozer. En je ziet wel voor initiatieven er nu ook vrijkomen. Volgende week ZTC Zwolse Boys. Waarbij Niek bij ZTC heeft gespeeld, maar ook Zwolse Boys heeft aangegeven. Joh, je moet er wat mee doen. En toegangskaarten gaan doneren. Jumbo Supermarkt, waar hij heeft gewerkt. Die gaan meehelpen in Zwolle om de statiegelddonatieknop voor Niek te gaan installeren. Dus dat zijn hartverwarmende momenten. En ja, wat voor mooie herinneringen dat zijn. Dat kan een bakje koffie zijn op het terras, als je maar samen bent. Maar bovenal hopelijk ook nog veel wedstrijden van PEC te bekijken. We hopen zo lang mogelijk van hem te kunnen genieten natuurlijk.
0: Ja, hoe kunnen we helpen en onze luisteraars, hoe kunnen die helpen?
3: Ja, oproepen eigenlijk om zoveel mogelijk te doneren natuurlijk. Via www.veilingniek.com kom je sowieso direct bij de crowdfundingactie en bij de veiling items. Ja, en eigenlijk oproepen aan alle voetballers, sporters, clubs of andere bedrijven en organisaties om veiling items beschikbaar te stellen. Scheidsrechter mag dat natuurlijk ook doen, dus dat ontvangen we ook heel erg graag.
1: Nou.
0: Heb je nog een shirt, Bas?
1: Ja, we hebben een shirt. Ga ik wel even regelen. Kom voor de bakker.
3: Nou, dat zou fantastisch zijn. Dan hebben we de eerste scheidsrechter die we ook kunnen gaan veilen. Nou, het is voor het beste doel die er maar is. En ik weet zeker dat we daar heel veel geld mee op kunnen halen. En, ja, Justina, de partner van Niek, zou ook altijd. Geld mag niet de reden zijn dat er minder tijd voor dit mooie gezin is. En daar is waar we het voor doen.
0: Ik was bij die kampioenswedstrijd van Zwolle in de eerste divisie tegen Excelsior. Remco Schol speelde toen de basis. Hoeveel moet zo'n shirt opleveren?
3: Ja, goede vraag. Ik hoop dat je mag je een bot gaan doen, Bert. Maar ja, dat zijn natuurlijk unieke exemplaren. En zeker ook met het verhaal van Remco erbij. We waren afgelopen maandag bij hem in Rotterdam om het shirt op te halen. En als je dat dan hoort, dat hij die per se beschikbaar stelt, ja, dan ga je denk ik echt wel over een paar honderd euro dat het minimaal moet gaan opleveren. Daar ben ik van overtuigd. Want dergelijke shirts zie je of hoor je eigenlijk nooit wat van.
0: Ja, Remco Schol werd echt in zijn edele delen geraakt al vroeg in de wedstrijd. En scheidsrechter Bossen was toen bij hem gekomen in de wedstrijd tegen Excelsior. Die zei van, joh, dat heb je toch allemaal niet nodig. Want jullie gaan vanavond feest vieren, jullie worden kampioen. En dat was al vroeg in de wedstrijd.
3: Ja, klopt inderdaad. Ja, en nog, Remco moest natuurlijk, en die kreeg rood in die wedstrijd ook.
0: Ja.
3: Dus hij moest iets eerder naar binnen. Maar het is heel bijzonder dat hij dat shirt voor ons beschikbaar stelt.
0: Nou, nog één keer de website waar we kunnen kijken, waar we kunnen naar de veiling kunnen kijken.
3: En www.veilingniek.com voor alle items en ook de directe Go crowdfundingsactie. Dus iedere euro is er één en we zijn overal enorm blij mee. En we hopen dat dit ook bijdraagt om de olievlek eigenlijk steeds groter te maken en het bereik te vergroten. Zodat er nog meer tijd is gegund voor Nick Justina Philip.
0: Dankjewel, Jasper Bremmer. En sterkte voor Nick Bijlberg, de 36-jarige zwaarder.
4: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Hey!
11: Je vermindert eczeemklachten met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Leren mediteren. Zen.nl.
10: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Leren mediteren. Zen.nl.
14: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
16: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
18: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
20: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
21: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
10: Hey, Remo!
11: Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Hey,
11: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
24: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
17: Radio Oost, de

0: Queen en de Killer Queen en John Deacon was afgelopen week jarig. 75 jaar inmiddels al.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: We hebben nog even contact ook met Michael Seibom. Weet je wie nu de baas is? Hij is altijd nog wel de baas.
2: Hij is wel de baas.
0: Eindverantwoordelijke natuurlijk. Maar er is ook nog een wethouder in Dals.
2: Oké, die is ook...
0: Ja, okay. Ja, want de hele gemeenteraad is een weekendje weg. Een soort Dals, teambuilding.
2: Gaan, misschien straks even toch wel even Greune Joopie te bellen. Want die hele gemeenteraad is met elkaar op pad naar de dierentuin. Ja, en het begint allemaal leuk natuurlijk met zijn gemeenteraad. Maar ik ben wel benieuwd of er al een beetje fricties zijn zo na een paar uurtjes op pad met elkaar. Misschien kunnen we ze even bellen zo, Joopie. Toch?
0: Van glazen wasser op de lange tot een van de bekendste ondernemers van Nederland. Jacco Vonhoff begon in 1993 voor zichzelf, bouwde Novon uit tot een groot bedrijf en was 8 jaar lang het gezicht van MKB Nederland. En sinds deze zomer heeft hij ineens iets meer ruimte in zijn agenda. Jacco Vonhoff, goedemorgen.
3: Nee, goedemorgen.
0: Klopt deze intro een beetje?
3: Ja, zeker. Alhoewel, die extra ruimte is alweer bijna op. Want 1 september begin ik met een nieuwe uitdaging.
0: Ja, wat ga je doen?
3: Ik word werkgeversvoorman in de Rotterdamse haven. Dus ik ga proberen om dat hele gebied wat de haven is onder de aandacht te brengen van de politiek. Zoals ik dat natuurlijk afgelopen 8 jaar met MKB ook heb gedaan.
2: Hoeveel mensen werken daar in die haven? Dat is echt immens, toch?
3: Immens.
2: Ja, toch?
3: Ik ga binnenkort beginnen met een soort van inwerkprogramma.
2: Ja.
3: En een van de eerste dingen die ik hoorde was dat als je vanaf het begin van wat ze dan de haven noemen naar het einde van de Maasvlakte rijdt met alles wat je ziet, 40 kilometer.
2: Dat is ongekend, hè?
3: Ja, ik had echt, het gaat mijn begrip echt erboven. Ik ben nu een paar keer op bezoek geweest daar in de haven en het is... Ik kan het nog steeds niet heel goed bevatten. Dus ik heb echt die inwerkperiode ook gehad nodig.
2: Ja, het is echt groot. Want ik heb een keer zo'n rondvaart gehad met een uitleg wat er allemaal gebeurt en zo. Ja, het is immens. Maar ook alles wat er moet gebeuren. Die containers moeten ook overal weer naartoe. Hè. Wat dat betreft, de infrastructuur in Nederland is dat wel... We kunnen alle kanten op, maar het is immens wat daar gebeurt.
3: Ja, en wat je steeds meer realiseert is dat... Natuurlijk is die Rotterdamse haven een van onze Nederlandse iconische plekken. Maar zonder die haven kan een groot deel van het hele Europese achterland niet bevoorraad worden. Hè. Dus die haven is veel meer dan een Nederlands dingetje.
2: Ja,
3: het is gewoon voor bijvoorbeeld het Ruhrgebied in Duitsland bijna levensvoorwaardelijk.
2: Ja, ongekend.
3: Dus ik heb er zin in.
0: Heb je ook meteen ja gezegd tegen deze baan?
3: Nou, niet meteen. Ik heb wel. Ik wist natuurlijk dat MKB ging stoppen. 2 termijnen, 4 jaar.
0: Dat vond je wel jammer, hè?
3: Nou, ja.
0: Of was je er op een gegeven moment wel klaar mee?
3: Nou, het mooie van termijnen is dat je weet dat het stopt.
0: Ja.
3: En daar kun je op voorbereiden. Maar als het dan stopt, ja, natuurlijk, dan vind je het wel jammer. Vooral omdat ik had daar heel veel mooie collega's. Ik had een fantastisch leuk bestuur. Ik snapte het werk een beetje. Dus dan is weggaan best wel... dat is vrij hard, want het stopt gewoon van de een op de andere dag. Maar aan de andere kant, ik vond ook wel weer tijd voor wat nieuws en een beetje een uitdaging. En ik had eigenlijk gedacht, ik ga een jaar lang niks doen. Maar toen dat in de buurt kwam, dat vloog mij zo aan. Dat eigenlijk precies op het goede moment belden ze vanuit Deltalink, zo heet de vereniging. En toen dacht ik, ja, dat is het. Dit ga ik gewoon doen. Dus ik nou 9 weken sabbatical, dat is lang zat. En nou ga ik weer aan de slag.
0: Wat was de mooiste baan die je tot dusver hebt gehad? Want die heb je al gehad volgens mij.
3: Ja, dat is echt MKB Nederland. Veel leuker kan het bijna niet worden als je leuk vindt wat ik leuk vind. Hè? Want dat is dan natuurlijk, kan me voorstellen, heel veel mensen denken, mij niet gezien. Maar ik vond dat echt heel erg leuk om te doen. Ja, en het is, er is er maar één van. Hè? Dus er is ook niet, je kunt niet zeggen van nou, dan ga ik nu hetzelfde doen, want er is nog een plek. Ja, dat is er niet. Dus, ja.
0: Maar kun je je allereerste klus als glazenwasser nog herinneren? Want je bent echt onderaan de...
3: Ladder
0: begonnen. Die had je al nodig als glazenwasser natuurlijk.
3: Ja, de allereerste denk ik bij mijn moeder thuis. En dat was oefenen. Maar die was doodongelukkig, want ik kon er niet heel veel van. Ik sprak van de week nog, ik kwam toevallig een van mijn allereerste klanten tegen. Dat was mevrouw Fernout. Het bedrijf heette ook

0: toen ik autoshowrooms mocht gaan wassen. Want die waren en niet zo hoog en dan kon je echt meters maken. Nou, en daar was een van mijn eerste klanten, was bijvoorbeeld Auto Ciro in Krachenburg. Nou, dat is fantastisch. Als ik daar dan kwam ik ook niet meer weg trouwens. Het was ook veel te de goedkope klus, zeg maar. Want de jongens waren veel te gezellig. Maar ja, dat wat dus autoshowrooms was eigenlijk in het begin wel.
1: Ja, wanneer heb je voor het laatst ramen gewassen?
0: Ja, mijn vriendin mij gevraagd om dat nog eens een keer te doen.
1: Ja.
0: En na heel veel aandringen en dreigementen heb ik het gedaan. Want ja, bij mij plakt een beetje dat mensen. Zij zegt tegen mij van waarom heb ik de enige man die zijn werk niet mee naar huis neemt. Nou, ik ben niet meer heel fanatiek, zeg maar, in glazen wassen en schoonmaken.
1: Nee, ik heb ooit het NK raamwassen gepresenteerd samen met Hans Kraai.
2: NK raamwassen?
1: NK raamwassen, ja.
2: Echt,
1: dat bestaat echt.
0: Ja, het bestaat.
2: Dat weet je niet.
0: Ik heb een collega die eraan mee heeft gedaan. Ik durf bijna te zeggen dat hij gewonnen heeft.
1: Oh, dat zal me niks verbazen.
0: Onlangs hadden wij een padeltoernooi in Groningen. En daar hadden we hem meegenomen als een soort van gimmick om te laten zien dat wij ook meededen. En als je zag hoe snel die jongen om die glazen kooi heen ging. Hij doet het met twee handen tegelijk. Ja. Ik keek ernaar en ik denk, ja, als ik dat had gekund, dan was ik echt rijk geworden. Zeg maar.
1: Er mag geen druppel achterblijven.
0: Nee, het is fantastisch.
1: Dat zijn dan strafpunten.
0: Ja, knap hoor. Echt heel goed. Nee, maar zo is er voor alles is er wel een kampioenschap.
2: Ja, ik ga glazen. Goedemorgen.

0: Van Man, Van Morrison en de Brown-Eyed Girl, 19 over 10. Jacob van Hof bij ons vanochtend te gast. Binnenkort een nieuwe baan, maar eigenlijk was glazen wassen misschien wel de mooiste baan die je ooit gehad hebt.
1: Ja, absoluut. Dat is gewoon zo'n vrij beroep. En zeker als je, toen ik begon, wat jonger bent en je laat je niet veel gelegen liggen aan andere mensen. Je staat een beetje op zo'n ladder, je doet dingen die andere mensen niet durven. Ja, dat is fantastisch. Dat
2: als glazen was, even, want daar hoor je ook altijd die verhalen van, dat je even net zo'n raapje binnenkomt en je denkt, loopt even een leuke dame. Ja. Of wat zijn die nou aan het doen? Heb je dat wel meegemaakt, dat soort dingen?
1: Nou, ik zou je zeggen, ik heb daar mijn hele carrière op gewacht. In ieder geval in de tijd dat ik zelf nog ramen waste. En in het begin deed ik inderdaad ook nog veel wassen bij particuliere appartementencomplexen. En dan is dat, nou, ik zal niet zeggen een verwachting, maar daar wordt wel over gepraat dat dat kan gebeuren. En het is mij één keer overkomen.
2: Oh,
1: en toen stond er een kerel, het is een blote kont voor het raam. En dat was nou precies wat ik niet op zat te wachten. Maar dat is de enige keer dat ik iemand heb gezien die, die ontkleed was.
2: Dus het wordt wel een beetje geromantiseerd.
1: Nou, dus het zal misschien voorkomen net als een kopje koffieglazen was. Ja. In die periode speelt dit.
0: Pizza.
1: Maar nee, het is mij niet overkomen, helaas.
2: Nou,
0: jou niet, Bas.
2: Nee, maar goed, we gaan iemand die denk ik zelf al zijn ramen laat, want er is een man die let altijd op de centen. Fred, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bas, goedemorgen Bert.
0: Fred, ken jij Jacco van Hof?
3: Nee, nooit van gehoord. Beter snel fouten nooit goed, toch?
1: Is ook zo.
0: Dat is ook zo. Maar hij is de grote man van de MKB in Nederland geweest. Dus.
3: Ja, maar ja, goed, ook glazen wassen, begrijp ik.
0: Ja, ook glazen, ja, gewoon.
3: En dan alleen maar een man in zijn blote kont voor het raam treffen. Nou, daar word je vrolijk van.
0: En net als jij, geboren in Enschede, maar hij is naar de provinciehoofdstad vertrokken. En jij gaat van de kop van Overijssel naar het Twentse deel. Heb je de Breugeliaanse feest overleefd, trouwens, Fred?
3: Ja, net. Maar ik weet niet of je het gezien hebt. Het is landelijk nieuws, hè? Want in het AD van vanochtend, in de zaterdagbijlage, daar pagina 8, twee pagina's lang, alleen maar over, één foto, over de Breugeliaanse feest in Los. Dat is toch geweldig?
0: Ja, nee, hartstikke geweldig.
2: Ben je er nog gaan staan? Want we hadden nog tegen jou gezegd, een beetje inwilburger daar. Moet je daar met zo'n tentje gaan staan, een beetje als waar zeggen, want je hebt wel zo'n grote snor, dat mensen dat leuk vinden. Heb je het nog gedaan? Ben je nog gaan staan?
3: Oh. Nee, dat mocht niet.
2: Oh, dat mocht niet?
3: Nee, dat wouden ze niet hebben. Ze zeiden van, daar gaan we niet aan beginnen hier. Dus ik moet me eerst nog even invechten misschien. Dat misschien nog de reden zou kunnen zijn. Dat zou kunnen, hè.
2: En ben je al aan het opmaken voor de nieuwe verkiezingen, Fred?
3: Nee, joh. Welke verkiezingen? Die bedoelt de landelijke verkiezingen?
2: Ja.
3: Jij denkt dat ze Prinsjesdag niet overleven?
2: Nou ja, ze krijgen nu toch al niks voor elkaar. Denk je dan wel dat dat gaat gebeuren?
3: Nee, maar ja, goed. Denk je dat we ermee geholpen zijn als we nu nieuwe verkiezingen gaan doen?
0: Ja. Ja, sommige partijen niet, nee.
3: Nee, maar goed, maar denk je dat? Nee, het gaat me niet om de partijen.
0: De
3: BV Nederland erbij geholpen is. Zitten we erop te wachten?
2: We zitten ook op te wachten dat er een keer wat gebeurt. Dat we een regering krijgt een keer wat gaat doorpakken, toch?
3: Ja, en ik word er ook heel nerveus van als ik weer hoor hoe groot de schuld weer oploopt. En 4 miljarden. En als je dan, je hebt gelijk, als je dan kijkt wat. Wat de BV Nederland in ieder geval het kabinet voor elkaar krijgt, dat is relatief weinig. En ook mensen vinden het niet prettig wat er gebeurt. Dus dat, misschien moet er wel wat gebeuren. Laten we eens even kijken wat er uit die begrotingsgesprekken komt. Hè. Ze hebben nog 6 dagen voordat de begroting op tafel moet komen.
2: Ah, ik moet wel zeggen, Robjet is wel zichtbaar, hè? Ja, bij de hockey, maar niet...
3: Een Argentijn zuurt dan bij de hockeywedstrijd. Dat bedoel je?
1: Hé, maar is het nou niet zo dat... Want het grote probleem volgens mij op dit moment van dit kabinet, als ze met JA21 en de SGP praten, is dat ze in de Eerste Kamer geen meerderheid hebben. Maar binnenkort hebben we toch Provinciale Statenverkiezingen?
3: Ja, precies. Ja. In maart heb je weer een heel ander beeld voor wat betreft de Eerste Kamer. Dat klopt. Alleen de vraag is, gaat het in je voordeel werken als voor die tijd... Als we inderdaad met hun die kant op gaan, dat weet je dus niet.
1: Nee.
0: Mm-hmm. Dus bij een minderheidskabinet worden de Provinciale Statenverkiezingen steeds belangrijker?
1: Nou, nu zeker, hè, omdat we die hele rare verhouding hebben. Maar JA21 staat natuurlijk op een stevige winst. En ik neem aan dat ook in de provincie wel zou kunnen.
3: Ja, daar ga ik wel vanuit. We zitten nu met 2 zetels, dan worden er gegradeerd meer. Hoeveel durf ik niet te zeggen, hoor, maar het worden er meer.
1: Ja, dus als dat doorvertaalt naar de Eerste Kamer, kun je misschien straks dit kabinet en deze begroting de volgende keer in ieder geval aan de meerderheid helpen.
3: Ja, Jacco, dat klopt. Maar jij weet net zo goed als ik dat verkiezingen die worden pas bepaald op de dag zelf, bij wijze van spreken.
1: Ja,
3: dus er hoeft maar dit te gebeuren en het is een hele andere verhouding. Dus het klinkt wel heel leuk dat we zeggen, na de komende provinciale statenverkiezingen hebben we een heel ander beeld. Maar er hoeven maar één of twee dingen raar te gaan en het ziet er weer anders uit.
1: Dus, dat is ook zo.
3: Dus dat vind ik heel moeilijk.
0: Even naar het nieuws van afgelopen week. Wat is je opgevallen, Fred?
3: Nou, het mooiste nieuws vond ik eigenlijk het feit van de drones van Isola in Zwolle en Meppel. Dat voor medische middelen die ze hebben ingezet. Ze hebben ongeveer 800 vluchten gehad in nog een jaar tijd. Waarbij ze medicijnen van de ene ziekenhuis naar het andere brengen. Dat heeft een enorm voordeel. Meteen 92% van de vluchten was mogelijk, ook door weer en dergelijke. Maar het is een enorme versnelling. Ongeveer een halvering van de tijd die je nodig zou hebben als je dezelfde medicijnen over gaat brengen. Of plasma of wat dan ook. Met een auto. Dus wat dat betreft, vreselijk goed nieuws. Vind ik persoonlijk.
2: Ja, zeker.
3: En ik denk dat het ook de toekomst is. En als je dan gaat kijken bij ons in de buurt, in Twente. De techbase, maar ook de voormalige vliegbasis Twente, dat is ooit een keer geroepen dat dé mogelijkheid zou zijn voor een dronevliegveld. Nou, jongens, als we dan geen grote vliegstraaljagers en andere grote vliegtuigen willen hebben in Twente, dan is dat natuurlijk een prima idee. Want drones zeker die wat kleinere vrachtdrones, en dan praat niet over die hele grote dingen die de grootte hebben van een jumbojet, maar die hoor je niet, die zie je bijna niet. En het is natuurlijk wel de toekomst om daar allerlei dingen mee te bezorgen. Ook pakketjes bijvoorbeeld. Dat gebeurt al op meerdere plekken. Dus
2: dat de DHL langskomt met een drone. Ja, dat zou ook kunnen, hè?
3: Ja, maar dat gebeurt al op sommige plekken. Hè. Ja, niet in Nederland, maar het gebeurt wel in de plekken in de wereld. Dus het kan wel. Ja, wat nog meer van nieuws? Ja, de VS, dat las ik vanochtend, die is van plan om toch een aantal miljarden te gaan betalen aan de Verenigde Naties. Mm-hmm. Trump die heeft al toen de tijd gezegd, dat doen we niet. De Verenigde Naties die moet herstructureerd worden. En vanochtend stond in de krant dat ze miljarden gaan betalen omdat de VN hervormd zou zijn. Ik weet niet wat de VN aan hervormingen heeft meegekregen. Dat heb ik nergens gelezen. Maar Trump vindt dat het beter gaat. Dus, dus ze krijgen de miljarden weer terug. Nou, verder gisteren natuurlijk. Dat speelt al lang, al bijna een jaar dat het in de pers komt. Maar de veiligheid van vrouwen. En dat Lisa is natuurlijk op koude een jaar geleden. En gisteren was dan inderdaad Dolle Mina die in een aantal grote steden heeft geprotesteerd. Waarbij ze inderdaad de kreet roepen, not all men, maar always a man. En dat hebben ze natuurlijk best wel gelijk in. En dan kan je allerlei dingen verzinnen, hè, wat de regering beter kan doen en wat de gemeente moet doen om te zorgen dat het veiliger wordt. Maar het belangrijkste, en dat, ik hoop dat jullie dat met me eens zijn, is dat we eens beginnen met onze zonen op te voeden. Want daar gaat het vaak mis. Het zijn toch de mannen die het doen, en niet alle mannen, hè, dat zeggen ze ook. Maar wel altijd een man, als er wat gebeurt, dan is gaan beginnen met te kijken naar de mannen, niet naar de vrouwen, die moet veranderen. Vrouwen hoeven niet te veranderen.
0: Maar kinderen lekker sowieso goed opvoeden, toch? Maakt niet uit, man of vrouw.
3: Ja, eens. Maar ik denk dat, en dan klink je zo als een oude vent, maar dat het vroeger dat de opvoeding toch wat gestructureerder en wat beter ging als tegenwoordig.
2: Klink je wel een beetje als een oude vent, Fred.
3: Ja, kan er niks doen, ben ik ook.
2: Ja.
3: En ben ik nog trots op. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn.
0: Ja, nee, dat is ook zo.
3: Ja, en dus dat is ook wel gevallen. Ja, en dan de oudste persoon in Engeland, 117 jaar.
2: 117 jaar.
3: Ja, dat was niet eens de oudste. Hè. Ik las ook nog dat de oudste ooit in Frankrijk 122 jaar was.
2: Ja.
0: Maar die man van 117 leert elke dag toch iets, hè, dat las ik.
3: Ja, het was een vrouw, toch?
0: Ja,
3: 117.
2: Zou je dat willen worden, Fred, 117?
3: Ja, dat weet ik niet. 103 vind ik een mooie leeftijd.
2: 103.
3: Ik weet niet waarom. Maar dat lijkt me een vreselijk mooie leeftijd, 103.
0: Mijn oma is 101 geworden.
2: Maar 101?
0: Ja, mijn oma is 101 geworden, maar ze wist er eigenlijk niks van.
2: Nee,
3: nee, maar kijk, dat vind ik dan jammer. Je moet, nou ja, kijk, dementie voor de mensen zelf is vaak wat minder erg als voor de omgeving. Maar ik vind wel dat als je dan oud wordt, moet je wel gezond oud worden, niet gebrekkig.
0: Ja.
3: Dat lijkt me verschrikkelijk als je inderdaad, nou ja goed, ik moet er niet aan denken. In het verzorgingshuis en dan, Nee, laten we dat maar niet doen.
0: Nou Fred, tot volgende week. Heb je nog iets positiefs dan? Ja, 117 jaar is positief. Heb je nog iets, een klein positief dingetje om het helemaal goed af te sluiten?
3: Zandvoort morgen.
0: Ja,
3: en,
0: de allerlaatste keer.
3: Twente die de trekkers weert. Ja, de allerlaatste keer. Voorlopig allerlaatste keer. Want je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt. En wat er dan heel erg opvalt is dat, ondanks het feit dat Verstappen een baal heeft van die Red Bull, die toch weer getekend heeft in 2030.
2: Ja,
3: ja, geld is misschien vaak
2: 30 miljoen, hè?
3: Ja.
2: 30 miljoen.
3: Wat praten we over?
0: Tot volgende week, Fred.
3: Hey, rustig aan, hè. Fijne dag.
2: Hoi.

0: Jannes hielp Jan Smit met dit liedje in het zadel. Want Jannes zei ooit tegen Jan Smit: als je een hit wil hebben, moet je deze gaan zingen. Als het nou verdwijnt. En dat heeft Jan Smit gedaan. En de rest is allemaal geschiedenis natuurlijk. Het is 10:55. Jacco van Hof vandaag bij ons te gast. We gaan nog bellen met Tina Nijkamp. We gaan zo nog een spelletje spelen. Maar ook het laatste nieuws. En daarvoor is Tanja Reinders aangeschoven.
1: Bij een woning aan het Sterrenkroos in Zwolle is vannacht een explosie geweest. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Buren hoorden een harde knal en waarschuwden de hulpdiensten. Wat de explosie heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak nog. De voormalige uitbater van Stadspaleis Old-Ruitenborg in Vollenhoven heeft de horecazaak vlak voor zijn faillissement overgedragen, terwijl er nog bijna 2,5 ton aan schulden open stond. Volgens de curator zijn schuldeisers daarmee benadeeld. De Belastingdienst is de grootste schuldeiser, met een vordering van bijna 115.000 euro. En ook andere bedrijven hebben nog geld te goed. Old-Ruitenborg wordt inmiddels door nieuwe uitbaters voortgezet. En of alle schuldeisers hun geld ook terug gaan krijgen, dat is nog maar de vraag. Wie vanuit Twente met de trein naar Berlijn wil, moet vanaf oktober een uur langer reizen. Door werkzaamheden aan het spoor in Duitsland wordt de internationale trein omgeleid via Hamburg. Vanaf Hengelo duurt de reis naar Berlijn daardoor geen 4, maar ongeveer 5 uur. Ook rijdt de trein nog maar 4 keer per dag. Er is ook goed nieuws. Hamburg wordt rechtstreeks bereikbaar vanuit Overijssel. Nu moet je daarvoor nog overstappen in Osnabrück. En de nieuwe route wordt in ieder geval tot eind volgend jaar gebruikt. Ja, en dan echt groot nieuws, Bert. Want
0: ja, vertel.
1: Ja, nou, voor wie vandaag nog een melktand onder het kussen vindt, het is de dag van de tandenvee.
0: Tandenvee, ja.
1: Wist je dat al?
0: 1 eurotje.
1: Nou, wereldwijd wordt daar vandaag, 22 augustus, aandacht aan besteed. Het idee kennen we. Ja, jij geeft al aan, een eurotje. Maar een kind legt dus een uitgevallen tand onder het kussen. Die krijgt daar 's nachts dan een muntje of een cadeautje voor terug. Maar waar dat verhaal nou precies vandaan komt, is niet bekend. In sommige landen is het trouwens geen vee, maar bijvoorbeeld een muis die de tanden komt ophalen. En in Mongolië wordt een uitgevallen tand aan een hond gevoerd, in de hoop dat die weer een mooie nieuwe tand teruggeeft. Ja, dus mocht jij vandaag nog ergens een tandje vinden?
0: Nee, mijn kinderen ook niet. Nou, ik heb laatst mijn melktanden wel weer teruggevonden. Want ik was het huis aan het leeghalen van mijn ouders. En ik denk, nou, eens even kijken wat daarin zit. Er waren mijn melktandjes, had mijn moeder nog keurig bewaard.
1: Nou ja, en wat doet dat dan met je?
0: Dat vond ik wel echt een leuk. Ik denk, goh, ja, oké. Okay. Er zat ook nog een kies bij waar ik heel veel. Dat is echt een groot gat, had ze ook nog bewaard. Dat was mijn eerst getrokken tand. Wat zo nog.
1: Geweldig. Mooi, als je dat weer terugvindt. Hè? Ja, ja. Nee, volgens mij wordt het nog steeds gedaan. En nou ja, dit berichtje getuigt ervan. Er is zelfs gewoon een complete dag aan gewijd. Dus vandaag.
0: Nou ja, en het is ook met de dag.
2: Breng je kat naar de
0: dinsdag. Is het dan. Maar ja, treinnieuws. Jij bent groot geworden door treinen schoon te maken. Hè?
2: Ja, zeker. Ja, ik heb een van mijn meevallers ooit was dat ik iemand leerde kennen. Die zei, kun jij ook treinen schoonmaken in Enschede? En ik had in Zwolle 3 man en een paardenkop aan het werk. Maar ik kon slecht nee zeggen, dus ik zei ja. En van de een op het andere moment was ik in één keer treinen in Enschede, Hengelo en Zutphen aan het poetsen. En dat was wel een. Ja, je hebt van die momenten in je leven dat dingen veranderen. Dit was voor mij echt de stap van een heel klein bedrijfje naar een iets groter. Dat heeft mij, dat heeft me heel veel gebracht.
1: Ja, maar vind je wel andere dingen dan tanden, denk ik ook.
2: Het is heel grappig, want er kwam net een berichtje binnen van een oud collega daar, Carola.
0: Carola Baarslag.
2: Ja, en inderdaad, wij vonden. We hebben zelfs mensen gevonden die niet meer leefden. Dat zijn de minder leuke op het toilet. Maar we vonden ook allerlei speeltjes die mensen blijkbaar meenamen in de trein en wilden geven, maar niet durfden. En dat lag dan in de verpakking in de vuilnisbakje.
0: Sekspeeltjes.
2: Van alles.
0: Die kunstbenen.
2: En er waren ook, ik weet dat er een aantal van die schoonmakers waren, die dan een soort van klein museumpje hadden gemaakt met allemaal bijzondere vondsten. Maar nee, je kunt in de trein, kun je lol op.
0: Ja, wat was het meest bijzondere dan in dat museum? De meest bijzondere vondst?
2: Ja, nou, ik denk dat het meest tot de verbeelding spreekt toch wat mensen kopen. Hè? Dus jij zei het al, bijvoorbeeld een seksspeel. Ja. En dat in de verpakking in een vuilnisbak belandt. Dat je denkt, zou iemand dan spijt hebben gekregen of bang zijn geworden?
0: Of gewonnen.
2: Ik wil het zeggen, maar.
0: Ja, gewonnen.
2: Ja, gewonnen bij een bingo. Ja. Ja. Dus
1: een goede smoes.
2: Dat sprak wel tot de verbeelding. Maar de meest bijzondere dingen. Ja, het kunstgebit, echt alles.
0: Hoeveel mensen werken er nu bij Novon?
2: Rond de kleine 3000, maar dat zijn natuurlijk niet fulltimers. Dus als je dat allemaal, als je het weer terugbrengt naar fulltime, dan zal dat dik over de 1000 zijn.
0: Ja, eigenlijk ben je wel een hele actuele gast vandaag, van de schoonmaakbranche, volop in het nieuws de afgelopen week, hè?
2: Ja, er wordt gestaakt.
0: Ja.
2: Staken is natuurlijk een recht. Ja. En dat is prima. En schoonmakers verdienen echt gewoon niet alleen meer waardering, maar ook gewoon een goed salaris. En dat vinden wij ook. Ik heb een beetje het idee dat op dit moment de stakingen worden gebruikt om druk te zetten op ons kabinet. Hè. Dus in Den Haag speelt er van alles rondom de WIA en de WAO en de WW. Ik heb het idee dat overal waar cao's nog niet gesloten zijn of op het punt staan om te worden gesloten, ze niet worden gesloten om extra druk te zetten op die landelijke. Dus of dit nou iets is wat de schoonmaak per se aangaat, vraag ik mij af. Maar ja, de treinen niet schoonmaken, dat heeft meteen effect. Hè. Mensen zien direct wat dat betekent. Als je één dag de treinen niet schoonmaken, dan is het meteen puinbak.
0: Jacob van Hof, bij ons vandaag te gast.
3: Goedemorgen.
4: De Baas en Bert ochtendshow.
5: Gezelligheid.
6: Magnifiek.
7: Grandioos.
8: Geweldig. Top.
9: Baas en Bert.

0: Bas en Bert.
1: Ja, natuurlijk. Ik heb een behoorlijk lang stand gehouden, vind ik. En het heeft volgens mij alles mee te maken dat we van begin af aan hele duidelijke afspraken hebben gemaakt. Ja, het werkt wel, hoor. Hele duidelijke afspraken. Of dat zij zich dan met de kleine kwesties zou bemoeien en ik zou me dan met de grote onderwerpen bezighouden. Ja. Ja, werkte goed. Kwam er in de praktijk dan op neer dat zij, ik noem maar wat. Zij regelde dan werk, inkomen, het huis, de kinderen, huishouding, opvoeding. Weet je wel, dat soort dingetjes. En ik maakte me dan druk over het Midden-Oosten-conflict.
0: Bas en Bert.

0: René Vroeger samen met het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. Stond op 1 natuurlijk in de jaren 80. Jij lijkt me ook wel een goede schoonmaker. Want je bent best wel veel bezig met schoonmaken.
1: Ik maak elke dag de stal schoon. Dus, ja. Ja.
0: Heb je ooit zo'n baantje ook geambieerd? Heb je ooit zo'n baantje gehad toen je jong was?
1: Nee, dat eigenlijk niet. Nee. Maar ik heb wel, wel met dieren allemaal. Dat heb ik wel gedaan. Maar niet echt in de schoonmaak.
0: Maar jullie hebben allebei wel één gave. Jullie zijn goed in de media. Jij toch ook, want je bent regelmatig op de Nederlandse tv geweest.
2: Ja.
0: Je kan goed van het woord af. Je hebt een gave dat je op de juiste momenten de juiste mensen tegenkomt. Dat is een gave, toch?
2: Ja, dat is. Je gebruikt vaak het woord geluk of toeval. En dat is het ook. Maar inderdaad, ik denk dat je niet kan kiezen of bepalen of de camera je aardig vindt.
1: Nee.
2: Dat is het enige. Dat is niet een kwaliteit van mij, maar ik heb mensen leren kennen, ook in de politiek, waarvan ik dacht, die zijn zo goed en zo inhoudelijk en zo, daar heb ik zoveel respect voor. Maar als die dan op de camera kwamen, dat ik dacht van dan werden ze chagrijnig of bot of je wilde niet naar ze luisteren. En je had mensen waarvan ik dacht, die komen juist heel leuk over op de camera. Mm. Nou, en ik heb het geluk gehad, denk ik, dat in corona moest ik natuurlijk veel op televisie zijn, dat ik dus wel aardig overkom. En dat Twentse, wat ik niet meer hoor, maar in ieder geval dat Oosterse accent, dat klinkt dus op landelijke televisie heel erg door. Dus ik werd altijd ook een beetje neergezet als iemand uit de regio. Dus dat maakt het wel. Ja, dat maakt het denk ik wel.
0: Heb je daarvan geprofiteerd ook?
2: Ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen waar je denkt van, nou, daar heb ik wel profijt van gehad ook?
2: Nou ja, ik weet niet of dat. Maar ik denk dat precies het feit dat je niet klinkt zoals de meesten klinken, hetzij in je taal of in de manier waarop je dingen uitlegt. Wat ik al zei, een beetje dat Oosterse, dat Overijsselse accent. Ja, dat hoor je niet heel veel op televisie. En dat vinden mensen dus blijkbaar toch leuk. Of het onderscheidje. Ik zat gisteren te eten, dat is echt waar, met mijn buurman bij mijn favoriete eettentje in Zwolle. En daar zaten mensen naast ons. En die mevrouw zegt in één keer tegen mij van, bent u Jaco Vonhoff? Dus ik kon dat niet ontkennen. Ik zei, ja, dat klopt. Ja, zegt ze, ik herken uw stem. Nou, dat is toch grappig?
1: Ja, dat is heel grappig. Nou,
0: dat doe ik vaak, denk ik, toch niet, Bas?
1: Ja, nee, maar dat gebeurt ook vaak. Maar dat is echt. En ik ben het wel met je eens. Je kan niet kiezen hoe mensen tegen je aankijken. Dat is echt hoe dat op tv overkomt en zo. Maar het helpt wel als je gewoon. Af en toe gewoon. In het begin wou je ook, als je op tv was, ik moet aanpassen wil met je taal. Dat moet je juist niet doen. Dat werkt echt veel beter als je het gewoon. Ja, je moet ook niet gaan overdrijven, zoals Ilse Lang al doet, die altijd in één zin drie keer leuk zegt. En denk al, dat is
0: toch altijd hartstikke aardig.
1: Ja, maar ik heb al het idee dat toch een beetje dat al gespeeld is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Dat is Twentse wat ze er.
1: Ja, tuurlijk, dat is overdreven altijd.
0: Ze staat vanavond in Hetben. Misschien luisteren ze wel.
1: Oh, nou niet te veel leuk zeggen, Ilse. Ja. Nee, maar dat is wel. Ik denk wel dat gewoon. Ja.
2: Ja, en je kan er ook niks aan doen, hè? Want het zal bij jou net zo zijn dat je, als je op televisie bij de mannen van VI bent, dat klikt of het klikt niet. Mensen vinden het leuk. En dat heeft niet veel te maken met wat je daar zelf aan kan doen. Nee. Dat bepaalt dus de camera of in dit geval alle mensen.
1: Ja. En hoe sneller je praat, hoe meer je in dialect gaat. Hè? Ja. Dat is ook zoiets.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je heel snel praat, dan weet je niet het antwoord, vaak.
1: Nee, dat is ook waar. Ja.
0: Hey, Bas en Jacco, er zijn dingen die iedereen eigenlijk wel weet, maar niemand hardop zegt.
1: Oh.
0: Ken je dat?
1: Nou, vertel.
0: Bijvoorbeeld, in iedere organisatie werkt minstens één collega waarvan iedereen zich afvraagt hoe die door de sollicitatie is gekomen. Klopt dat?
1: Is dat hier ook zo zijn?
0: Dat weet ik niet. Maar in jouw dagelijks leven bij de KNVB, dan denk je van, joh.
1: Ja, dat zie ik ook wel eens mee. Ja, denk van, goh.
0: Hoe is die ooit scheidsrechter geworden?
1: Ja.
0: Ja. Ja, zie je.
1: Zullen ze van mij ook wel vinden, misschien sommigen. Maar dat zie ik ook wel voorbij komen. Ja.
0: Herken jij dat?
2: Ja, tuurlijk. Alhoewel, ik moet dan ook altijd wel zo eerlijk zijn. Ik pel mezelf dan ook altijd wel af. En dan stel ik mezelf ook de vraag van, maar wat kom ik hier eigenlijk doen, precies? Ja. Dus hoe heb ik het gered? Inderdaad, je komt als mensen tegen die denken van, dat snap ik echt niet.
0: En deze dan? Als iemand appt, ik ben er over 5 minuten, moet hij meestal nog vertrekken? Is dat herkenbaar?
1: Ja, zeker.
2: Mijn vrienden noemden mij vroeger. Tegenwoordig is het niet meer, dat heb je gemerkt. Hè? Ik ben echt op tijd.
0: Ja, ruimschoots op tijd.
2: Ja, dat heb ik mezelf echt aangewend. Dat is aangeleerd gedrag. Maar vroeger was ik altijd te laat en noemden mijn vrienden mij zo-zo. Dus als ik dan zei, ik kom er zo aan, dan zeiden ze ja, zo-zo. En dan wisten ze een uur later is iedere keer.
0: En deze is ook een leuk, Bas. Een vergadering van een uur had vaak ook een mailtje kunnen zijn.
1: Ja, joh, maar dan ben ik echt.
0: Je lijkt me echt een vergadertijger.
1: Oh, verschrikkelijk, hè? En al die mensen, dan gaan ze. Maar het erge vind ik altijd, als je dan een vergadering hebt, voordat die vergadering, dus je hebt om 8 uur beginnen en dan begint het, hè? Ach, het is wat, hè? Heet het nog gehoord. Dan begin dan ook gewoon om 8 uur en dan niet al die romslomp eromheen. En wat een geneuzel, zeg.
0: Heb jij daar ook aan moeten wennen?
2: Oh, ja, ja, ja. Kijk, dus zakelijk ben je, weet je dat tijd is kostbaar. Ja. En wil je dingen gewoon snel beslissen. Maar in het politieke landschap is het juist de bedoeling dat je heel veel, heel lang met elkaar praat om te kijken of je iets kunt vinden waar je verder kan. Ja. En dat is egeltjesvrij. Dat gaat heel. En dus soms zijn het echt oeverloze vergaderingen, gesprekken. Als je bijvoorbeeld probeert om een sociaal akkoord te sluiten of een pensioenakkoord te sluiten, dan kan je vertellen, daar word je als wat ondernemende mens, word je daar niet heel vrolijk van.
0: Ja, hoe lang duurt dat gemiddeld dan, van A tot Z? Ja,
2: de pensioenonderhandelingen waar ik uiteindelijk bij het slotakkoord was, maar die hebben meer dan 15 jaar geduurd. Dus 15 jaar lullen tegen elkaar.
1: Ja, maar dan weet je toch al, je gaat ergens naartoe denken, dit wordt weer niks. En je zit er toch echt dat je denkt van, wat doe ik hier?
2: Ja, dus het was wel een feest dat ik erbij mocht zijn dat het uiteindelijk wel gelukt is, zeg maar. Maar dat dit jaar, joh, dat is.
0: Oh. Ja, nou heb, ja, heb jij ooit een politieke carrière overwogen? Want ik denk van, nou, hij gaat wel voor de VVD minister worden.
2: Ja, nou, het eerlijke antwoord is, er zijn momenten geweest in mijn leven dat ik dacht van, moet ik niet ook gewoon, hè, als je ergens wat van vindt, moet je dan ook niet meedoen. Hè? Dus zeker als je er heel dichtbij zit. Ik heb de vraag ook gehad, moet ik eerlijk zeggen, maar iedere keer op het verkeerde moment. Hè? Dus het was kort na corona, of eigenlijk nog in corona, toen ik de eerste keer gevraagd werd. Of gepolst, hè, want echt vragen, als ze je vragen, kun je geen nee meer zeggen. Maar het kwam gewoon niet uit. En als ik heel eerlijk ben, pas ik er ook niet echt. Dus ik ben heel blij dat ze niet bellen. En dat moeten ze ook vooral niet doen.
0: Ja. Zometeen nog een uurtje. We gaan Tina even bellen.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
5: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
8: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
10: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
11: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
12: Hey!
1: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
12: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
14: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
18: Oké, we gaan.
7: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow.
19: Wordt op zondagochtend of op zaterdagochtend gebeld door Radio Oost, die Bert.
20: Ja, TV.
21: Bert Losser.
19: Bert van Losser.
21: Van Losser.
19: En er zit iemand op de achtergrond te brabbelen. Ik denk van, dat kan Bas wel zijn.

0: Heerlijk radioliedje deze uit de jaren 80. Wax en Right Between the Eyes.
1: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Jacob van Hof bij ons. Je bent even weg bij MKB Nederland. Kun je nu gewoon eindelijk weer zeggen wat je zelf vindt?
2: Nou, dat kon ik altijd wel.
0: Ja?
2: Maar het is natuurlijk wel zo dat als je namens bijna 220.000 ondernemers in Nederland een mening verkondigt, is dat natuurlijk niet een extreme mening. Want ze zitten van links tot rechts, hoog, laag, groot, klein. Maar ik kon altijd wel gewoon zeggen wat ik vond. Ja.
0: Ja. Had je ooit gedacht dat er uiteindelijk 1000 mensen bij jouw eigen bedrijf zouden werken? Wanneer dacht je van, dit wordt wel heel erg groot?
2: Oh, dat is al wel 20 jaar geleden.
0: Ja?
2: Ja, toen werd het eigenlijk al te groot voor mij.
0: Ja?
2: Dus ik ben, zeker.
0: Dat is wel eerlijk.
2: Ja, maar er kwam een dag dat ik opstond uit bed en dacht, ik moet naar mijn werk. En dat was mijn eigen bedrijf. En ik ging met tegenzin. Toen dacht ik, ja, dat gaat niet goed. Ben ik voor de spiegel gaan staan en zei, wat zit me nou in de weg? Nou, dat was het idee dat ik het ingewikkeld vond. Dat iemand anders mij ging vertellen wat ik moest doen.
0: Ja.
2: Maar dat het uiteindelijk wel nodig was. En toen heb ik mijn eigen baas aangesteld. En vanaf dat moment ben ik gelukkiger geworden. Is het bedrijf gaan groeien. En per saldo denk ik de beste keuze uit mijn leven.
0: Is dat ook een tip wel voor heel veel mensen? Van als je een dag opstaat en denkt van joh, is dit het eigenlijk? Dan moet je eigenlijk wel bij jezelf te raden gaan van, ik moet even iets anders zoeken.
2: Ja, ik kan natuurlijk niet van achter deze microfoon en zo. Ik ben ook geen psychiater of psycholoog.
0: Nee.
2: Maar ik denk wel dat heel veel mensen bezig zijn met wat andere mensen van ze vinden. En vooral er moeite mee hebben om toe te geven dat ze niet alles heel goed kunnen. Nou, mijn conclusie is, er is maar heel weinig wat ik kan. En dat is echt waar, dat is geen valse bescheidenheid. Maar dat wat ik goed kan, daar probeer ik de beste in te zijn. Of in ieder geval mijn beste ik te zijn. En alles wat ik niet kan, laat ik heel graag door anderen doen. Daar word je hartstikke rustig en relaxed van.
0: Ja, waar ben je heel erg goed in? Ik denk in mensen verbinden. Ik denk dat jij een verbinder bent in optima forma.
2: Nou, dank je wel. En nee. Ik denk dat ik in staat ben om op onderwerpen een mening te verkondigen en die ook te verdedigen, zonder dat ik degene die een andere mening heeft in de fik steek. Hè? Dus ik maak het nooit persoonlijk. En als je mensen heel laat, willen ze ook wel met je verder praten. Ook al zijn ze het niet met je eens. En dat heb ik al die tijd geprobeerd te doen. En ik denk dat dat opvalt. Of in ieder geval dat in deze tijd van tegenstellingen, waarbij mensen tegenstellingen ook persoonlijk maken, dat misschien net een ander geluid is.
3: Ja, hoe moeilijk is het? Want je zit natuurlijk heel veel onder de ondernemers. Want je ziet in heel veel grote steden, zie je echt, ja, de grote concerns blijven over. Als je alleen naar kleding kijkt, je ziet in elke stad, maakt niet uit waar je komt, je ziet allemaal de Sting en de H&M. Het is allemaal dezelfde winkels. Dus voor kleine ondernemers zie je wel steeds minder, of zie je steeds meer verdwijnen. Is dat ook iets wat je ziet in onder ondernemers, dat ze het steeds lastiger hebben? Vooral de kleine ondernemers?
2: Ja, dit was eigenlijk de rode draad door alle verhalen. En dan daar kun je heel klein beginnen en zeggen, wat is het dan waardoor die ondernemer onder druk komt te staan? En je kunt het heel groot maken en zeggen, waar zijn wij als land nou mee bezig?
3: Ja.
2: Ik denk dat ons land vastloopt in zijn systemen. Ja. En dat kleine ondernemers en burgers de weg niet meer snappen, niet meer weten. En daardoor klem komen te zitten. En grote bedrijven, ik kijk naar mijn eigen bedrijf. Kijk, als er rare sociale...

0: Je systeemkritiek krijgt. En, vroeger ging het over een regel, over 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte. Maar inmiddels heb ik in de gaten dat wij in ons land zo overgereguleerd zijn geraakt. En dat die systemen allemaal op elkaar inwerken en niet met het beste resultaat.
1: Nee.
0: Dat je als ondernemer of als burger er vaak gewoon helemaal geen, er is geen beginnen meer aan. Nee. En dan raak je moedeloos en dan word je boos en ontevreden. En daar moeten we wat aan gaan doen. Dingen moeten gewoon weer simpel.
2: Is dat het grootste probleem ook voor kleine ondernemers? Want die verdienen ook niet echt heel veel geld.
1: Ik denk dat maar is het niet zo dat heel veel ondernemers, als je ziet de vaste lasten,
2: ja,
1: het personeel, dat ze vaak 3 weken werken en in de laatste week vaak moet je gaan verdienen.
0: Ja.
1: Daar hebben mensen denk ik helemaal geen idee van. Die denken van, je bent mooi ondernemen, zelfstandig. Maar als ik zie wat er dan last allemaal voorbij komt, en, of niet?
0: Ja, ook. En wat mensen ook nog eens vergeten, is dat een ondernemer naast... Kijk, tuurlijk wil een ondernemer, net als wij allemaal, fatsoenlijk geld verdienen. Maar niet iedere ondernemer wil groot worden of rijk. Nee. Ondernemers willen hun passie volgen. Dus als jij een hele goede bakker bent, dan wil je een fantastische bakkerij. En dan wil je het beste brood van de wereld maken. En dat vind je leuk. En dan hoef je misschien niet... aan de horizon een bakkerijfabriek die heel Nederland bevoorraadt. Alleen wij denken vaak dat ondernemers alleen maar geld gedreven zijn. En dat is natuurlijk dikke, dikke, dikke onzin. Maar als je dan door je passie gedreven tegen al die wetten en regels aanloopt en je neemt iemand in dienst en die wordt per ongeluk ziek en die moet je 2 jaar lang doorbetalen, terwijl jij elke ochtend de winkel open moet doen, ja, dan word je natuurlijk net gek van.
2: Ja, dat snap ik heel goed ook. Zometeen gaan we bellen met Tina Nijkamp.
1: Ja.
2: Ja.
1: Heeft ze, ja, ik denk die heeft toch wel even een beetje in de gaten gehouden wat er allemaal nog weer scoort op de tv. Want ik zie de kijkcijfers overal wel een beetje oplopen. Hè, weer na de vakantie.
2: Mensen zijn terug van vakantie. Hè?
1: Ja.
2: Even kijken wat ze van Triviant vindt en van de nieuwe programma's die allemaal gaan komen natuurlijk.
1: Ja, want en maandag VI weer. Hè?
2: Beginnen ze maandag weer?
1: Maandag
2: zit jij er weer?
1: Ja, met Valentijn weer op maandag. Ah.

0: over muziek hebben zometeen met je.
1: Oh ja, leuk. Ik zat al te denken, hoeveel jingles hebben jullie al niet?
0: Ja, heel veel. Ja, dat is een speeltuin voor me.
2: Hebben we een zwoele zomernacht eraan gehad?
0: Nee.
2: Die moet ook nog even.
0: Ja.

0: Op de golven dansen wij, je hoorde deze van Dickhout. Wat een fantastisch liedje blijft dit. Ze hebben ook een nieuwe single en vorige week hebben we even gebeld.
1: Van Dickhout. Ja, ik ben ook nog trouwens aan. Ik heb een keer in de Vondelkerk heb ik een bruiloft gedaan. En daar zat Van Dickhout live te spelen. Was echt fantastisch. Mooi, echt in die in het kerkje.
0: Ah, concertatie waren ze goed. En natuurlijk ook in de AFAS. Bestaan 30 jaar.
1: Ja.
0: Dit jaar Van Dickhout. Ze hebben ook een nieuwe single. Te veel is nooit genoeg.
1: Die blijft echt wel...
2: Nou ja, we varen weer. Het nieuwe seizoen is weer begonnen, hè?
3: Weet je hoeveel mensen hierop zitten te wachten?
4: We gaan beginnen.
5: Je moet lekker bij de recherche gaan werken.
6: Goedenavond, hartelijk welkom bij 2 voor 12.
7: TV kijken met Tina.
0: Ja, we gaan eindelijk weer eens tv kijken met Tina. Goedemorgen, Tina.
8: Ja, goedemorgen jongens. Hartstikke
1: goedemorgen.
8: Leuk.
1: Ben je aan het uitslapen of heb je al een heel programma erop zitten vanmorgen?
8: Ja, ik slaap eigenlijk nooit uit. Dus nee, ik heb de kijkcijfers alweer gedeeld en de hond uitgelaten. Nee, ik heb alweer van alles achter de rug.
1: Ja, ik zag voorbij komen de kijkcijfers. Je was positief over de Oranje Zomer, hè, met Thomas.
8: Ja, ik vind dat hij best aardig heeft gedaan. 2 keer onder de 800.000 kijkers en verder daarboven. Dus dat is wel gewoon een goede score. Nee, hij heeft het goed gedaan. Ja,
0: zeker. Had je dat verwacht van Thomas van Groningen, dat hij zo'n presentator kon worden? Ik vind het wel jammer dat hij geen politiek duider meer is, omdat hij het heel eenvoudig kon uitleggen altijd.
8: Jawel, maar ik vind toch wel dat hij zo'n groot talent dat ik wel eigenlijk blij ben dat hij gewoon algemeen presentator is geworden. Dat vind ik niet van alle politiek duiders. Ik denk niet dat iedereen het in zich heeft om presentator te worden. Maar hij wel. En hij doet dat met een heel groot gemak. En dat is natuurlijk het knappe als je kunt presenteren met een soort gemak. En dat heeft hij heel erg. Dus dat vind ik heel knap.
0: Ja, Tim de Wit dan, is dat een goede presentator? Want die komt ook uit de politiek. En heel vroeger was hij de eindredacteur van het internationale voetbal en nationale voetbal op de Wereldomroep.
8: Ja, ik vind Tim de Wit, ben ik heel erg fan van. Oh, ja. Ik vind sowieso dat programma Pauw en de Wit ontzettend knap in de markt gezet. Vorig jaar na die ontzettende grote fiasco van Barlaat. Nou, wie kent dat nog met Sofie Hilbrand? Ja. Hebben we overigens ook nooit meer wat van gehoord. Maar Jeroen Pauw en nu Tim de Wit doen dat natuurlijk veel beter. Ze hebben echt gekozen om alleen maar politiek te doen. Ja, ik vind dat knap gedaan als je dan na zo'n VI toch nog een programma in de markt kunt zetten wat veel kijkers heeft. Dus ja, ik vind Tim heel leuk maakt, is dat hij natuurlijk heel sympathiek overkomt. Hij heeft een hele sympathieke uitstraling. Het is zo'n jongen die je wel in de familie wilt hebben, weet je wel.
0: Ja,
8: dus,
0: ja.
8: Dus
0: boy
8: dat
0: next
8: heeft,
0: door.
8: Ja, de boy next door. En hij heeft ook iets goeiers over zich. Dus je gunt hem heel erg veel. Dus hij heeft weinig gemene trekjes, zo lijkt. Ja, dat weten we natuurlijk niet, maar zo lijkt het wel.
0: Bij Renze trekken ze alles uit de kast, hè. Want de oud eindredacteur Jan Hilenius hebben ze aangetrokken.
8: Ja, Renze die doet het ook veel slimmer dan RTL Tonight vorig jaar. RTL Tonight ging vorig jaar met veel bombarie van start. Hè, weet je nog, die promo dat zij in dat pak stonden. Ja. Van nou, die mannen hadden een heel mooi pak aan. Nou, we gaan wat nieuws doen. Nou, dat was natuurlijk toen al bekend. Met die promo wist ik al, dit wordt dus helemaal niks. Want hoe harder je schreeuwt, hoe meer de verwachting is, hoe hoger de verwachting. En dus viel het tegen. Nou, dat viel ontzettend tegen. Dat weten we allemaal. Niemand keek meer. En nu doen ze dat slimmer. Renze is natuurlijk is ook sympathieker. Doet wat nederig. Heeft een promo opgenomen. Gewoon een beetje zo van, nou, het begin 31 augustus, 10 uur, punt. En hij doet dat slimmer. Dus ik denk wel dat het ook beter bekeken gaat worden dan RTL Tonight. Nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ook omdat het tegenover Triviant staat, wat een enorme flop is. Ja. Dus dat heeft hij natuurlijk, dat gelukje heeft hij mee. Heeft hij zelf niet zoveel voor hoeven doen, maar dat geluk heeft hij wel.
0: Ja, dat is bij de publieke omroep. Ik word een beetje onrustig van al die kleuren eigenlijk. Ja, ik snap wel waar die kleuren vandaan komen van vroeger, maar...
8: Ja, ik vind het waardeloos. Waardeloos programma. Ik vind echt, als je nou zo'n mooi spel, Triviant, nou wie heeft het niet gespeeld? Ja. Als je dat op die manier zo weet te verpesten, nou dan moet je ook knap zijn hoor. Dus dat vind ik echt een gemiste kans. Ik vind Anneke ook helemaal niet goed als presentatrice. Veel te saai, veel te serieus, mis zelfspot. Dus ik had daar even Jinek sowieso neergezet. Dat is ook een Avrotros gezicht. En zij heeft natuurlijk ook nog wel wat tijd over. Dus die had dat best in de zomervakantie kunnen doen.
0: En wel gevoel voor humor, dat heeft Eva Jinek wel, denk ik.
8: Wel meer zelfspot in ieder geval. Ik denk dat dat heel belangrijk belangrijk is. Dus ja, dat je in ieder geval... Je hoeft niet de grappigste van de klas te zijn... maar als je jezelf zo serieus neemt... dat je echt ook echt denkt dat je als juffrouw voor de klas staat... bij zo'n quiz, ja, dat is niet goed.
0: We hebben hier Jacco Vanhoff zitten. Ken je Jacco? Voormalig voorzitter van MKB Nederland. Veel op de tv geweest als duider.
8: Ja, vast wel, ja.
0: Ja, heeft hij een tv-personality?
8: Ja, dat weet ik zo niet. Hoe heet hij? Sorry.
0: Jacco Vonhoff.
8: Ja.
0: Ik ga
8: even kijken.
0: WNL, vroeger. Zat hij regelmatig toch, hè, Jacco?
4: Ja, regelmatig. Maar dat is zo'n beperkt onderwerp, dat economische deel. Dat ik blij ben dat Tina niks van mij vindt. Ja.
8: Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik zie hem nu wel op het plaatje. Ja. Dus ik denk als jij deskundig bent en je weet veel van je vak, dan ben je altijd goed op televisie. Ja. Dus als je maar wel wat weet van een bepaald onderwerp. Dus dat zal hij blijkbaar heel goed weten. Dus hartstikke goed, denk ik.
1: Maar de zomer voor gemeente, ik zit een beetje op, Tina. Is dat altijd... kijk, want je ziet nu al wel licht de kijkcijfers ook al een beetje stijgen, toch? Of niet? Nu mensen terugkomen van vakantie? Of is dat
8: iets. Maar ik ben wel geschrokken deze zomer. Voor het eerst dat ik echt wel... dat ik echt wel echt schrok, weet je wel. Dat ik echt dacht, jeetje, het gaat nu wel heel hard naar beneden. Mm-hmm. Gisteren ook maar 55 minuten televisie kijken we gemiddeld. Dat is wel weinig, hoor, onder het uur. Dus ik hoop dat... het is een beetje kip en het ei verhaal. Het aanbod was natuurlijk ook zeer middelmatig deze zomer. Zeker omdat we zo snel waren uitgeschakeld op het WK. Dan, ja, die hoop is dan, wordt dan weggeslagen. En dan gaan we toch ook veel Netflix en alles. Dus... ik hoop dat het je aantrekt. Ik vind het aanbod dit komende televisieseizoen zeer matig, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik hoop het, maar ik heb er niet heel veel verduzie in.
1: Maar wordt het ouder, de mensen die tv kijken, wordt dat met de jaren, dat zeggen we, omdat de jeugdige kijken toch minder tv kijkt, of is dat in ieder geval?
8: Ja, dat is zeker zo. Het is natuurlijk, je ziet ook aan de programmering dat het wel veel al op oudere mensen gericht is, vind ik. Ik vind ook de mensen die in beeld zijn ook best wel oud. Veel ouder dan natuurlijk pakweg 30 jaar geleden. Sterker, de mensen die nu in beeld zijn, waren 30 jaar geleden vaak ook al op tv. Hè? Bijvoorbeeld Astrid Joosten, Linda de Mol.
0: In Amerika is dat toch gewoon heel gebruikelijk dat autoriteit op tv is?
8: Ja, dat is hier nu inmiddels ook. Iedereen, soms hoor je, dat zie ik dan wel zo'n verdwaald artikel... waarvan ik ook nooit begrijp dat het erin staat in van die blaadjes... van in de Libellen en zo. Van alle vrouwen worden gediscrimineerd boven de 50. Nou, dat is totale onzin. We hebben echt heel veel vrouwelijke presentatoren... die boven de 60 zelfs zijn, die gewoon op televisie zijn. En qua mannen is dat ook zo. Dus ja, je ziet daaraan ook dat er wordt weinig vernieuwd. Net 5 gaat bijvoorbeeld... die nog wel een programma doen, een soort shownieuws, maar dan voor jongere mensen. Ja, goed, heel eerlijk, de kans dat dat lukt is gewoon heel klein. Omdat jongere mensen gewoon toch op andere manieren media tot zich nemen.
0: Ja, ik las al via Spreekbuis las ik iets, een Engels onderzoek, dat lineaire tv altijd wel zal blijven bestaan. Maar lineaire tv moet zich wel opnieuw uitvinden, dus andere dingen anders doen. Maar ik weet niet wat andere dingen anders dan zijn.
8: Nou, ik denk wel dat we dat in Nederland al best wel weer vooruitstrevend in zijn. We zijn altijd op televisiegebied sowieso heel vooruitstrevend geweest in de hele wereld. Hè. Alle landen kijken graag naar Nederland, wat wij aan te bieden hebben. En je ziet nu bijvoorbeeld dat de talkshow in Nederland heel groot is. Ja, dat is typisch lineaire televisie. Daarvoor zet je de televisie aan, live televisie sowieso. Dat is de toekomst, denk ik. En programma's als B&B voor Liefde, maar ook Van Onschatbare Waarde en dat soort shows... zullen steeds meer qua streaming op streamingdiensten te vinden zijn in de toekomst, denk ik.
0: Ja, talkshows gewoon live. Ja, we hadden vroeger en dan nog even dit. Dus als Oos wat wil, dan moet je gewoon weer een talkshowtje gaan maken elke dag.
8: Dat zou ik zeker doen. Ik vind TVO sowieso vrij onzichtbaar op het moment.
0: Heel goed.
8: Dus ik vind eigenlijk wel dat je zoiets zou moeten doen, wil je ertoe doen. En ik zou ook alle regionale omroepen en TVO ook, want ik heb daar wat artikelen over gelezen, vooral ook aan de inhoud besteden en minder aan directeuren. Geld.
1: Ja. Ja, maar het is ook
8: dat
1: jammer.
8: Dat is mijn tip.
0: Ja, dat is een hele, ik denk dat het een hele goede tip is. Maar ik ben het wel met je eens qua talkshow. Ik denk dat je van een gemiddelde regionale omroep gewoon nieuws mag verwachten. En dat je mensen een beetje goed bijpraat.
1: Nou, dus, we hadden het hier toch mooi, ook met dat soort programma's. En die werden zelfs in andere regio's bekeken.
0: Kraamkamer is het geweest voor Carrie hebben we afgeleverd. Ja. We hebben Leonie afgeleverd.
1: Maar er wordt zo gehamerd op dat online. Terwijl ik denk van ja, wie kijkt er nou echt naar RTVO's? Dat zijn ook de mensen toch ook wel wat meer. Niet de jongeren in ieder geval. Dus daar kun je toch ook een aanbod voor maken. Ja.
8: Ja, zeker. En je kunt op die manier ook de mensen die in de regio bekend zijn, maar daarbuiten iets minder, maar in een regionale een hele grote betekenis hebben, die kun je dan daar in het zonnetje zetten en centraal zetten en ondervragen en politieke onderwerpen doen die wat in de regio speelt. Dus ja, ik zou dat meteen eigenlijk bijna al mijn budget aan besteden als ik zenderdirecteur bij RTVO zou zijn. Ja.
0: Even naar Roots, is dat een goed regionaal tv-programma? Want daar zit jij in, hè?
8: Ja, daar zit ik in. Daar had ik dinsdag opnames van. Leuk. De hele dag was hartstikke leuk.
0: Ja.
8: Ik heb ook met Bert Evenink op school gezeten.
0: Ja. En met Johan Nijhuis, hè?
8: Ik heb samen met een vriendin Hemo hebben wij de schoolkrant, de hoofdredactie van hen toen overgenomen. Zij zijn wat ouder dan dat wij zijn.
0: Hemo Omenat.
8: En een hele goede vriendin van mij. Dat was hartstikke leuk.
1: Heb je gereden, Tina?
8: Nee,
1: de gele keven?
8: Joh. Ik kan niet rijden. Ja, ik kan wel rijden, maar ik moest 4 keer over mijn rijbewijs doen. Ik heb iets van 200 autolessen moeten hebben. Dus nou, dat zal Bert niet aandoen.
1: Nee, maar het is wel. Ik vind het mooi. Wat Tina zei, is natuurlijk wel zo. Dat is ook mensen die lokaal of hier regionaal wat doen, die zeg maar ook een podium te geven. Daar is ook wel de regionale omroep voor, toch?
0: Ja, ik ben het helemaal met je eens. En jij kijkt uit naar het treinprogramma, hè? Dat hoorde ik afgelopen week.
8: Naar het crime-programma op NS5, bedoel je?
0: Ja, nee, gewoon een soort treinprogramma. Daar kijk je toch naar uit, toch niet? Komende week hoor ik je. Een treinprogramma.
8: Ja, een treinprogramma. Ja, trein. Ik dacht, crime. Trein. Nee, Philip Frerichs en Maarten van Rossum.
0: Ja, die twee.
8: Gaan door Europa reizen per trein. Ja, dat wordt natuurlijk, ik denk de grootste hit van NPO 2 dit najaar. Dat wordt natuurlijk heel leuk. Eindelijk zien we dat duo weer terug. We missen ze natuurlijk nog steeds bij de slimste. En dat kan niet anders dan een grote televisie hit worden.
1: En Beestenboel van André van Duin en Jannie, wat denk je? Zondag, hè?
8: Ja, dat durf ik. Daar moet ik eerst nog eventjes naar kijken. Ik vind de titel matig. Laat ik het daarop houden. Maar voor de rest moet ik het eerst zien. André van Duin is natuurlijk, net als Ruben Nicolai, een kijkcijfermagneet. Dus alles wat die man aanraakt verandert in goud. Dus het zal wel heel goed bekeken worden, dat denk ik wel. Maar of het iets voor mij is, dat weet ik nog niet.
1: En Johan is terug, hè, maandag. Die zal ook wel even losgaan, denk ik, hè?
8: Gelukkig is Johan weer terug. Ik denk dat heel veel mensen op VI zitten te wachten. Ik denk de Oranje Zomer is natuurlijk een heel mooi programma ook, maar VI is toch wel...
1: Niet te vergelijken.
8: Dat is gewoon voor heel veel mensen het programma waar ze de hele dag naar uitkijken. Zo ook ik hoor, want ik kijk er altijd eigenlijk met heel veel plezier naar.
0: Tina, het was weer een genot om naar je te luisteren. Tot over een paar weken, is dat goed?
8: Ja, tuurlijk. Altijd goed.
0: En als je Hemo tegenkomt, doe haar de hartelijke groeten van. Dus komt het reizen van oorsprong. Hè?
8: Ja, dat klopt. Zeker weten. Ja, dat zal ik doen.
0: Ja, okay. Ze gaat lachen, dat wil ik weten. Dat wil ik weten, dat ze gaat lachen. Ja. Lachen. Dag Tina.
1: Dank je Tina. Ja.
0: Hoi.
8: Aju.
1: Aju.
8: Aju.

0: James Blunt, Stay the Night. Heb jij dat ooit overwogen om in de mediawereld te gaan werken?
1: Nee.
0: Nee, is het niet jouw wereld?
1: Nee, ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig als je daar wel heel veel gebruik van moet maken in je werk. Maar nee, ik vind achter de camera leuker dan ervoor.
0: Nou, want ooit was hij voorzitter van de Raad van Toezicht, Gaston Sporre. Natuurlijk een grote Zwollenaar, helaas niet meer in ons midden. Daar heb jij ook veel van geleerd, hè?
1: Ja, zeker. Nee, Gaston, ieder mens, denk ik, heeft in zijn leven een aantal andere mensen waar hij tegenop kijkt of veel van geleerd heeft. En ik was in het Zwolse relatief jong. Maar Gaston vond mij aardig. En bij elke bestuurlijke klus die hij ging doen, belde hij mij en zei, joh, Jacco, jij moet ook meedoen. En ik heb ontzettend veel naar hem gekeken van hoe hij dat deed. En hij had een hele speciale stijl. Hij was ook heel erg bijziend. En had een bril op. En als hij zijn bril afzet, dan kon hij niks meer zien. Maar dan kon hij dus ook de meest onaardige dingen zeggen. Want hij zag toch niet tegen wie hij het zei. En als hij dan iets begon te zeggen wat er echt toe deed, ging hij heel zachtjes praten. En dan moest je echt heel erg je best doen om naar hem te luisteren. En weet je, fenomenale man. En hele goede dingen gedaan. Ook hier, maar ook in Zwolle, bij wat toen FC Zwolle werd.
0: Ja, Zwolle eigenlijk overeind gehouden.
1: Ja, bij de bouw van ons theater, hè, de Spiegel.
0: Ja.
1: Heel erg betrokken. Nee, het was een hele, hele bijzondere man.
0: Ja, een PvdA-man, hè?
1: Ja, maar daar zitten ook goede mensen.
0: Ja, hè? Zeker dus, zitten er dus niks mis mee.
1: Nee, er is helemaal niks mis mee. Nee, en dat was nog een echte PvdA. Ja, die mis ik ook nog wel een beetje.
0: Hij kwam met zijn Jaguar, kwam hij hier dan af en toe aanrijden. Op maandagmiddag ging hij bij de sport zitten, over de sport praten. Ja, ook trouwens veel van Gaston geleerd. We gaan praten over het regionale nieuws. Tanja Reinders.
2: De voormalige uitbater van Stadspaleis Old Ruitenborg in Vollenhoven heeft de horecazaak vlak voor zijn faillissement overgedragen, terwijl er nog bijna 2,5 ton aan schulden open stond. Volgens de curator zijn schuldeisers daarmee benadeeld. De Belastingdienst is de grootste schuldeiser met een vordering van bijna 115.000 euro. En ook andere bedrijven hebben nog geld te goed. Old Ruitenborg wordt inmiddels door nieuwe uitbaters voortgezet. Of alle schuldeisers hun geld terugkrijgen, dat is nog maar de vraag. En wie vanuit Overijssel met de trein naar Berlijn reist, is vanaf oktober ongeveer een uur langer onderweg. Door grote werkzaamheden aan het Duitse spoor wordt de internationale trein omgeleid via Hamburg. En daardoor komt er dus ongeveer een uur reistijd bij. En dat raakt dus reizigers die bijvoorbeeld in Deventer, Hengelo of andere plaatsen langs de route opstappen. De trein rijdt straks bovendien nog maar 4 keer per dag. Maar er is ook goed nieuws, want Hamburg wordt rechtstreeks bereikbaar vanuit Overijssel. Nu moet je daarvoor nog overstappen. Maar vanaf halverwege december komt ook Bremen trouwens op die tijdelijke route. En de aangepaste dienstregeling geldt in ieder geval tot eind volgend jaar. In Haaksbergen moet een pitbull voortaan een muilkorf dragen en kort worden aangelijnd. De burgemeester heeft dat besloten nadat de hond in juni een andere hond doodbeet. De hond mag tijdens het uitlaten maximaal 1,5 meter van zijn baasje verwijderd zijn. De burgemeester adviseert, doch dringend, de eigenaar bovendien om ervoor te zorgen dat het dier niet uit de woning of uit de tuin kan ontsnappen. De eigenaar kan nog bezwaar maken tegen het besluit en gaat hij toch in de fout. Dan kan er een dwangsom opgelegd worden van 500 euro per overtreding met een maximum van 1500 euro. Het gaat vermoedelijk om een zogenoemde red nose pitbull. En dan Lowlands, want dat barst dit weekend weer los in Biddinghuizen. Tienduizenden bezoekers komen af op dat grote festival. En weet je wat nou zo leuk is? Een belangrijk deel van de wereld die al die bezoekers daar zien wordt ontworpen door een vrouw uit Enschede.
0: Oké.
2: Door Hansje. Hansje is al sinds 2017 verantwoordelijk voor de vormgeving van Lowlands. Van de bekende Lowlands letters. We kennen ze allemaal natuurlijk. De polsbandjes, de bordjes, de merchandise. En ook de bekleding van de iconische Armadillo tent. 11 maanden per jaar werkt ze daaraan en tijdens het festival dan ziet ze haar ontwerpen echt samenkomen. Nou, leuk toch als je naar Lowlands gaat, dat je daar weet dat een Overijsselaar daar werk van heeft.
0: Ja, heel goed. Ben je vaak bij Lowlands geweest vroeger?
1: Nee.
0: Dat staat ook niet in mijn systeem trouwens, Lowlands.
1: Nee, ik heb er een keer een rondleiding gehad, omdat de organisatoren van dit soort festijnen ook weer een eigen branche hebben. En die waren weer aangesloten bij MKB Nederland. En dan mocht ik daar achter de schermen komen kijken. Dat was wel heel gaaf.
0: Heb ik bij de Zwarte Cross een keer gehad.
1: Fantastisch.
0: Dat is gewoon een dorp op zich.
1: Ja, het is echt ongekend. En dat allemaal in een paar dagen. Moet je een beetje geluk hebben met het weer en met alles. Nee, ik vind het heel bijzonder. Nee, maar ik ben er als bezoeker nooit geweest.
2: Nee, ja, dit wordt ook als een groot dorp. Kamperen doen mensen. 65.000 mensen. Dat is echt heel veel.
0: Heel veel. Ja, en vanavond staat Ilse de Lange in het. Gisteravond was daar Bluff en daarover gesproken.
3: Zing een lied.
4: Zing een lied.
3: Of niet. niet?
2: Of niet.
0: Maak hem even af. Het is Zoutelanden. Die hebben ze gisteren natuurlijk ook gedaan. En Omarm hebben ze gedaan. Maar het gaat dus om

0: Nou, hoe gaat die verder?
1: Zing een lied.
2: Zing een lied.
0: Of niet.
2: Of niet.
0: Laat het even weten. We hebben wat kaarten voor je. Voor de Stoppelhanen. Beloening, Twente Beloening, ook nog kaarten. En je mag ook kiezen uit een sportieve waardebon van €42. Wat wil jij winnen? Maak hem even af, Bluf en Zoutelanden.

0: Wat krijg je allemaal binnen, Bas? Wat krijg je binnen?
1: Ik was even koffie halen, maar ik zie in één keer allemaal bericht van blij dat je hier bent.
2: Zing een lied.
3: Zing een lied.
2: Of niet.
3: Of niet.
0: En spelletjes spelen we. Zing een lied of niet. Gisteravond natuurlijk was Bluff in Hetme. Vanavond staat daar Ilse de Lange. En gisteren hebben ze natuurlijk ook deze kraker gedaan.

0: gaat die verder, Evelien?
1: Blij dat je hier bent.
0: Blij dat je hier bent. Nou, helemaal goed.
1: Oké, mooi.
0: Jij wil graag naar Twente Bloening, hè?
1: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: Nou, als je even jouw adresgegevens en je e-mail, want ik weet niet precies hoe je de kaarten krijgt, even aan ons doorgeeft. Ja?
1: Nou, super. Hartstikke goed.
0: Nou, gefeliciteerd, Evelien.
1: Dankjewel. En,
2: heb je hoogtevrees trouwens, of niet?
1: Hoogtevrees?
2: Ja, heb je hoogtevrees?
1: Nou, niet echt.
2: Oh. Nee, voor het geval je toch in moet stappen.
1: Oh ja, ja, oké. Nee, denk het niet. Ik denk dat in een luchtballon dat nog meevalt.
2: Oh ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Maar Evelien, ik wens je een fijn weekend.
1: Ja, dank je.
0: En leuk dat je luistert naar Bas en Bets. Goeiedag.
1: Oké,
0: doei. Doeg. Jacco, je zat al te kijken van hoe komt hij bij Zoutelanden. Dat is toeval hoor, want gisteren bluff. Ja, ik heb iets met bluff, dus vandaar. En jij hebt iets met Zoutelanden, hè?
3: Jazeker. Ik heb mijn vriendin, maar zeer binnenkort vrouw. Is een geboren Zoutelanders, hè, en haar vader heeft een strandhuis op het strand. En we gaan 18 september in Zoutelanden, in Veren. De gemeente Veren, daar hoort Zoutelanden bij. Daar gaan we trouwen. Dus ik dacht dat jij dit had gedaan om mij een fijn gevoel te geven, maar je wist het helemaal niet.
0: Nou, bij deze geef ik je een fijn gevoel.
3: Ja, zeker.
0: Zoutelanden vind ik een van de leukste liedjes van Bluff. Dus, ooit op de fiets ben ik in Zoutelanden. Want vroeger ging ik altijd met mijn ouders naar Zeeland, Veren. Veerse Meer natuurlijk. Je hebt daar echt een fantastisch museum. Beetje ja, Franse inslag nog, hè?
3: Ja, als je de geschiedenis van Veren bekijkt, dat gemeentehuisje waar we dan gaan trouwen, daar heeft Mannix van Sint Allegonde, en die ken je misschien wel omdat hij het Wilhelmus heeft gemaakt. Ja, dat komt daar allemaal bij elkaar. En dat was vroeger natuurlijk hartstikke rijk, want daar verdiende Nederlandse geld. En nu vergeten we dat nog wel eens. Maar Zeeland is heel mooi.
2: Ja, Zeeland is ook mooi.
0: Nou, dan gaan we hem doen.
2: Weer, hoor.
0: Ja, Twente is mooi, Zalland is mooi en de Kop van Overijssel is ook fantastisch. Dus.

0: Dit is dus het leukste liedje van Bluff, ook van jou, Jacco.
1: Ja, dit is wel de favoriet.
0: Ja, alvast een fijne huwelijksdag.
1: Dankjewel.
0: Zoutelanden. Ja. Ja.
2: Weet je wie ik mis?
0: Ja?
2: Marjolein.
0: Ja, je roept de hele tijd dat je Marjolein mist.
2: Ja, dat heb ik nu al 6 keer gezegd.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, Marjolein, goedemorgen. Marjolein? Nee, ik weet niet waar Marjolein is.
3: Goedemorgen.
2: Hoi Marjolein.
0: Hallo.
3: Hallo Bas.
2: Waar zit je toch?
0: Kijk, hoor je dat, Jacco en Marjolein gaan meteen naar Bas, hè? Altijd.
3: Wij zijn thuis.
0: Gisteren hadden we Nick Schilder en dan begint Marjolein meteen over Nick. Ik weet niet, Cor, help je me binnenkort?
3: Wat zegt u?
0: Ja, wat zegt u? Ik zeg, help je me binnenkort?
3: Jou, of ik jou help?
0: Ja, of je mij helpt, ja. Want Marjolein begint altijd met Bas. Altijd, ja. Oké. Okay.
3: En ik liefste met Bert. Ja, dat klopt.
0: Maar, ja. Yes, zeg dus.
3: Wanneer is Jacco...
0: Jacco, wanneer ben je jarig?
1: 3 oktober.
0: 3 oktober, nou.
3: 3 oktober.
0: Ik ga het geluidsfragment je toesturen. Want
3: genoteerd.
0: Je staat genoteerd.
3: Hoe oud wordt Jacco dan? Hoop je dat te worden?
1: 57.
3: 57, ja. Mooi.
0: Nou,
3: Jacco,
0: leuk dat je er was vandaag en alvast een fijne dag. Ik kom een keer weer terug, hè?
1: Graag.
0: Ja, vind je echt leuk.
2: Marjolein.
0: Jij, Bas?
3: Ja.
0: Ja, en we hebben nog een minuutje.
2: Minuutje, Marjolein, voor de verjaardag.
4: Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Oh, wacht even, Marjolein. Oh, van nu al een zootje.
0: Dua Lipa.
4: Riepen de piep. Hoera!
3: Hoera. Nou, doe maar.
2: Oh, doe maar, zeg Cor.
3: Ja, dat is, even kijken, Dua Lipa, 30 jaar.
2: Ja.
3: Jan Duip, BZN, 77 jaar.
0: Oh, Jan Duip.
2: Wat zeg je, Cor? Hallo.
0: 80. 80.
3: 79 jaar.
2: Kom er doorheen, Cor, als je wat wil roepen.
3: Oh, ja. En presentatrice Arjen Milena, 40 jaar.
0: Ah ja. Nou, tot volgende week. Dan zijn we er weer met de Bas en Bert. Ja, tot maandag. Bas en Bert op de show volgende week. Doei doei.
5: 3 miljoen dahlia's. Metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
14: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
15: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
20: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
21: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
22: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, eet smakelijk voor straks.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Hey Remol!
25: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
22: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Hey, ik kwam net de buren tegen.
27: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
26: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
27: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zou dat ook iets voor ons zijn?
26: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
27: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
26: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
28: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
29: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
30: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
31: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buijsen.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
31: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
1: Radio Oost. Weekend Overijssel.

Village People en YMCA. En daarmee begonnen we Weekend Overijssel. Precies dat, want vanmiddag ben je weer bij Weekend Overijssel. José, die geniet nog even van haar vakantie. Ik mag het programma nog een weekje van haar overnemen. Hartstikke leuk om te doen. En vandaag staat er genoeg op de agenda. Want we gaan naar Sint-Jansklooster, waar het Corso Festival wordt gehouden. Ronnie Rook die vertelt ons alles over de prachtige bloemenwagens. En ook gaan we naar het Kampereiland voor de oogstdag. Klaas van Dijk praat ons daar helemaal over bij. En natuurlijk kijken we ook wat er vandaag te doen is in Hardenberg en Zwolle. Kortom, genoeg te beleven in Overijssel. Wij praten hierbij met de leukste tips, het laatste nieuws en natuurlijk lekkere muziek.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

0: En dat was Alex Warren met Fever Dream. Ik vind het zelf echt een van de leukste nummers van dit moment.
1: Corso Sint-Jansklooster.
0: Nou dat, we hebben er zelfs een tune voor hier bij Oost. Want we hebben Ronnie aan de telefoon. Gisteren konden de mensen in Sint-Jansklooster weer genieten van prachtige wagens vol medailles tijdens het jaarlijkse bloemencorso. Maar één dagfeest, dat is nog niet genoeg voor het dorp. En daarom is er vandaag nog het Corso Festival. En daar kunnen onder andere de bloemenwagens nog eens goed worden bewonderd. Ronnie, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dag Ronnie, jij bent van de organisatie.
2: Ja,
0: dat klopt, hè? Kijk je terug op een mooie editie?
2: Ja, fantastisch. Ik bedoel, ja, de weersomstandigheden waren van tevoren best wel wat spannend. Ja, en als ik dan zie dat we gisteren geen één druppel regen hebben gehad, dan was echt super. Nou ja, en het was heel druk, heel veel lovende reacties. Dus eigenlijk niks te klagen, nee.
0: Want dan in aanloop daarnaartoe hadden jullie wel wat last van de warmte. Ik heb begrepen dat de bloemen wat lastiger verkrijgbaar waren dan nu toch die regen.
2: Ja, inderdaad. En uiteindelijk hebben we natuurlijk nog wel in de Corso-week nog wel wat regen gehad. En uiteindelijk, de dahlia kan wel vrij goed tegen warmte. Maar er was wel een probleem inderdaad, of een uitdaging met oranje bloemen. Maar goed, daar zijn de corso-bouwers uiteindelijk dan ook wel weer heel vindingrijk in om dat op te lossen.
0: Ja,
2: en
0: top.
2: Zeker als je dat een paar dagen van tevoren weet.
0: En daar werden ook prijzen uitgereikt. Wie is er met de hoofdprijs vandoor gegaan?
2: Ja, de winnaar van dit jaar is Corso-groep Symboliek. Hadden nog nooit eerder gewonnen. Dus ja, dat is gewoon wel heel, gaaf voor zo'n groep, hè, om voor een eerste keer te winnen.
0: En wat was doorslaggevend dat zij juist de winnaar werden?
2: Nou, wij hebben als organisatie verder niet heel veel details nog gehad van de jury. Maar ja, uiteindelijk zal het toch het plaatje van de piñata zijn geweest in combinatie met de beweging. En daar wordt

0: Later dit jaar wordt daar wel in detail op teruggekomen hoe de jury dat dan precies heeft bepaald.
1: Ja, aan precies.
0: Aan de hand van een juryleerplan, et cetera. Dus dat wordt wel heel professioneel altijd aangepakt.
1: En die tips kunnen dan weer meegenomen worden naar het volgende jaar natuurlijk, hè? Want dan worden de wagens nog weer mooier en nog weer groter waarschijnlijk.
0: Zeker, ja.
1: Wat is er allemaal vandaag nog te beleven tijdens het festival?
0: Nou, de Corso-wagens of de creaties die staan dan opgesteld in een rondje, zeg maar, in de dorpskern. Ze rijden dan niet. En dan kunnen de mensen er gewoon bij langs wandelen, omheen wandelen, spreken met de Corso-bouwers. En dan is het echt in een soort van festivalsfeer, dus ook inclusief foodstands, foodtrucks en wat vermaken, et cetera. Dus ja, dan proberen we echt een kleine festivalsfeer neer te zetten. En dan vanaf 5:30 is er nog een schuttersfeest op het evenemententerrein. Dat is ook altijd onderdeel van onze Corso Week. Ja, en dan vanaf vanavond 8:00 hebben we feest in de feesttent. Met allerlei prijsuitreikingen ook nog daarbij.
1: En dan is het echt over voor dit jaar?
0: Ja, dan hebben we morgen nog een Corso tentdienst. En dan is het echt over, ja.
1: En wat gebeurt er nou eigenlijk na afloop met al die mooie bloemenwagens?
0: Nou, wij zeggen altijd, als het maandag aan het einde van de dag, of wellicht komende dinsdag aan het einde van de dag, dan zie je niet meer dat er een Corso is geweest. Dus dat wordt allemaal afgebroken door de groepen meestal op hun eigen bouwplaats. Ja, en dat gaat eigenlijk heel snel. En belanden delen in de container. Er worden delen op een andere manier afgevoerd. Er worden delen bewaard. Verlichting wordt bewaard. Soms worden er ook stalen balken wel bewaard. Ja, dat is een beetje per groep verschillend. Maar goed, dat gaat altijd heel snel. En dat zeg ik, in de loop van volgende week hebben we alleen de beelden nog.
1: Dat voelt echt heel erg treurig, zeg maar.
0: Soms is dat een treurig moment. Maar goed, uiteindelijk, het zit ook wel in de... Ja, het zit gewoon in de kalender van de Corso-bouwer. Dat hij begin volgende week dat ding weer moet afbreken. Ja, het wordt er gewoon bij.
1: En dan staat er alweer een volgende editie op het programma, of niet?
0: En dan staat de editie van volgend jaar op het programma, natuurlijk, ja. Weer op de derde vrijdag van augustus. En dan is het ook altijd wel wat wij zeggen. Eigenlijk beginnen de radertjes van de ontwerpers beginnen vanaf volgende week alweer te draaien. Van wat gaan we volgend jaar doen? En dan gaat het weer van vooraf aan beginnen.
1: Nou, volgens mij kijken we allemaal alweer uit naar het volgende Bloemencorso. Voor de mensen die er geen genoeg van kunnen krijgen, het Bloemencorso in Sint-Jansklooster, die zie je ook vanavond om 7:50 op TV Oost. Want wij waren er natuurlijk bij. Dus we gaan allemaal kijken, Ronnie.
0: Nou, helemaal goed. En als mensen nog willen komen vanmiddag, dan kan dat gewoon. We hebben het Corso Festival is dus van 12:00 tot 5:00, dus het is inmiddels begonnen. En van 1:00 tot 4:00 is het dus ook met muziek, figuranten, et cetera, et cetera. En men kan dan gewoon nog een kaartje kopen aan de kassa. Dus online is het nu niet meer verkrijgbaar voor vanmiddag.
1: Maar gewoon dus naar Sint-Jansklooster.
0: Maar aan de kassa, aan de kassa's wel.
1: Nou, helemaal goed. Dank je wel dat je nog even de tijd nam om ons te woord te staan. Ik wens je nog heel veel plezier vandaag. Geniet er nog even een dagje van.
0: Dankjewel, gaan we doen.
1: Oké, dag Ronnie.
0: Goed zo, Riel.
1: Dag. Dag.

Een mooie samenwerking van twee hele grote namen, Ricky Martin en Christina Aguilera. Je hoorde Nobody Wants to be Lonely en die stamt alweer uit het jaar 2000. Ja, wat gaat de tijd toch snel, hè? En over tijd die snel gaat gesproken, het is alweer 12:30 en dat betekent tijd voor wat regionaal nieuws. Het wegdek van de N377 bij Nieuw-Leuzen is alweer flink beschadigd. De weg werd in juni nog opgeknapt vanwege diepe sporen in het asfalt. Maar nu, twee maanden later, zijn er opnieuw gaten en hobbels te zien. En de oorzaak ligt volgens de provincie bij de extreme hitte tijdens de werkzaamheden. Het materiaal waarmee de sporen zijn gevuld heeft daardoor onvoldoende gehecht. De weg wordt nu binnenkort opnieuw aangepakt. En dat gebeurt dan 's nachts. En dan valt het onder de garantie, waardoor het de provincie niets extra kost. Over een paar jaar moet het asfalt helemaal worden vernieuwd. Een kleine 1000 leerlingen in Deventer hebben vanaf maandag een nieuwe school. Het Etty Hillesum Lyceum heeft in de wijk Keizerslanden een compleet nieuw gebouw gekregen. En dat is bepaald geen standaard schoolgebouw. Er zijn onder meer een autowerkplaats, een houtzagerij, een keuken en zelfs een heus restaurant. Ook komt er een nieuwe sporthal naast de school. Die nieuwe school vervangt twee oudere gebouwen. Het hele project heeft bijna 47 miljoen euro gekost. De gemeente en de school verwachten dan wel dat het complex tientallen jaren mee kan. En vanochtend zijn ook vanuit Overijssel veel Formule 1-fans met de trein richting Zandvoort vertrokken. Daar is het enorm druk op dit moment. NS verwacht zo'n 50.000 racefans per trein te vervoeren. Voor de sprintrace van 12 uur werden extra vroege treinen ingezet. Vanuit Enschede bijvoorbeeld vertrok de eerste al om 4:05. En vanuit Zwolle om 5:40. En daarna rijden de hele dag tussen Amsterdam en Zandvoort maar liefst 12 treinen per uur. Oftewel iedere 5 minuten 1. En toch waarschuwt NS voor flinke drukte en lange wachttijden. Tot zover even dit regionale nieuws. Dan heb ik ook nog wat weer voor je. Want vandaag is het wisselvallig. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen ook nog wat regenbuien. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag niet warmer dan 19 graden. Ook morgen is het nog fris, maar vanaf maandag dan stijgen de temperaturen weer.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: ons allebei.
1: Nou, vind je het ook een lekker liedje? Ik vind hem eigenlijk wel vrolijk zo op de zaterdagmiddag. Lekker liedje. En die was van Guus Heulshoff en dat is de nieuwe Oost van deze week. En je hoorde hem dus bij Radio Oost. Even een opvallend bericht in de kranten vandaag. Want je zou het bijna niet geloven met allemaal terrasjes, zoetigheid om ons heen. Waar zijn nou eigenlijk toch de wespen? Nou, normaal gesproken in zo'n periode kun je je drankje geen seconde alleen laten. Als je even niet oplet, dan zit er al eentje in je glas. Maar het lijkt allemaal dit jaar toch wel ietsje rustiger te zijn. En Twentse wespenbestrijders krijgen opvallend minder meldingen, zo staat dan ook vermeld. Sommigen spreken zelfs van een derde minder werk dan vorig jaar. En dat heeft waarschijnlijk van alles te maken met het weer. De flinke regenbuien in het voorjaar, die zijn niet bepaald goed geweest voor die wespennesten. En ook de hitte en de droogte van de afgelopen tijd, die helpen de beestjes niet echt. Ja, opgelucht ademhalen, denk je dan. Dat gaat niet helemaal op, want volgens de wespenbestrijders kan de echte overlast juist later in de zomer nog gaan komen als de wespen minder voedsel in de natuur vinden. Dan gaan ze op zoek naar iets zoets en dan uiteraard even op dat terrasje waar jij net lekker onderuit zit. Dus mocht je straks rustig met je drankje in de zon zitten, geniet ervan. En laat vooral de blikje of glaasje niet onbeheerd staan, want die ene wesp die kan nog gewoon langskomen.

0: The Little River Band. En dat bracht ons eigenlijk bij de hoogste tijd voor de uittips voor vandaag. Want heb jij zin in een sportieve zaterdag? Nou, in en rond het oosten van Overijssel wordt vandaag de Grensheuvelen Classic gereden. Je fietst door bos, door mooie landschappen, sfeervolle dorpjes, met onderweg ook de nodige klimmetjes en gloeiende heuvels. Glooiende heuvels, laten we dat doen. Gloeiend wordt wel heel warm. Glooiende heuvels dus. En natuurlijk steek je ook nog even de grens over naar Duitsland. Er zijn twee afstanden, de 90 kilometer, volledig bewegwijzerd, en 145 kilometer op de GPX. En na afloop kun je dan met een broodje hamburger nog even napraten en nagenieten. Dan het Stiftfestival, want dat is volop bezig in Twente. Het festival dat gisteren begon en nog tot en met 28 augustus duurt, heeft dit jaar als thema Roots and Wings. En internationale topmuzici spelen daar op bijzondere locaties. En er zijn onder meer concerten, fiets- en wandelconcerten en ontmoetingen met muzici. En wil je gewoon lekker naar de kermis, dan kan dat. Want dit weekend kun je nog naar de Zwolse Zomerkermis. Die vindt plaats in Park de Wezenlanden. De kermis is al een weekje bezig, maar er is nog steeds volop vertier voor jong en oud. Van botsauto's en een funhouse en zweefmolen tot een familieachtbaan, een draaimolen en buggyautootjes. En natuurlijk ontbreken ook de suikerspinnen, de oliebollen en andere kermislekkernijen niet. De kermis is nog geopend van 2 uur 's middags tot middernacht. En ook morgen kun je er nog terecht. De toegang is overigens geheel gratis. En voor wie vanavond nog iets bijzonders wil doen, op landgoed Eerde in Ommen kun je met een boswachter op zoek naar vleermuizen. Met een beddetector worden de hoge geluiden van de vleermuizen hoorbaar, terwijl je meer leert over deze bijzondere nachtdieren. De excursie begint om 8:30 en duurt tot 10:00. Kinderen mogen mee, zolang ze de wandeling goed kunnen volgen. Houd wel rekening met donkere en oneffen paden. Nou, dat klinkt best spannend eigenlijk. En dan een laatste uittip bij kampen is vandaag de 27e oogstdag Kampen Eiland. We praten hier dus zometeen over bij na de volgende plaat, want dan gaan we bellen met Klaas van Dijk.
1: De Oosttribune.
2: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Blinding by the Lights. En het is tijd voor een interviewtje, want wij gaan eens even bellen met Klaas van Dijk. Want er is vandaag van alles te doen in op Kampeneiland. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Bij Kampen, op Kampeneiland volgens mij. We gaan het gewoon vragen. Goedemiddag, Klaas.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is het op Kampeneiland?
1: Het is zeker op Kampeneiland.
0: Ja, hè? En bij Kampen, hè?
1: Bij Kampen, ja.
0: Goed, hebben we dat weer helder. Want wij stappen vandaag ook even op die trekker. We rijden dus richting Kampeneiland. Want daar hebben jullie voor de 27e keer de oogstdag georganiseerd. Wat houdt dat in?
1: Klopt. Oogstdag Kampeneiland, dat houdt in. We gaan terug naar het verleden. We dorsen weer op de ouderwetse manier. We ploegen weer op het oude trekkertjes van meer dan 50 jaar. De museum die staat open. Kledendaggroep loopt rond. Er is van alles te beleven wat vroeger, hoe de boeren zijn ontstaan.
0: En hoe laat zijn jullie begonnen?
1: Om 10 uur was de opening.
0: En is het al een beetje druk?
1: Een beetje druk. Ik zit nu in de auto om de bevoorrading van de eten aan te vullen. Het is heel druk.
0: Geweldig toch? Hartstikke goed. Dus mensen weten jullie goed te vinden. En de 27e keer, hè, dat is niet niks. Maar jullie hebben ook nog 2 jubilea. Dus er is iets extra's georganiseerd, iets bijzonders.
1: Ja, klopt.
0: Wat kan je ons daarover vertellen?
1: De Stadsmuseumboerderij bestaat 25 jaar. Ja. En die gaat nieuw komen van Kampeneiland. En de museumboerderij bestaat 20 jaar. En die heeft dit jaar een nieuws. We doen dit jaar kunst.
0: Je valt net even iets weg, Klaas. Zou je dat laatste nog een keertje kunnen herhalen?
1: Die heeft kunst en kids georganiseerd op Kampeneiland.
0: Oké.
1: En dus iedereen die hier wat moois of ouds heeft gestaan, die waar waarde wil schatten, die komt naar het mooie Kampeneiland om dit op waarde te laten bepalen.
0: En wie gaat dat doen? Want er is ook een televisieprogramma van. Is dat echt het televisieprogramma wat er is? Dus met de experts? Of hebben jullie zelf experts daar neergezet?
1: We hebben zelf 2 experts neergezet.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dus iedereen gaat nu naar Zolder, gaat kijken of hij nog wat kan vinden en op naar Kampeneiland.
1: Ja,
0: hartstikke
1: klopt.
0: Goed. Nou, hey, hoe belangrijk is het voor jullie om zo'n oogstdag nog ieder jaar weer te organiseren?
1: Voor ons is dat zo belangrijk. We willen iedereen weer bij elkaar brengen. Iedereen weer een dagje uit. Mensen die het niet breed hebben, kunnen naar Oogstdag Kampeneiland. Want financieel is het niet duur. En we willen juist de boeren weer in het mooie daglicht zetten.
0: En ik denk dat ouderwetse deel, hè, hoe gingen we vroeger oogsten en die oude trekkers, ik denk dat we dat gewoon ook in stand moeten houden, toch?
1: Dat is zeker waar.
0: Ja, absoluut. En merk je nou dat ook jongeren wel belangstelling hebben voor deze oogstdag?
1: Zeker, want wij hebben heel veel kinderactiviteiten. Mensen die met gezinnen deze kant komen, die denken van we gaan van 10 tot 1. Nou, die blijven tot 4 uur hangen, want de kinderen willen niet mee naar huis.
0: Nou, dat zegt toch genoeg?
1: Zeker.
0: Werk je zelf ook mee? Want je zei net, hè, ik ben een nieuwe voorraad aan het aanvullen. Maar werk je zelf verder ook mee aan de oogst?
1: Ik zou heel graag willen. Alleen dat lukt niet. Qua tijd.
0: Je bent te druk deze dagen.
1: Ja, de organisatie is te druk. Maar naast de museumboerderij gaan we ook met een wagonnetjes naar een moderne boerderij toe.
0: Een moderne, dus dan kan je eigenlijk vergelijken?
1: Ja, dan kun je vergelijken, ja.
0: Oké, okay. Dan kunnen we meteen het grote gat zien. Want er zit denk ik best een gat in. Wat we vroeger deden, wat we nu doen.
1: Er zit een heel groot verschil tussen, ja.
0: Ja. En waar ben jij de grootste voorstander van?
1: Ik vind ouderwets mooi, maar goed, nu gaat het ook mooi. Zeg maar, het verschil daarin, vind ik, hoe het gegaan is, hoe het gegroeid is. De ontwikkeling naartoe is super mooi.
0: Kijk, voor nu kunnen we daar natuurlijk beter mee werken. Hè? Maar dat oude, dat moet behouden blijven, zeiden we net al. Het is goed dat jullie er zijn. Binnenkort een 30-jarig jubileum, denk je? Dat zit er wel een klein beetje aan te komen. Al ideeën daarvoor?
1: Dat zit er zeker aan te komen. We hebben nog geen nieuwe ideeën bedacht. Maar als we rond een tafel zitten en we trekken onze nieuwe vat los, dan komen er splinternieuwe ideeën naar boven.
0: Ik hoor het aan je enthousiasme. Leuk om daarna te luisteren, Klaas. Dank je wel voor vandaag. En ik wens je nog heel veel plezier.
1: Ja, komt goed.
0: Oké, okay, dag Klaas.
1: Kom terug langs.
0: Ja, top. Dank je.
1: Oké.
0: Okay. Dag.
1: Bye.

Langzaam gaan we alweer naar de klok van 1 uur. Dat betekent dat het eerste uur er alweer op zit van Weekend Overijssel. We gaan even naar het nieuws en daarna ben ik nog een heel uur bij je terug. Dus graag tot zometeen.

0: Weekend Overijssel.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
14: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
15: Radio Oost. Weekend Overijssel.

0: Ilse de Lange, en die mag natuurlijk niet ontbreken bij Oost. Nou, en vandaag al helemaal niet, want vanavond staat ze in het Openluchttheater in Hetme. En het weer lijkt gelukkig mee te werken, dat wordt hopelijk een mooie avond.
1: Weekend Overijssel.
0: Ja, we zijn alweer aangekomen bij het tweede uur van Weekend Overijssel. Praat ik toch gewoon dwars door mijn eigen naam heen. Maar inderdaad, we zijn er weer. Ook het komende uur heb ik weer heel veel voor je in petto. Want we bellen met Erik Volkers over Hardenberg Leeft. En ook met Ruben Stelly, want die vertelt ons waarom je vandaag voor theater in Zwolle moet zijn. Dus blijf gewoon lekker luisteren, want er is muziek, er is nieuws. En natuurlijk ook nog volop tips om vandaag nog even lekker op uit te gaan. Dit is Weekend Overijssel.
1: Weekend.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ik weet wel waar ze naartoe moeten vandaag, hoor. Bijvoorbeeld naar Hardenberg. Want een jaar nadat de laatste editie van het Pleinfeest in Hardenberg werd afgelast, staat er alweer iets nieuws op de planning. Een nieuw festival voor de hele familie en ook nog eens gratis te bezoeken. Hardenberg Leeft brengt de gezelligheid weer terug naar het Marktplein. Want nog een jaar zonder groot feest, dat kan natuurlijk niet, hè, Erik?
1: Nee, dat klopt.
0: Dat klopt.
1: Een gat in de programmering, dat laten we niet gebeuren.
0: We hebben Erik Volkers van de organisatie aan de telefoon. Goedemiddag, Erik.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Hoe kwam het idee zo bij jullie opzetten om dit te gaan doen?
1: Nou, jij gaf het een beetje in de inleiding alweer. Het Pleinfestijn is natuurlijk jammer genoeg ophouden te bestaan. En dat is wat het is. Maar ja, daar ga je toch wel gelijk over nadenken als geboren getogen Hardenbergen. Van joh, wat komt daar dan voor in de plaats? Hè? En dan kom je al snel op de gedachte, joh, er moet er iets komen wat voor alles en iedereen toegankelijk is. Ook gratis toegankelijk, laagdrempelig. En daar komt het idee van een festival. Hè? Want dan heb je alle leeftijden te pakken. Dat ga je mooi breed programma bieden. Dat hebben we ook. We beginnen om 2:00. Voor de allerjongste, allerkleinste, met prachtige meeleeftheater van de mooiste vechtbalcampings die we hebben hier in Hardenberg en omgeving. Die draaien prachtige shows, tot een uurtje of 4:00. En dan komen langzaam de foodtrucks op stoom. Die hebben de pannetjes dan warm. Dan kunnen de mensen heerlijk gaan eten. Gaan genieten van de muziek van de lokale bands back-to-back. Enthousiaste jongelui die echt heerlijke coverband, covermuziek spelen. Feestzanger hebben we nog, feestzanger Marcel uit Holten. Kijk aan, we gaan bijna internationaal. Die komt van 7 tot 8 de boel op de kop zetten hier om het plein lekker op stoom te brengen. En dan om 8:00 gaan we over naar het avondprogramma met de coverband van Nederland, Moes. Met de lokale held. We hebben inmiddels een zanger in Hardenberg, Giel Ritterman. En dat is echt een rising star, die gaat Von Steurink achterna. Die jongens kennen elkaar ook goed. En Giel die gaat hier ook nog even een kwartier het podium pakken vanavond. Dus het is echt een heel breed programma.
0: Nou, jij hebt nog wel een aardig programma voor de boeg dan inderdaad. Mm-hmm. Als je pas om 2:00 mm-hmm. begint, dan mag je nog wel even.
1: Ja.
0: Verwacht je ook veel bezoekers?
1: Zeker. Het plein is natuurlijk heringericht. Hè. In de laatste jaren hebben we ook hier in Hardenberg natuurlijk aan de vergroening gedaan. De verstening er wat uit, zeg maar. Dus de capaciteit van het plein is kleiner dan wat het eerder in het verleden was bij het Pleinfestijn. Maar we kunnen toch altijd nog een 2.500-3.000 mensen kwijt op het plein. En ja, daar hopen we natuurlijk ook op.
0: En ook kinderen kunnen zich uitleven. Want vandaag is natuurlijk de race in Zandvoort, hè, de allerlaatste Formule 1. Maar ze kunnen ook eigenlijk gewoon bij jullie terecht. Want jullie hebben ook een heel Formule 1 spektakel georganiseerd in Hardenberg.
1: Klopt, het Mr. Race Event hebben we inderdaad. En dat is de 5e editie. Wij zijn gelijk opgetrokken met Zandvoort. En een plein vol, dat is één plein verder, bij Theater de Voorvechter hier in Hardenberg, het Badhuisplein, staat helemaal mut vol met allemaal autosportactiviteiten, waar ze ook gratis aan mee kunnen doen. Kinderen kunnen karten, ze kunnen Formule 1 racen, ze kunnen banden wisselen. Als echte pitstop challenge noemen we dat dan maar even. Er is een skelterplein voor de allerkleinste. En natuurlijk kijken we op een heel groot scherm live mee met alles wat in Zandvoort gebeurt.
0: Fantastisch.
1: En
0: is het echt toegankelijk voor iedereen?
1: Ja. Alles en iedereen, ook inclusief. Ja.
0: Helemaal goed. Hoe belangrijk is dat voor jullie?
1: Ja, natuurlijk uitermate belangrijk. Ik bedoel, dat zijn de vinkjes waar je bij langs gaat op het moment dat je zo'n evenement organiseert. He, dat voor alle doelgroepen dat je daaraan gedacht hebt. En dat is gebeurd.
0: En is nou het plan om Hardenberg Leeft ook jaarlijks terug te laten komen? Of laat je het echt even afhangen? Gaan jullie evalueren na deze editie? Of staat er al iets op de planning?
1: Evalueren moet je natuurlijk altijd. Dat is een ding wat vaststaat. En zeker na de eerste keer. Er zullen natuurlijk ongelooflijk veel punten naar voren komen van kinderziektes zijn. Ik kan me niet anders voorstellen. Dat mag ook, dat is prima. Maar in basis is het idee om dit evenement uit te laten groeien tot een jaarlijkse zomerse traditie in Hardenberg.
0: Wij kijken ernaar uit, ook naar de resultaten. We gaan er vast en zeker nog meer over horen. Je zei het net al even tussen neus en lippen door. Ook morgen is dit festival nog bezig. Kunnen mensen ook morgen nog bij jullie terecht?
1: Absoluut, Hardenberg Leeft niet. Dat is enkel vandaag. Maar het Miss Race Event, daar 2 dagen. Zoals het natuurlijk Zandvoort ook doet. Morgen is natuurlijk de race om 3:00. En we beginnen om 1:00 met het programma te draaien. En dan is de markt, waar nu Hardenberg Leeft draait, is een 1 groot showplein met echt fantastische, unieke auto's. Dat is voor de liefhebbers om de vingers bij af te likken, zeg ik dan maar. Ja.
0: Het klinkt allemaal geweldig. Ik ga jou niet langer ophouden, want over 3 kwartier dan is het zover. Dus dan gaan jullie van start. Ik wens je heel veel plezier, succes. En maak er een mooi festival van voor Hardenberg en omgeving.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. We zetten het op de kaart en hou ons er maar aan. Volgend jaar spreken we elkaar weer om deze tijd.
0: Ik vind het een goed plan. We zetten hem op de agenda.
1: Hey, dankjewel.
0: Dankjewel, Erik.

Sam Fender en Olivia Dean en Rein Me In. En dat bracht ons bij het regionale nieuws van 2:30. In Zwolle is vannacht een woning flink beschadigd geraakt door een explosie. Dat gebeurde rond 2:15 aan het Sterrenkroos. Omwonenden hoorden een harde knal en zagen rook. De bewoners waren niet thuis en niemand raakte gewond. Bij de woning zijn door de politie vuurwerkresten gevonden en veiliggesteld. De politie onderzoekt wie er achter de explosie zit en roept getuigen op zich te melden. Een kleine 1000 leerlingen in Deventer hebben vanaf maandag een nieuwe school. Het Etty Hillesum Lyceum heeft in de wijk Keizerslanden een compleet nieuw gebouw gekregen. En dat is bepaald geen standaard schoolgebouw. Er zijn onder meer een autowerkplaats, een houtzagerij, een keuken en zelfs een heus restaurant. Ook komt er een nieuwe sporthal naast de school. De nieuwe school vervangt 2 verouderde gebouwen. Het hele project heeft bijna 47 miljoen euro gekost. De gemeente en de school verwachten dat het complex daarmee wel tientallen jaren nog mee kan. En er stroomt weer wat meer water naar Salland. De IJssel bij Deventer staat inmiddels hoog genoeg om een van de pompen van gemaal Ankersmit weer aan te zetten. De tijdelijke noodpomp kan daardoor uit. Het water gaat onder meer naar de Soestwetering en de Zandwetering en naar de sloten die droog dreigden te vallen. En sportvissers die de afgelopen dagen de vissen moesten redden, die kunnen daarmee stoppen. Het waterschap blijft de situatie volgen en het verbod op het onttrekken van water blijft voorlopig ook nog van kracht. En dan heb ik nog het weer voor je. Vandaag is het wisselvallig. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen ook nog wat regenbuien. Bij een matige noordwestenwind wordt het vandaag niet warmer dan 19 graden. En ook morgen is het nog fris, maar vanaf maandag dan stijgen de temperaturen weer. Weekend.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

Maan en Goldband en Stiekem. En als je al eventjes luistert naar Oost vanochtend, dan heb je waarschijnlijk ook het bericht meegekregen dat wij iets melden over de stankoverlast die op verschillende plekken in Overijssel werd geroken. Inmiddels is duidelijk waar die lucht vandaan kwam. Het bleek namelijk te gaan om de verbranding van rietafval in natuurgebied de Weerribbewiede. Zo'n 40 mensen melden vannacht die hinderlijke lucht. Maar door de lage windsnelheid bleef die brandlucht hangen. En die is dus over de regio getrokken. De eigenaar had overigens wel een vergunning voor het verbranden van het rietafval. En onze luisteraars zijn ook goede speurneuzen. Want sommigen melden dat al op ons Facebookbericht. Goed, we gaan nog heel even luisteren naar You Can Call Me L. Hier is Paul Simon.

En dat is live radio. Je luistert naar Radio Oost. En we hebben een paar uittips nog voor deze middag voor je op de rij gezet. Vanavond staat namelijk het Bos Theater in Gramsberg in het teken van een lokaal muzikaal talent. Na het succes van de eerste editie is er nu Gramsbergen Live. Muzikanten uit Gramsbergen en omgeving staan in wisselende samenstellingen op het podium. Begeleid door een band met ervaren muzikanten uit de regio. Vanavond om 20:30 begint de show. Dus hou je van live muziek en ben je benieuwd naar al dat muzikale talent uit de buurt, dan is dat een hele mooie tip voor vanavond. In het centrum van Heino staat vandaag alles in het teken van Daggie Old Heino, onderdeel van de Heinose Pompdagen. Tot 5:00 zijn er oude ambachten, muziek, kunst, cultuur en presentaties van lokale verenigingen. En bezoekers kunnen rustig door het centrum slenteren, maar ook kennis maken met het Heino van vroeger. Er is ook een jaarlijkse rommelmarkt, een hele grote publiekstrekker. Die is vanochtend al om 9:00 begonnen in de Schoolstraat. En die loopt via onder meer de Prins Bernhardstraat, de Emmastraat en de Koningin Julianastraat. En liefhebbers kunnen daar dus lekker struinen en zoeken naar antiek, curiosa, boeken en andere vondsten. We hadden het in het vorige uur van Weekend Overijssel even uitgebreid over. Maar vandaag is de laatste dag van het Corso Festival Bloemencorso in Sint-Jansklooster. Dus heb je het gemist, dan is dit nog wel je kans. Bewonder de enorme bloemenwagens, de kleuren en de creativiteit van de Corso-bouwers. Een hele mooie uittip voor vandaag dus. Het Bloemencorso in Sint-Jansklooster. En vanmiddag staat Zwolle in het teken van theater. Want daar vindt het internationale Loco Strada plaats. En we bellen er straks over met Ruben Stelly na de volgende plaat van Adele.

0: Adele en Water Under the Bridge. En daarmee werd het kwart voor twee ongeveer. Als je dit weekend naar het theater wilt, dan hoef je alleen maar door het centrum van Zwolle te lopen. Want daar zie je giraffen, papegaaien, acrobaten, acteurs en nog veel meer. En het is allemaal onderdeel van Loco Strada. Een internationaal straatfestival dat zich vandaag en morgen door de straten van de Hansestad beweegt. En een van de shows die je morgen tegen kunt komen, dat is de show van theatermaker Ruben Stelly uit Olsten. We hebben Ruben aan de telefoon. Goedemiddag, Ruben.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Als ik het goed begrepen heb, dan is het vandaag eigenlijk een beetje een voorproefje. En dan barst morgen het festival echt helemaal los. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Vandaag zijn er volgens mij drie voorstellingen. En die zijn vooral voor de familie. Als een soort opwarmentje. En morgen is echt een internationale straattheaterdag in Zwolle met... Ik weet niet precies hoeveel acts, maar echt veel acts door de hele stad heen en door de binnenstad heen. Lopend, maar ook vaste voorstellingen zoals mijn voorstelling. Dus ja, echt superleuk.
0: Helemaal te gek. Loco Strada, het zegt misschien nog niet iedereen iets. De mensen uit Zwolle waarschijnlijk wel, maar de mensen daarbuiten. Wat is er vandaag allemaal te doen? Ik gaf net al een klein voorproefje, maar wellicht weet jij nog iets meer.
1: Wat vandaag op het programma is, het zijn voorstellingen die echt voor de familie zijn. Ik weet dat er in de Biesestraat een voorstelling is van Circus Mikmak van Rijn de Kok. Dat is een hele leuke familievoorstelling is onder andere. En morgen is het echt een groot programma met ook veel internationale acts. Onder andere de kunstfluiter die een paar jaar geleden nog in Cirque du Soleil speelde. Ik heb hem toen ook gezien toen hij in Nederland was. En die loopt morgen gewoon, een hele grote productie zat hij. En die loopt morgen gewoon door de straten van Zwolle. Ja, en ik ben dus zelf theatermaker en ik speel morgen ook mijn eigen voorstellingen in de stad.
0: Ja, te gek, want jouw act heette Met de Waslijn.
1: Dat klopt,
0: wat
1: ja.
0: Wat kan je daarover vertellen?
1: Nou, ik wil niet al te veel verklappen. Het is een woordeloze voorstelling, dus ik praat niet. Hij duurt een half uur en het speelt zich af rond de waslijn. En ja, het is wel een straattheatervoorstelling in de zin van dat het publiek echt erbij betrokken wordt. En ook de locatie, dus ik speel het echt op straat met het publiek en voor het publiek. En dan ontstaat er langzaam een soort spel. En ik heb onder andere dansende sokken, ik heb een zingend t-shirt en er zit nog wat meer verrassing in. Ik wil het allemaal niet helemaal verklappen, maar ja, dat kan je verwachten.
0: Nou, dat klinkt echt als leuk theater. Het liefst heb jij een gemengd publiek, begrijp ik, jong tot oud. Het is dus eigenlijk echt voor iedereen, hè?
1: Absoluut, nee, absoluut. Ja, iedereen die het leuk vindt, komt naar Zwolle toe, want je kan overal tegenkomen. En inderdaad, wij spelen het liefst voor gemengd publiek. Dus ook echt alle leeftijden, dat is het allerleukste, ja.
0: En jij treedt weinig op in het oosten van het land. Hoe kom je dan toch in Zwolle?
1: Nou, ik woon in Olst, dus ik kom wel uit het oosten in die zin. Dit jaar ben ik weinig in het oosten geweest. Vooral in het zuiden en in het westen. En ook nu voor het eerst naar het buitenland af en toe. En ja, ik werd gevraagd door de producent van dit festival of ik in Zwolle wil spelen. Nou, en ik heb jaren in Zwolle gewoond, dus ik dacht, nou, dat voelt als een soort thuiswedstrijd. Dus dat gaan we doen. En dat past ook in mijn programma. Dus ja.
0: Want jij gaat iedereen erbij betrekken? Bij jouw act?
1: Nou, misschien.
0: Oké.
1: Okay. Misschien niet. Okay. Hoeft niet.
0: We kunnen ook gewoon lekker kijken.
1: Dus absoluut, absoluut. Zeker weten, ja.
0: Geweldig. En hoe laat moeten we naar Zwolle? Want vandaag waarschijnlijk al en morgen jouw voorstelling.
1: Ja, de tijden van vandaag weet ik even niet. Maar morgen is het in ieder geval van 1 tot 5 uur. En dan zijn er overal diverse voorstellingen. Ik speel zelf om 1 uur en om 3 uur. Dus 2 keer speel ik mijn voorstelling. Maar ja, er zijn ook rondlopende acts. Hele grote giraffen onder andere. Die door de stad lopen.
0: Eén groot feest in Zwolle.
1: Zo is het.
0: Ja. Daar moeten we zijn. En volgens mij gaat het weer ook nog wel lekker meewerken.
1: Ja, dat hoop ik wel. Oh ja, dat zal heel fijn zijn.
0: Is dat belangrijk voor je? Als het goed weer is? Goed. Ja, de mensen komen anders niet, hè?
1: Nee, dat is een beetje lastig, hè?
0: Ja.
1: Als het had regend, dan heb ik geen publiek.
0: Nee,
1: dus
0: nee.
1: Heb ik eigenlijk ook geen voorstelling.
0: En, en wat ga je dan doen? Stel dat. Als het geen mooi weer is?
1: Gaan we dan kijken hoe we de tijden iets kunnen aanpassen. Dat je net om de buien heen speelt. Of je staat ergens overdekt. Of dat wordt meestal geïmproviseerd.
0: Op alles voorbereid.
1: zeker. Maar ik verwacht dat morgen wel goed komt.
0: Wou ik net zeggen. Volgens mij als we zo naar het weer kijken, dan is het morgen wat wisselend. Maar volgens mij een prima dag om eventjes naar het prachtige straatfestival te komen. Wat staat er hierna voor jou op het programma, Ruben? Na Zwolle?
1: Volgende week Limburg, Venray, Boekel. Dan nog een op Brabant. In september een weekend naar Duitsland. Den Haag. Dus eigenlijk allemaal ver weg.
0: Nou.
1: Dus, ja,
0: maar genoeg plaats om even de waslijn uit te hangen, zeg maar.
1: Ja, zeker.
0: Geweldig. Ja. Nou, leuk om je even te spreken, Ruben. Dank je wel voor de toelichting op deze dag. En we gaan gewoon met z'n allen naar Zwolle toe, zou ik zeggen. Leuke straattheaterfestival.
1: Superleuk.
0: Dank je wel voor dit interview en een fijne dag.
1: Oké, jullie bedankt. Hoi, hoi.
0: Dag, Ruben.

0: Michael Jackson en They Don't Really Care About Us. Het nummer kwam uit 1995. En daarmee zit Weekend Overijssel erop. Ga je vandaag nog iets leuks doen? Dan wens ik je heel veel plezier. Maar ook lekker blijven luisteren naar Oost. Ik ben er morgenochtend weer om 8 uur met Thuis op Zondag.
1: 1 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: En hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
16: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar
24: uit.
23: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Jan-Willem Cobus.
1: Een heel goedemiddag en welkom bij de Toppers van Toen en nu op de zaterdagmiddag. Tot 6 uur ben ik bij Oene Loonstra. Die is even een paar weken wieberen. Die mag lekker bijkomen van een drukke zomer. Hij was de hele dag en overal in touw. En nu dus eventjes de kuiten gestrekt, om het zomaar te zeggen. Lekker rustig aan. En de komende 4 weken dus vervangers op de zaterdagmiddag voor de Toppers van Toen en nu. Maar verder verandert er helemaal niks. Je mag weer lekker meedenken en meedoen over de muziek van vandaag. En je mag meedenken over de cryptogrammofoon. Heb jij nog een vergeten plaat die je wilt horen, dan kun je dat doen. En je mag natuurlijk ook stemmen. De stemmers die zijn alweer in grote getalen aanwezig. Enkele tientallen hebben hun lijstje al ingeleverd, maar jij kunt ook nog meedoen. Met het herschikken van die top 40. En die is vandaag van 22 augustus 1982. Zover gaan wij terug in de tijd. Ik moet even nadenken. Ik was toen 13 jaar. Brugklas. HAVO, dat kan ik me nog herinneren. En dat was best een spannende tijd. Ik geloof dat het klas B5 was, als ik me niet vergis. Best een grote school met 7 brugklassen. En nou, de eerste schoolavondjes en dat soort dingen. De eerste muzikale interesse die toen ontstond. Kortom, een leuk herinneringsjaar ook voor mij. En misschien is dat ook wel voor jou. Wat is jouw herinnering aan 1982? Dat hoor ik graag van je. En daar gaan we de komende uren natuurlijk het over hebben hier op Radio Oost. Jouw ideeën voor een vergeten plaat mag daarbij. En nogmaals, je mag stemmen. Denk je nou, ik heb geen zin om dat via Facebook te doen. Maar stuur me maar even een appje, dan stem ik wel even mee. Dan kan dat doe je via 0645671331 en dan stuur ik jou even een linkje waarmee je kunt meestemmen voor de herschikking van de top 40 van 1982.
0: Toppers van toen en nu. Radio Oost.
1: En verder de lekkerste muziek uit alle tijden, die komt voorbij. Dus ook deze van REO Speedwagon. Bij mij was die even weggezakt, maar Don't Let Him Go is hier.

0: geboren.
1: Sommier en Dark Before the Dawn. Je luistert naar radio als de toppers van toen en de toppers van nu. Die hoor je voorbij komen. En daarin is het natuurlijk ook weer de hoogste tijd voor een van de vaste onderdelen op de zaterdag. En dat is het volgende.
2: Cryptogrammofoon.
1: De cryptogrammofoon over een nummer uit de top 40 van deze dag in 1982. Nou, dat is even één van de aanwijzingen. En cryptisch omschreven kom je dan uit op dit.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Oké, Mieke, zeg dat nog eens.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Nog één keertje dan.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Nou, dat is de puzzel voor vandaag. Welk nummer past daarbij, cryptisch omschreven? En het is wel het nummer dat er het beste bij past. Hè. Het kan ook zomaar zijn dat er twee nummers bij passen, maar dan hebben we er eentje bedacht die er echt bij past. Ach, nog één keer.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Wil je reageren? Dat kan op 0645671331. En daar mag je ook vragen als je zegt van ja, ik wil wel stemmen op die top 40, maar ik heb geen Facebook of ik kan het niet vinden. Dan stuur ik jou even de link door en kun je meestemmen voor de top 10 die we straks gaan draaien tussen 5 en 6. De herschreven top 10 van de top 40 van 1982 op deze dag. Er hebben al mensen gereageerd, zoals gezegd. Zoals Jolanda uit Goor, die zegt ja, van 1982 kan ik mij niet zo heel veel meer herinneren. Dat is te lang geleden. Charles wel. Charles de Jong, die denkt terug aan een zomerkamp in Bentveld bij Zandvoort. En bij de muziek in die tijd, dan denkt hij bijvoorbeeld aan de Ebony's met You're the Reason Why. Nou, het zijn mooie herinneringen die binnen worden gebracht. En die van jou kan er ook bij op 0645671331. Muziek van alle tijden verder ook in die toppers van toen. Zoals deze van T-Chin. En ze zingen...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu.

QB and the Blizzards. En The Window of My Eyes. Leuk dat je reageert. Dat kan natuurlijk de hele middag via 0645671331. Als jij een leuk idee of een verhaaltje hebt bij 1982. Er komen heel wat reacties alweer binnen. Even kijken wat daarbij was. Jeroen die zegt... Mijn studiewijzer zorgde voor een eindexamen 9 voor wiskunde. Hele jaar had ik op 9,7 gestaan. Werd stressig tijdens examens dat ik een 10 kon halen. Ik hou van perfectie. Een 8 voor natuurkunde kon er ook bij door. Jeroen, je bent wiskunde en natuurkunde... Briljant, als ik dat zo hoor. Maar wat heb je ermee gedaan? Dat brengt ook wel nieuwsgierig naar. Ook nog een reactie verkijken. Dat zijn de eerste antwoorden al voor de cryptogrammofoon. Maar ook een reactie die binnenkomt via 0645671331 van Gerdien. Ze zegt 1982 was een jaar van vreugde en verdriet. Het jaar dat we trouwden, mijn vader overleed en ik mijn baan verloor... omdat ik buiten het werkrajon ging wonen. Ja, dat was nog in de tijd van... word jij niet dicht genoeg bij het werk? Doei! Dat is echt een andere tijd, hè? 1982, wat dat betreft. Nu rijdt half Nederland van het westen naar het oosten... om te wonen en te werken en andersom. En daarom staan die snelwegen elke dag zo vol. Maar vroeger, als je dan te ver van je werk af woonde... dan was het klaar. Dan gaan we wat anders doen. Tenminste, dat is in veel gevallen zo geweest. Hè? Onderwijs was dat zo van, daar was een baan, dan verhuisde je daar maar naartoe. Heb jij nog een verhaaltje bij 1982? Dank je wel trouwens voor het reageren. Dat was een van de reacties van vanmiddag. Even kijken, wat zei ik ook alweer van, wie was het? Ja, wel handig ook als je je naam er soms bij zet. Gerdien was het die reageerde. Ook veel meer reacties binnengekregen, ook via het stemformulier. Want als je meedoet met het stemmen voor de herschreven top 10... kun je daar ook jouw herinnering kwijt. En ook daar komt al van alles op binnen. Gaan we er zo weer bij pakken. Zometeen ook het nieuwsoverzicht van toen.

0: Hello, goodbye van The Beatles op radio's. Het is alweer 2:30 geweest, dus we gaan het eens eventjes hebben over het nieuws. Terug naar 1982. De toppers van toen, treffers van nu op Radio Oost. Het nieuws van augustus 1982. De evacuatie van Palestijnse strijders uit West-Beirut is vandaag voortgezet onder toezicht van internationale waarnemers. De strijders die deel uitmaken van de PLO worden per schip naar andere Arabische landen gebracht. De evacuatie verloopt niet zonder incidenten. Er zijn meldingen van schermutselingen en spanningen tussen lokale milities en internationale troepen.
1: As we announced yesterday, the PLO attitude towards such operations is well known. We said that not only we haven't any relation with such operations, but also we denounce and condemn them.
0: President Ronald Reagan heeft zich vandaag in een toespraak opnieuw hard uitgesproken tegen de Sovjet-Unie. Reagan herhaalde zijn kritiek op de Sovjet-invasie van Afghanistan en de aanhoudende onderdrukking van dissidenten. Hij riep de Sovjet-leiders op tot een grotere openheid en respect voor mensenrechten.
2: The Afghans, like the Poles, wish nothing more, as you've just been so eloquently told, than to live their lives in peace, to practice their religion in freedom, and to exercise their right to self-determination.
0: De margarineprijzen zijn wereldwijd gedaald. In Nederland verlaagt de industrie de fabrieksprijzen met 12 cent per kilo. De daling is het gevolg van lagere grondstofprijzen voor oliën en vetten. Het is nog onduidelijk wanneer de consumenten dit in de winkel zullen merken.
3: Geen cent te veel, hoor!
0: En dan naar Argentinië. De economische crisis in het land verdiept zich verder. De regering van president Galtieri, die na de nederlaag in de Falklandoorlog onder zware druk staat, heeft vandaag een noodpakket van bezuinigingen aangekondigd. De inflatie is torenhoog en de werkloosheid stijgt.
4: The inflation rate was at 683% at its peak and they had lots of foreign denominated debt.
0: En dan tenslotte het weer. Het blijft zomers en het geldt ook voor de rest van de week. Temperaturen lopen op tot zo'n 25 graden. Veel zon, af en toe wat sluierbewolking en 's nachts koelt het af tot 15 graden.

0: vergeten plaat.
1: Een van de vaste onderwerpen in het programma is de vergeten plaat. Zo'n nummer die je niet dagelijks hoort op de radio. En daarover gaan we het hebben met Henk van Amerongen. Goedemiddag.
2: Dag, Jan-Willem.
1: Ah, je bent ook een beetje hofleverancier van vergeten plaat af en toe.
2: Ja, zeker. Wel vaak. En vooral ouderen. En hoofdzakelijk ook Nederlandse.
1: Ja, want de vergeten plaat die we zo meteen gaan draaien, dat is er een met op zich een bijzonder verhaal in het plaatje zelf. Het wordt ook een beetje voorgelezen.
2: Ja, Gerard de Vries, plaat van 1976, Gibby at Go. En er zijn ook andere vertolkers van, maar ik vind hem vooral van Gerard de Vries met die stem van hem heel mooi.
1: Ja, ik vind zelf heel grappig de versie van Dingetje. Zeg je daar nog wat?
2: Nee, die zegt mij niks.
1: Dingetje.
2: Ik zal hem een keer opzoeken.
1: Ja, dat moet ik een keer opzoeken. Ik probeer hem al even te zoeken, maar die is zo obscuur dat hij ook niet in ons systeem staat. Maar ik heb namelijk die LP thuis. En ik dacht er te laat aan, maar ik heb een LP en daar staan 13 daverende dingetjes op. En dat zijn allemaal hele rare nummers, verbasteringen van andere nummers. Dan heet Giddy Up Go, want daar hebben we het over van Gerard de Vries. Heet dan Met Melk Meermans.
2: Oh.
1: Ja, nou.
2: Ja, dat is inderdaad heel handig.
1: Ik ga hem opzoeken. Maar waarom deze nog een keer? Ja, je zegt oud en Nederlands, dat vind ik leuk. Maar wat is specifiek Gerard de Vries en Giddy Up Go voor jou?
2: Ja, ik vind dat verhaal erin vind ik zo mooi. Want daar zit echt een heel verhaal achter. En dat vertelt hij in deze plaat.
1: Ja, en dat ging op weergeloze wijze waar we nu naar gaan luisteren. Dankjewel, Henk, voor het doorgeven. Pianootje erbij. Dankjewel. Yo. En hier gaat hij dan. Het verhaal van Giddy Up Go van Gerard de Vries.
3: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: Giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, Giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe Giddy Up Go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy Up Go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: Giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam Giddy Up Go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij. Mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: Giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go.
1: Ja, dat is altijd fijn van meedenken, de luisteraars die snel ook komen met hulp. Oh ja, dat hadden we al gehad, de vergeten plaat, want daar ging het natuurlijk over. De vergeten plaat die werd aangevraagd door Henk van Amerongen. Maar waar ik het over wilde hebben, dat is het verhaal van dat andere nummer, 13 daverende dingetjes. En even kijken, Jeroen Snijders die heeft hem ook eventjes opgezocht in het archief. En ik kan er even een stukje van laten horen. Dus denk nog eventjes na wat je nu net hoorde van niemand minder dan Gerard de Vries. En dan deze versie, ik ga er even halverwege in met dingetje.
0: Mijn boy was net zo onder de indruk als toen hij voor de eerste keer sneeuw zag. En hij kon hem maar een paar woordjes zeggen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd met melk meer manspa. Met melk meermans. Daarom gaf ik mijn kardinaam met melk meermans.
1: Het verhaal van Giddy Up Go in de versie van Dingetje met melk meermans. Ja, we zijn alweer richting het eind van het uur. En ik moet een beetje opschieten, want Oene heeft mij een paar dingen gezegd. Van je mag van alles doen en draaien, maar je moet wel eventjes ook de nummers erin gooien die ik heb bedacht als rock'n'roll plaat. Dus snel die kant op. Eerst nog even deze.

0: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
0: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis weer met Golden eSIM.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis weer met Golden eSIM.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Leasing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. 3 leerlingen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel.
9: Nu 40 gig data voor maar €2,50.
17: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
27: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
28: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Misschien heb je al uit volle bos meegezongen met The Opera van de Dizzy Mans Band.
1: Toppers van toen en nu. Jan-Willem Kobus.
0: Heel goedemiddag. 8 minuten over 3 tot 6 uur zijn we nog bij. En het laatste uur vullen we elke week natuurlijk in met het overzicht van een top 40 van zoveel jaar geleden. 1982 is het jaar dat daarin centraal staat. En wat stond er toen in die top 3 in 1982 op deze dag in augustus? Dat gaan we zo nog even voor je op een rij zetten. Maar nu mag je al meedenken om dat te herschrijven, die top 10. En dan doen we heel veel mensen. In de laatste uren ook weer gereageerd door Wouter uit Hengelo. Die zegt: mijn herinnering is dat ik op de Dr. Martin Luther King school zat in 1982. Verder eigenlijk weinig zo te bedenken. Stappen bij Takers, in Balkbrug. En Oldtimer in Nieuw-Leuzen. Dat is de herinnering van Janko Rabbingen uit Nieuw-Leuzen aan die tijd. En hij heeft onder meer gekozen voor Toto, Africa, Vitesse, Rosalind en The Golden Earring, Twilight Zone. Dat is toevallig ook zo'n beetje in andere volgorde de top 3 van dit moment van die herschreven top 10. Gerrit Tukkers uit Almelo reageerde net ook en die zegt: ja, niet zoveel belangrijks dat ik me kan herinneren in 1982. Maar René Hof denkt er dan weer anders over. Hij gaf technische opleidingen bij de PTT in Den Haag. Dat was nog de posttelefoon-telegraaftijd. Tegenwoordig heet het allemaal anders en gaat het ook allemaal heel erg anders. Nu moet je 4 dagen, 5 dagen wachten op je postpakketje. Maar dit was ook ik denk, technische opleiding, de telefoonafdeling dat René Hof erbij zat. Nou, jij kunt jouw herinneringen ook kwijt en ook in de muziek met jouw favoriete 10 nummers uit de top 40 van 1982. Geef ze door en denk je: ik wil dat niet doen via Facebook of ik kan dat helemaal niet. Je kunt ook een linkje van me krijgen. App eventjes naar 0645671331. En dan kun je meestemmen, dat kan nog tot even voor 5.
1: Toppers van toen en nu. Radio
0: Oost. En verder muziek van toen en van nu. En deze hangt er een beetje tussenin. En wel zo lekker ook. Joe Cocker is dit met Tonight op Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Miles Smith en Neil Horan en Drive Safe hoor je op Radio Oost. Ja, we zijn al eventjes toe aan een tussenstandje. Want elke zaterdag kun je hem helpen herschrijven. De toppers van toen, top 10 uit het jaar 1992. Die gaan we dan, 82 is het vandaag. Wel even bij de les blijven. Dat is de top 10 die we vandaag herschrijven. En daar kun je dus over meedenken en reageren. Dat hebben inmiddels al heel wat mensen gedaan. En even de tussenstand van dit moment. Op nummer 3 staat deze plaat.

Ja, en op het moment dat ik dat zeg, zie ik dat er alweer gestemd is. En dan is het echt net aan, hoor, tussen het aantal stemmen. Want op dit moment kruipt deze plaat weer dichterbij.

Het is allemaal nog helemaal niet beslecht. Jij kunt nog steeds meestemmen voor het herschrijven van die top 10 van 1982. Deze staat er ook in. André van Duin en Bim Bam. Ja, voor die tijd natuurlijk briljant. Met allemaal beeldjes door elkaar heen. Waar hij als één persoon wel 20 keer te zien is. Als een van de monniken bij Bim Bam. Jouw herinneringen aan die tijd, die willen we ook graag weten. Geef ze door op 0645671331. En je kunt ze ook invullen als jij dan dus meedoet met het stemmen. Ook daar vragen we jou eventjes van, wat herinner jij je nog van 1982?

0: Topper van toen. Topper van nu. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: voor ons allebei.
1: Heerlijk nummer van Guus Hulshof uit onze provincie. Hij is deze week de nieuwe oogst op Radio Oost. Dus tot en met vrijdag ga je hem heel vaak horen met het lekker liedje op de radio.
2: Cryptogrammofoon.
1: Ja, ik zou nog bijna het spelletje vergeten. De cryptogrammofoon. We hebben een cryptozin en dat gaat over een liedje uit de top 40 van 21 augustus 1982. Dus dat kan je helpen bij de oplossing. Zo is The Winner Takes It All geraden, maar die staat niet in die top 40. Het kan zomaar hoor, want zo'n crypto-omschrijving past vaak wel op meerdere plaatjes. Hoe klinkt die eigenlijk, die crypto-omschrijving? Wieke, kom er maar in.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Oké.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
1: Het lijkt wel een gelijkspel, zou je haast denken. Bij haar is er geen winnaar of verliezer. Denk jij te weten over welk nummer dit gaat? Dan kun je appen naar 0645671331.
3: Je zou denken, toch wel een van de twee. Winnaar of verliezer?
1: Ja.
3: Nou ja, stuur je antwoord in. Je hebt toch niks te verliezen.
1: Zo is het ook. Alleen maar te winnen. En dat kun je heel simpel doen dus door te reageren op 0645671331. Als jij denkt te weten over welke muziek dit gaat. Ging je naar of verliezer bij haar? Nou. Dan nog eventjes weer naar de muziek. Zometeen het overzicht van het nieuws uit 1982. Maar eerst even de UK Top 40. Een nummer daaruit ga je nu horen. En dat is ook wel weer zo'n bijzonder nummer. Hij stond op nummer 36, ging naar 31 in die lijst van de UK Top 40 in die week. En de echte liefhebbers die herkennen hem al. Dit is Captain Sensible en What?

0: Ja, Captain Sensible en What hoorde je op Radio Oost. Wat je nu gaat horen is het overzicht van het nieuws uit 1982. Het nieuws van augustus 1982. In Groningen heeft zich vanochtend vroeg een tragisch incident voltrokken in de sociëteit De Kattenbak. Een 23-jarige man, Alex Ronald Oogjen, die werkzaam was als lijfwacht van popster Herman Brood, kwam om het leven bij een schietpartij. Aanleiding voor het geweld is nog onduidelijk.
1: De dader stond te schreeuwen. Het slachtoffer zou hem toen hebben belaagd met een ijzeren staaf. Daarna werd hij van dichtbij doodgeschoten.
0: Dan is er vandaag een groot tekort aan donorbloed. Het Rode Kruis en San Quinn hebben een dringend oproep gedaan aan de bevolking om bloed te doneren. Het tekort is ontstaan door het vakantieseizoen waarin veel donoren afwezig zijn. Vooral bloedgroep O-negatief is schaars.
2: Bloed doneren is noodzaak, maar het lijkt zo ver weg tot het dichtbij komt. Maak daarom een vuist. Meld je nu aan als bloeddonor.
0: Ik zou niet weten wat ik heb. In Enschede heeft FC Twente gisteren een oefenwedstrijd gespeeld tegen Go Ahead Eagles. Het duel eindigde in een 1-1 gelijkspel. Trainer Henny Hollink gaf aan tevreden te zijn over het spel, maar ziet nog ruimte voor verbetering richting de start van de competitie.
3: Tweede paal richting Ashcroft. Die kopt inderdaad. En dan wordt het een doelpunt van FC Twente. Mooi doelpunt ook. Deze man kopt inderdaad, Billy Ashcroft. Maar het laatste tikje werd gegeven door Ferdy Rode. Die kopt nu bij Ashcroft. En de strijd is weer helemaal open.
0: Pretpark de Efteling en Kaatsheuvel heeft een nieuwe publiekstrekker. Een schipschommel in de vorm van een piratenschip. Attractie die plaatst zo'n 85 passagiers per rit en is vandaag officieel in gebruik genomen. Op tv op Nederland 1, Afro's Fietscross Trophy 1982.
4: Zo langzamerhand komen we toch in de buurt van de fietscrossers met de brute kracht. Dit is de finale van de jongens van 13, die hebben al behoorlijk wat kracht.
0: Later is de zendtijd voor politieke partijen.
5: Dan volgt nu een programma in de zendtijd van de politieke partijen.
0: Op Nederland 2 kun je om 6:15 kijken naar Shelley, een komische serie. En achter het nieuws is er om 8:30. Op de radio op Hilversum 3, Kees van Zijtveld om 11 uur.
6: Preventives en Tormented, eigen nummer van ze. Het eerste, dat was een cover van een James Brown nummer, I'll Go Crazy. Dit werd opgenomen in de Decca-studio in Brussel.
0: Top-pop disco is er om 4 uur. Dat was 1982 en de muziek uit dat jaar en ook uit die top 40. En ik kan nu al zien dat deze het niet gaat redden. Of echt iedereen moet vanaf nu gaan stemmen op dit nummer, maar ik denk niet dat hij de top 10 gaat halen. Wel een mooi nummer uit
7: 1982.
0: Joe Jackson.

Geweldig nummer van Joe Jackson en The Real Man. Zometeen weer even een overzichtje van alle stemmers die gereageerd hebben. Leuke verhalen daarbij die zo binnenkomen. Even kijken, want ik kan wel even eentje snel doen. André van Duin, dat zegt Gerda. Dat is een nummer dat ik ook wel graag zou terugzien in die top 10. Nou, stemmen maar. Dat kan op 0645671331. Dan stuur ik je het linkje. Of via Facebook Radio Oost. En Gerda zegt erbij, ja, ik was toen nog niet zo pop-minded. Dus vandaar misschien die keuze. Nou, jouw ideeën voor de herschreven top 10 van 1982 geef ze door. Ondertussen draaien we muziek van vroeger en van nu. Ook dit uit de jaren 80. En zometeen weer een van nu. Maar eerst morgen.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen

Magnetic van de Barça. Als je die nog niet ergens gehoord hebt de laatste dagen, dan heb je niet opgelet. Want volgens mij is dit wereldwijd een grote hit. Ook mensen die op vakantie zijn geweest, die hebben hem tot in den treuren ook in het buitenland gehoord. Lekker zomerse plaat, misschien wel de zomerhit van dit jaar. En wij gaan terug naar de hits van 1982, want er is weer heel veel gereageerd, zoals ik al zei. En hele leuke reacties daar ook bij. Jij mag jouw reactie ook nog doorgeven. Dat kan nog steeds op 06-4567-1331. Is even een paar weer uitvissen van de reacties die er tot nu toe waren. Even kijken, Truus die had in 1982 twee zoons. Nou, ik hoop dat je het nog hebt, Truus. Gerben Hilbrink, die was in 82 nog maar 2 jaar oud. Ja, dan zit het niet mee met de herinneringen. Even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Peter was in 82 2 jaar getrouwd. Met zijn vrouw ook, schrijft hij erbij. Hartstikke goed. In Nijverdal zit Peter. En Els uit Haren, die heeft daar niet echt iets speciaals bij bedacht bij 1982. Gert wel, Gert Vaanholt, Beekbergen, die denkt aan de opkomst van de thuiscomputer. De Commodore 64, ja, die verscheen dat jaar. En dan kon je zelf met ongeveer na een half uur tikken en allemaal codes invoeren, kon je Snake spelen. Dat kan ik me nog herinneren. Hij had zelf een ZX Spectrum. Kijk, toen deed je echt mee. Lekker op tijd met de computers, 1982. Hilbert ging in die tijd op zondag heel vaak naar Bijs in Reutem. Uitgaan was duidelijk een van de herinneringen voor hem. En Jacqueline, die was druk met waterpolo-wedstrijden. Die had die hele Hilbert nog niet eens gezien in die tijd. Nu zijn ze wel samen. Menno uit Klazina-Veen heeft wel gereageerd, maar niet echt specifiek over 1982 kunnen bedenken. Hein was bezig met een verhuizing aan het voorbereiden. En Ingeborg, die heeft minder vrolijke herinneringen aan die tijd. Want in die tijd overleden de opa en oma van haar moeder. Nou, dat zijn wel dingen die je dan altijd nog weer bijblijven. Tony had in 1982 vooral tijd voor het gezin, bestaande uit 4 personen. En even kijken, nog eentje voor Frans. Was 1982 het eerste huwelijksjaar. Frank Winkelhuis uit Sint-Isidorushoeve heeft ook zijn herinnering doorgegeven. Kun jij ook nog steeds doen? Tot en met 5 uur kun je nog stemmen voor de herschreven top 10 van 1982. En als je dat niet wil of kunt doen via Facebook, mag je hem ook even een WhatsAppje sturen. Dan stuur ik je een link en kun je alsnog snel even meestemmen voor die herschreven top 10. Ja, bro, and people now. And don't stop the music. Gaan we niet doen.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maak bereikbaar.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Hey Raymond!
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
18: Nu bij Dirk, Pedigree Denta Sticks Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
19: Hey, Raymond!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
21: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
22: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
23: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: The Boss. Bruce Springsteen and Waiting on a Sunny Day. Nou, als ik nu naar buiten kijk, is het dat in Hengelo even wel.
1: Toppers van toen en nu. Jan-Willem Cobus.
0: Onder Loonstra geniet van een paar weekjes vakantie. Dus op deze zaterdag neem onder meer ik jou even mee in die toppers van toen. En ik neem je mee terug naar toen ik 13 was in 1982. De top 40 van 21 augustus 1982. Welke muziek stond erin? Dat kun je vinden als je meestemt in het lijstje met onze top 3.
2: Cryptogrammofoon.
0: En je kunt ook nog meedoen met de cryptogrammofoon. In beide gevallen kun je appen naar 0645671331. Of je vraagt om de link, of je geeft het antwoord voor de cryptogrammofoon. En ik kan alvast vertellen dat het een nummer is dat niet in de top 10 gestemd is. Dus het komende uur gaan we wel even bellen met een winnaar. Want die gaat er echt niet meer in halen nu. Dit is de cryptozin van het nummer uit die top 40 van augustus 1982.
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
0: En?
3: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
0: Nou, Wieka heeft het toch duidelijk verteld wat het moet zijn. En dan kun je even zoeken in die lijst. En als je dan denkt van, oh ja, dat nummer past erbij. Geen winnaar, geen verliezer. Nou, min of meer een gelijkspel. Welke plaats past daar dan bij?
3: Je zou denken, toch wel een van de twee. Winnaar of verliezer?
0: Of
3: nou
0: allebei.
3: Ja, stuur je antwoord in. Je hebt toch niks te verliezen.
0: Allebei kan ook, Wieke. Goed, misschien weet jij het wel. Zoek maar eventjes over in welk nummer daarmee overeenkomt. Met die cryptogrammofoon. En stemmen kan ook nog steeds. En ik kan je zeggen dat de tussenstand inmiddels weer veranderd is. Op dit moment op nummer 3 in de lijst. Ook die stond in 1982 in de lijst. En in de tussenstand staat deze nu op nummer 2. De Toto fanclub is niet alleen maar goed in het invullen van de Toto, maar ook in die top 40 lijst. Want op dit moment is dit de nummer 1. Maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Dus jouw stem kan nog invloed hebben op die top 3. En ook op die hele top 10 van 1982. Het enige wat je hoeft te doen is mee te stemmen via Facebook. Of even doorgeven dat je de link wilt ontvangen. 0645671331.
1: Toppers van toen en nu.

0: Bente telt af 3, 2, 1. Wij tellen ook een beetje af richting die top 10 van 1982. Gaan we zo verder mee. Eerst nu dit.
1: De langspeelplaat van de week.
0: De langspeelplaat van de week is er ook elke week natuurlijk. En deze week is dat een langspeelplaat van The Fun Boy Free. Het was een afsplitsing van de Britse ska-band The Specials. Terry Hall, Linval Golding en Neville Staple. En die band bestond onder die naam niet zo heel erg lang. Ze hebben 3 jaar bestaan, van 81 tot 84. En hadden ook nog een paar hitjes. En één van die hitjes gaan we draaien. Want dat was een nummer dat ze opnamen samen met Bananarama. Dat was dan weer een meidengroep uit die tijd. Had ook wat hits gehad met de remake van Venus bijvoorbeeld. Daar hebben ze nog aardig mee gescoord. Maar een eerste succesje samen met The Fun Boy Free, dat was deze. It ain't what you do, it's the way that you do it. Je luistert naar Radio Oost.

let's go. Dai Dai, Shakira en Burna Boy was dat op Radio Oosten. Liedje wat je nu nog heel veel hoort, terwijl het WK dus inmiddels heel erg lang achter ons ligt. Maar opnieuw is dat alsnog een grote hit geworden voor Shakira en Burna Boy. Dus met Dai Dai. Kijken wij nog eventjes naar de reacties en de tussenstanden, want we hebben het over 1982. En hartstikke fijn dat jullie in zulke grote getalen weer reageren en ook je herinneringen ophaalt. Want wat gebeurde er 1982 voor Laurens? Ik huppelde naar mijn ouders om te vertellen dat ze opa en oma waren geworden van hun eerste kleinzoon. Nou kijk, dat is nog eens een mooie herinnering aan 1982. En Nettie, die begon in het weekend te werken bij de Appie. Een centje bijverdienen voor de leuke dingen. En mijn man paste dan op de kinderen, dat zegt Nettie uit Rijssen. Even kijken, Jacqueline die had net het MAVO-diploma gehaald. In augustus zat ze op de MEAO, de Factor, daar is ze begonnen. En even kijken, dan komt toch net binnen van Mathilda ook een reactie. En Mathilda die zegt over 1982, ik was bijna 13 toen. Met de geur van de koffiefabriek in Kampen kreeg ik op een trapveldje in Brunnepen mijn eerste zoentje. Kijk Mathilda, dat zijn nog eens herinneringen. Words Don't Come Easy is een van de nummers waar ze op gestemd heeft. En June Lutch en Prince Mohammed, Someone Loves You, Honey. Allebei gaan ze waarschijnlijk terugkomen in de top 10... die er over ruim een half uur aankomt. Je kunt nog steeds stemmen en misschien de volgorde van de nummers nog een beetje aanpassen. Ook ik heb natuurlijk, ik was volgens mij ook een jaar of 13 in die tijd. 1982, even terugrekenen. Ja, klopt. 13 was ik ook. Dat eerste zoentje, volgens mij kwam die net een jaartje later, als ik me goed herinner. Maar goed, wat ik me wel herinner is dat dit een band was die toen ook al veel optrad. Pas jaren later heb ik veel live concerten van ze gezien. Maar dit is een hit uit 83, een jaartje later. Het bloedend hart.

0: Het bioscoop- en winkelnieuws van augustus 1982. In de bioscopen draaien Poltergeist.
1: Over this house.
0: The Thing.
2: This thing doesn't want to show itself. It wants to hide inside an imitation.
0: Blade Runner.
3: What's this? Roy Batty. Probably the leader.
0: Tron.
4: 3 to go, 2 and 1. I'm getting out of here right now and you guys are invited. Got it.
0: Conan the Barbarian.
5: Steel isn't strong, boy. Flesh is stronger. Look around you.
0: Star Trek 2. The Wrath of Khan.
6: Scotty. I need warp speed in 3 minutes or we're all dead.
0: En de Nederlandse film De Smaak van Water.
7: Was dit het nu allemaal waard?
8: Wat zo in ellende. Maar ook een heleboel waar jij geen verstand van hebt.
0: Dan nog de prijs in de supermarkt. Een aubergine kost 1,25 gulden en bleekselderie maar 98 cent. 3 stuks paprika, 2,50 gulden. En een kilo overklare paprika kip, 7,59 gulden. Een zakje radijs, 125 gram, 78 cent. En een krop slaapje voor 69 cent. Daarbij een kilo varkensfilet, 15,98 gulden. 500 gram varkensrollade, 6,48 gulden. En een halve kilo kalfslappen, 7,98 gulden. En een barbecue kan beginnen. Of we zetten de frituur aan met een kilo frikandellen voor 4,90 gulden.
9: De klapper van de week
0: is een lekkere fles van 0,7 liter sherry medium dry voor 6,95 gulden. In 1982 kosten singeltjes, als ik het goed heb, nog 5 gulden. En dat was er eentje van. Frida, uit ABBA gestapt. En dit was een hit voor haar. In

0: Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten.
1: Cryptogrammofoon.
0: Het is tijd om te gaan bellen met de winnaar van de Cryptogrammofoon. Ik heb een winnaar geselecteerd, het nummer aangeklikt. En dus laten we maar eens eventjes gaan kijken of die persoon ook op gaat nemen. Dit was de opgave van vandaag.
2: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
0: Ja, dat was de opgave. Het nummer staat in de top 40 van augustus 1982.
3: Met Jaco Tol.
0: Dag Jaco Tol, met Jan van den Koop. Je bent live in uitzending bij Radio Oost.
3: Hoi, goedemiddag, wat leuk.
0: Goedemiddag, want jij dacht, ik hoor dit.
2: Bij haar is er geen winnaar of verliezer.
0: En toen dacht je, dat kan er maar één zijn in die top 40 van 1982.
3: Dat klopt, ja.
0: En dat is...
3: Dat is Rita Marley met het nummer One Draw.
0: Nou, dat is helemaal goed. Had je hem gewoon meteen super. Helemaal te pakken?
3: Ja, ik had hem gelijk te pakken.
0: Ja, ik moet zelf zeggen, ik heb net even stiekem weer geluisterd van hoe klonk dat nummer ook weer. En ik denk, hartstikke lekker nummer. Maar ik was hem helemaal kwijt.
3: Oké, ja, ik ken hem zelf niet zo goed. Ik kwam zelf uit 1979. Dus,
0: toen was je drie.
3: Ja, precies. Dus de nummers ken ik allemaal niet zo heel goed.
0: Je muzikaal besef was toch niet helemaal doorgedrongen?
3: Nee.
0: Want wat is jouw... wanneer begon je dat een beetje mee te krijgen dat muziek belangrijk voor je is?
3: Ja, dat is denk ik rond mijn tiende ongeveer.
0: Oké, dus ja. 89.
3: Juist.
0: Ja, een beetje KOMA.
3: Ja.
0: Even zien van 1989. Dan kan ik me nog herinneren, dat was in de tijd dat ik op feestjes en zo muziek opzette. En dan was No More Boleros, was volgens mij dit, in dat jaar.
3: Ja, dat zou wel kunnen,
0: Het komt niet echt het beste naar boven bij me, moet ik zeggen, op dit moment.
3: Nee.
0: wat is jouw muziek, als je zo eentje moet noemen?
3: Ja, ik was helemaal fan van Michael Jackson.
0: Dat had ik ook wel, ja. Ja, Thriller, de LP gekocht en later nog een keer gekocht omdat hij grijs was. En toen maar de CD gekocht. Dat werkt.
3: Precies, ja.
0: Oké. Hey, Jaco, gefeliciteerd. Jij krijgt een leuk verrassingspakket. Want jij wist dat dit het antwoord moest zijn.
3: Precies.
0: Want het was niet zo heel ingewikkeld.
2: Winnaar of verliezer?
0: Geen winnaar of verliezer. Dus de draw, gelijkspel. Rita Marley.
3: Juist.
0: Dankjewel.
3: Hey, ook bedankt.

crazy about you, baby. The Fine Brown Frame, Diana Reeves en Lou Rawls hoorde je op Radio Oost. En dat was ook een lekker nummer. Was niet uit de jaren 80. Wat wel uit de jaren 80 is, dat zijn de herinneringen die we binnenkrijgen naar aanleiding van de vraag natuurlijk. Van wat was jouw herinnering aan 1982? Ook Rob heeft gereageerd. Hij zegt, ik was net getrouwd. We woonden samen aan de Mesdagstraat in Hengelo. Ik kon daar een vrijstaand boerderijtje huren voor 75 gulden per maand. Andere tijden, mensen. Moest toen wel het achterstallig onderhoud zelf doen. En ook bijvoorbeeld zelf een douche bouwen in toen nog de dellen en de plafonds vervangen. Maar het was een mooie tijd. Ik was 23 in die tijd. En hartstikke goed. Dat dus. Even kijken wat er nog meer binnengekomen is. Want heel veel reacties ook vandaag weer. Allemaal bedankt voor het meedoen. Gerard Heuven uit Heino die zegt... In 1982 ging ik in militaire dienst, lichting 82-5. En Peter uit Nijverdal, die was 2 jaar getrouwd met mijn meisje. Mooie tijd. Nou, ja, niet met mijn meisje, maar met Peters meisje. Even om misverstanden te voorkomen. Goed, dat zijn een paar van de herinneringen. Langzaam maar zeker gaan we richting de apotheose van deze middag. Want wat is de top 10 die jij hebt samengesteld uit de muziek van de top 40 van 1982? Maar ook nog andere muziek die we eerst gaan draaien. Dat andere, zometeen dus na 5 uur ga je die hele top 10 in zijn geheel horen. Nu nog even naar de tipparade van 1982. Want daar stond dit nummer nieuw in de tipparade op nummer 23. Mathilde Santing.

0: Ja, Mathilde Santing was vooral van de vele bijzondere remakes van nummers zoals deze. Behind the Painted Smile stond in de tipparade op 23. Is niet veel verder gekomen. Waar ging het vandaag ook alweer om in die top 10?
1: Toppers van toen en nu.
2: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10.

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1982? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
3: En op dit moment wordt die stembus gesloten. Gaan we de getallen opmaken. Kan je vertellen, ik heb al een beetje vooruit gekeken. De drie die je net hoorde zitten wel in de top 10, maar niet in de top 3.
4: Een kwestie van rock en roll.

0: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Goed, het is gelukt.
3: Wat is er gelukt?
4: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
3: Fluitje van een cent dus?
4: Nou, het was wel wat meer dan dat.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
2: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
8: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost? Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Oma!
19: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
20: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Mensenrelatie, Radboud Visser.
23: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
22: Jazeker.
24: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Cliff Richard, maakt het allemaal niet uit hoe ze eruit zien als er maar een snoer aan zit. Wired for Sound hoorde je op Radio Oost.
1: Toppers van toen en nu. Jan-Willem Kobus.
0: De toppers van toen en nu gaan in de afronding. Want we hebben nog maar eventjes voordat het 6 uur is. En kunnen zometeen dus de 10 nummers helemaal gaan draaien. Uit de top 40 van 1982. Ik heb ze allemaal op een rijtje gezet. De stemmen geteld. Weer vele, vele stemmen binnengekregen. En daar is dus een heel mooi lijstje uit gerold. Nou, klein voorproefje alvast. Want de top 3 die je hoorde, daar zat onder meer in Someone Loves You, Honey. Die gaan we zo meteen al terugvinden op nummer 10. Ook zat in de top 3 toen op nummer 2 Words van F.R. David. Waar staat hij nu? Dat ga je zo horen. En nummer 1 stond André van Duin met een dubbele A-kant. Want dat was nog in de tijd dat het, je maakte gewoon de plaatjes en die bracht je uit. En je keek niet echt of het een hit zou kunnen worden of niet. André van Duin trok zich daar niet zoveel van aan. En die zet op de A-kant Als je huilt. En op de B-kant Bim Bam. En die gaan wij zo meteen ook draaien. Stond toen op nummer 1, is nu wel wat gezakt. Hoe het precies zit, hoor je zo na Lionel Richie.
1: Toppers van toen en nu. Radio.

0: Ja, toen was het nog de vrijdagmiddag gebeurtenis. De Radio Veronica Top 40. Dat gaan we allemaal niet doen. Dat doen we lekker rustig aan. Er zijn jouw stemmen uitgebracht op die top 40 van 22 augustus 1982. De herschreven top 10 ga je nu horen.
1: Top 10.
2: De herschreven top 10 van 1982.

0: So, Chicago and Hard to Say I'm Sorry. Onderdeel van de top 10, de herschreven top 10. En onder meer Gerben uit Hengelo, Gerard uit Heino, Els uit Haren, Bernadette uit Dedemsvaart en Gert uit Beekbergen stemden voor dit nummer. Nog vele, vele anderen ook die daarin volgden. En dus zijn zij mede de samensteller van die top 10, waarin we zijn aangeland bij
1: nummer 8.
0: En dat is een nummer dat nog even wat introductie verdient, want het is een nummer van James Last. En het werd vooral een hit omdat Radio Veronica het gebruikte als Veronica komt naar je toe deze zomer. En het begint al met zeegeluid. En ik kan me vaag herinneren dat ook ooit de NCRV nog heeft gebruikt als tune, maar ik kan hem even niet meer plaatsen. Veronica komt naar je toe deze zomer. Nou, dat is het dus. Biscaya van James Last op nummer 8.

0: Ja, als ik het zo hoor, dan komen die herinneringen weer naar boven. Volgens mij was het toen dat Veronica op Radio 2 de ochtend mocht... toen Radio 2, toen nog Hilversum 2 heette, mocht verzorgen. En dat deden ze als een van de eerste omroepen ook door het echt het land in te gaan. En met een of andere Kate daar te gaan staan, wat artiesten mee te nemen. En dat leek me geweldig om daar een keer bij te zijn. En dat heb ik ook een keer geregeld. Toen kwam ik daar en toen dacht ik van, nou ja, dat was het dan. Toen stonden er niet zo heel veel mensen. Het was een beetje een koude dag. En zo op afstand een beetje staan kijken naar Annette van Tricht. En ja, dat was nog eens een tijd. Biscaya dus van James Last komt terug op nummer 8 in de herschreven lijst van vandaag. En het nummer dat we nu gaan draaien, eens eventjes kijken. Dat stond toen op nummer 37 en nu op...
1: Nummer 7.

0: F.R. David stond toen op nummer 2, nu op nummer 6 in de herschreven top 10 van 1982. En het typische is dat na de nummer 2 komt dan altijd de nummer 1, hè, toen. En dat is hetzelfde nummer als nu na de nummer 6 op nummer 5 komt. Kun je het nog volgen? Jazeker. Toen dus de nummer 1, Als je huilt en Bim Bam van André van Duin. Deze keer in de herschreven top 10 staat hij op
1: nummer 5.
2: Zijn we klaar voor, jongens? Dan gaan we, hè?
3: Ja, we zijn er klaar.
2: Ja, wel, dat komt gezellig, hè?

0: Ik heb het eerder gezegd vanmiddag. Ik was in dat jaar een jaar of 13.
1: Puinopa.
0: Ja, ik denk dat er heel veel die letterlijk mee konden zingen. Misschien heb je nu ook wel eventjes meegedaan. Met Bim Bam van André van Duin. Nog een Nederlandstalige hit. Die staat op nummer 4.
2: Nummer 4.

Vitesse en Rosalyn uit de top 10 van 1982. De herschreven top 10 en Rosalyn stond toen op nummer 16 en nu op nummer 3. We gaan verder met een nummer dat toen op nummer 4 stond en nu de top 2 heeft gehaald. En je hoort ze inderdaad al, het is alweer anderhalf jaar geleden dat ze live optraden in Arnhem. Ik had het geluk daarbij te mogen zijn. Ja, en om dit te horen, dat is echt kippenvel als je dat live meemaakt. Toto en Afrika op Radio Oost in de herschreven top 10. En daar staat hij op

en Afrika, allemaal hartelijk dank voor de stemmen vandaag op de top 10, de herschreven top 10 van 1982. Het nummer dat nu op nummer 1 staat, stond toen op nummer 20 en kwam nieuw binnen als hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 van dus 22 augustus 1982. Volgende week, 29 augustus 1975. Maar nu is, zoals gezegd, de Golden Earring als afsluiter. Volgende week zijn we er weer. Morgen vroeg Tanja Rijmens met Thuis in Overijssel. Thuis op zondag vanaf 8 uur. En daarna Monique Slijting. En nu dus de Golden Earring op nummer 1.

0: puzzelwagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6:00.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Radio Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Basje aan de beurt.
1: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
11: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
3: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
4: Een lekker liedje voor ons allebei.
2: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van SlaapID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie. Alleen signaal op regionaal.
6: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
4: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De Oosttribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: perstribune.
1: Vanavond Heerenveen PEC Zwolle. Morgenmiddag Go Ahead Eagles ADO Den Haag. En maandagavond Jong FC Utrecht Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.
2: Late again.

0: 3 miljoen dahlia's, metershoge corsowagens en duizenden bezoekers. Tijdens het bloemencorso is Sint-Jansklooster kleurrijker dan ooit. RTV Oost volgt deze week de voorbereidingen van dichtbij. En we laten natuurlijk het indrukwekkende bloemencorso zien. Corso Sint-Jansklooster. Vanavond op TV Oost.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
3: 9:03 en weer tijd voor een Oosttribune op Radio Oost. Want de Eredivisie van het betaalde voetbal is natuurlijk weer in volle gang. En wij volgen vanavond de wedstrijd in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Tussen Heerenveen en Pek Zwolle. De wedstrijd is zo'n kleine 3 minuten oud. Dus gauw naar Nico Wantia, onze man ter plekke.
4: Staat nog 0-0 en Pek Zwolle hoopt vandaag tijdens speelronde 3 dan eindelijk van de hatelijke 0 qua punten af te komen. Verloren van Ajax, verloren van Twente tot nu toe. En natuurlijk zijn er twee ploegen uit de top 5 van Nederland. Daar kun je van verliezen als Pek Zwolle zijnde. Maar met name de manier waarop was vorige week toch wel zorgwekkend aanvallend. Vrijwel niks klaargespeeld in de grolsvechten. Alleen maar tegengehouden. Dat zal vandaag beter moeten. Zo is het voornemen van trainer Henry van der Vecht, die gekozen heeft voor dezelfde 11 als vorige week. We kunnen zich dus echt gaan revancheren voor dat zwakke optreden in Enschede. En dat betekent dus onder meer dat Sissoko op de bank moet plaatsnemen, omdat Seurensen opnieuw de linkeraanvaller is. En het speelt tegen Heerenveen, dat ook toevallig de wedstrijden tegen Ajax en Twente al achter de rug heeft. En zij hebben er 4 punten gepakt. Dat is een knappe prestatie van de Vriezen, die dus uitstekend terug kunnen kijken op hun competitiestart. Nu gaan we eens kijken hoe de onderlinge ontmoeting gaat zijn. Voorlopig is het beste begin van Heerenveen, dat al een keer gevaarlijk werd met een schot van Trentsko dat net naast ging. En een poging van Meerveld die net overging. En ook in deze wedstrijd heeft Pek Zwolle aanvallend nog weinig laten zien. Maar goed, nu zijn we pas 1 minuut of 3 aan het voetballen. 0-0 de stand hier in het Abel Lenstra Stadion.
3: Er is al gespeeld in Sittard. Fortuna Sittard AZ. Een vroege rode kaart voor Fortuna. En uiteindelijk wint AZ met 0-2. Een spektakelstukje op het kasteel in Rotterdam. Sparta Rotterdam, FC Utrecht. Daar gebeurde van alles. En uiteindelijk werd het 3-3. Onbeslist dus. Het was tot heel kort voor tijd nog 2-3 voor FC Utrecht. De ploeg van de nieuwe trainer Correa. NEC Excelsior is evenals FC Twente Telstar uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van beide clubs. En dan hebben we natuurlijk ook nog morgen het duel tussen Go Ahead Eagles en ADO Den Haag. Dat is de lunchwedstrijd. Die begint om 11:15. En flitsen daarvan zijn natuurlijk ook te volgen bij de Oosttribune. En in Weekend Overijssel morgen op Radio Oost. PSV Groningen is morgen ook. Dat is een wedstrijd die om 14:30 begint. Cambuur tegen Feyenoord begint om 16:45. In de keukenkampioendivisie morgen om 16:45. VVV tegen de Graafschap. En gisteren al gespeeld, Vitesse Almere City 0-3, MVV Volendam 1-0, Helmond Sport RKC 1-1, FC Emmen tegen Jong AZ 3-1, FC Dordrecht Rode JC Kerkrade 0-1 en FC Den Bosch won met 5-2 van FC Eindhoven. Vandaag ook 1 wedstrijd in de keukenkampioendivisie. NAC Breda tegen Jong Ajax eindigde in 3-2. En Heracles dan, hoor ik u afvragen. Die ploeg speelt maandagavond uit bij Jong FC Utrecht vanaf 8:00. En flitsen daarvan zijn natuurlijk ook te volgen in een extra editie van de Oosttribune, dan op Radio Oost. Dan in de keukenkampioendivisie voor de volledigheid ook nog de wedstrijd tussen Jong PSV en Top Os. Dit is de Oosttribune, tot 11:00.
2: De Oosttribune,

0: Supertramp en It's Raining Again op Radio Oost. We gaan weer naar het Abelinschaastadion in Heerenveen. Heerenveen, Pek Zwolle, Nico Wansje.
1: 4 minuten onderweg, staat 0-0. Pek Zwolle is een keertje in de aanval. Dat hebben we nog niet veel gezien in deze wedstrijd. Maar nu zijn ze toch redelijk massaal in en rond de 16 meter van Heerenveen te vinden. En Bayo trekt naar binnen, geeft die bal voor. Bij de tweede paal twee ploeggenoten, daar komt de bal niet. Maar de tweede bal wordt wel opgepikt door Pek Zwolle. Weer in de 16 meter gelepeld. En dan wordt hij weer weggekopt door Heerenveen. Maar weer is de afvallende bal een prooi voor Pek Zwolle. Dat zich zo een beetje ontworstelt aan de druk van Heerenveen. Dat sterk begon aan deze wedstrijd en al 4 mogelijkheden kreeg. Nu Pek Zwolle dus weer met Kostoms. Die de bal wat ver van de voet af laat springen. En dan loopt deze aanval van Pek Zwolle ten einde. En kan Heerenveen wellicht in de omschakeling gaan toeslaan met Dylan Vente. Een spits die een verleden heeft bij Pek Zwolle. Maar die moet het nu afleggen tegen de verdediging van Pek. En dan is het Schendelaar die de bal naar voren kan trappen. Ja, ik noemde al de schoten van Trensko en Meerveld die net naast en net overgingen. Daarna nog een vlammend schot gezien van Sam Kersten. Ook een oud Zwollenaar. Ging ook maar net over de lat van Schendelaar. En even later was er nog een poging van Rivera op aangeven van Linde die net overging. En nu Mbayo aan de andere kant van het veld ziet zijn schot gekraakt worden in de 16 meter van Heerenveen. Opruimen gebeurt dan door Kersten die de bal naar voren poeiert in de richting van Vente. En die heeft een fraaie controle. Kan daardoor de aanval van Heerenveen nieuw leven inblazen. Krijgt die bal weer terug aan de rechterkant van het veld. Moet dan even wachten op ploeggenoten die bijsluiten in de 16 meter. Dat heeft wat tijd nodig en dus is hij even voor de weg terug naar Broude. Maar dit is dus zeker niet het begin waar Pek Zwolle vooraf op hoopte en waar het op aanstuurde. Pek Zwolle wilde zich echt revancheren voor het bleke optreden van afgelopen zondag. Maar het staat dus vanaf de aftrap eigenlijk al behoorlijk onder druk van Heerenveen. Rivera met een schot uit de tweede lijn. Ketst af op het lichaam van Graves. Die gaat meteen naar het gras. En dat betekent dat hij zo meteen even een minuut buiten de lijnen mag. Maar dat is misschien nog het kleinste probleem. Want hij is inderdaad wel hard geraakt door dat afstandsschot. Dus is de verzorging geen overbodige luxe. En kan Pek Zwolle ook figuurlijk eventjes naar adem happen. Als het toch behoorlijk onder druk staat van Heerenveen in de openingsfase van de wedstrijd. Maar na 11 minuten staat het nog wel 0-0 hier in Friesland.

0: The Tramps in Disco Inferno op Radio Oost. We gaan weer naar Heerenveen Pexvolle in het Rabelinsvaartstadion. Kwartier op de klok, inmiddels Nico Wansia.
1: Ja, en 0-0 op het scorebord. En op het veld is het inmiddels weer 11 tegen 11. Graves was even groggy naar het harde schot van Rivera dat op zijn hoofd belandde. Is ook eventjes behandeld. Moest ook daadwerkelijk een minuut buiten de lijnen, maar is voorlopig weer terug. Dan wordt er nog wel steeds warm gelopen door Veldhuis als eventuele stand-in voor Simon Graves. Maar voorlopig wekt hij wel de indruk dat hij verder kan spelen. En dat is maar goed ook, want een Graves in vorm is een belangrijke kracht voor PEC Zwolle. Dus dat met name in de afgelopen wedstrijd tegen Twente er zeker niet uitgekomen. Toen was het een van de mindere spelers. Want wie haalde er toen wel een voldoende, kun je afvragen. Balbezit nu voor Schendelaar. Dat is de keeper van PEC Zwolle. Die neemt even zijn tijd voordat hij de bal gaat uitrollen. En dat doet hij in de richting van Graves. Ook hij heeft dus het idee dat het wel weer gaat met de Deen. Oeh, dan gaat het bijna mis in de opbouw van achteruit. Daar wordt het veel risico genomen door Sommer in te spelen met een man in zijn rug. Maar de kaats van Sommer is uitstekend. En dan kan PEC Zwolle er wellicht uitkomen aan de rechterkant van het veld met Mbayo. Want dat wordt voorkomen door Zagaritis. De Griekse linksback werkt de bal met een sliding over de zijlijn. Zodat het een ingooi gaat worden voor PEC Zwolle. In een wedstrijd die dus nog altijd die 0-0 stand kent. En dus is het allemaal wat minder spectaculair dan vorig jaar. Toen het een wedstrijd was met twee gezichten. Eerste half uur was PEC Zwolle van het niveau Barcelona. In het laatste uur was het van het niveau een hele matige amateurclub. Zo was de lezing van Tristan Gooyer na afloop. En dat klopte wel. Want in het eerste half uur kwam PEC Zwolle nog op een 2-0 voorsprong. Maar uiteindelijk verloor het met 4-2 hier in het Abel Enstra stadion. Spectaculaire wedstrijd dus. En voorlopig is het allemaal wat minder spectaculair. Al heeft Heerenveen de nodige mogelijkheden gehad. En misschien nu weer aanval over de rechterkant van het veld met Brouwde. Echt de bal net niet lekker in de loop aangespeeld. En dus moet hij eventjes inhouden voordat hij de voorzet kan geven. En die voorzet spat dan uiteen op het lichaam van Damian van der Haar. Nog altijd de vervanger van de geschorste Cheryl Floranus. Vanwege de rode kaart die hij pakte in de thuiswedstrijd tegen Ajax op speelronde 1. Moet dus een hoekschop voor Heerenveen aan de rechterkant van het veld. Laten we die nog even meenemen. Als we in de 18e minuut van de wedstrijd zitten. Alle 10 veldspelers van PEC Zwolle in de eigen 16 meter staan. En de corner kort wordt genomen. Het gaat dan eventjes terug naar Rivera. Op de punt van de 16 meter legt de bal met veel gevoel bij de tweede paal. Er komen wat mensen inlopen, maar die missen de bal allemaal. En dan is er de overname van PEC Zwolle. Dat kan gaan uitverdedigen via Aartsen. 18 minuten onderweg. 0-0 de stand bij Heerenveen tegen PEC.
2: De Oosttribune.
0: De zomerrit van dit jaar, dat is hem. Samen met Cheerio. Hier is Rutger van Manneveld op Radio Oost tijdens de Oosttribune met zwoele zomernachten.

0: En hoe zwoel is de zomernacht in het Abelenstra Stadion voor Pek Zwolle bijvoorbeeld? Bij Heerenveen Pek Zwolle, Nico Bansje.
1: Nou, het is weer een van de frissere weekendjes tot nu toe in de vaderlandse voetbalcompetities. Maar het is niet onaangenaam hier in het Abelenstra Stadion, waar Heerenveen weer in de aanval is met de Trensco. Geeft die bal buitenom naar Brouwer. Weer veel mensen voor de goal van Schendelaar. Maar wie gaat de voorzet geven? Het is Proper. Aardige voorzet. Er komen wat mensen inlopen bij de tweede paal. Weer schiet de bal door. Wordt opgevangen door Rivera. Trekt naar binnen. Legt die bal dan terug naar de punt van de 16 meter. Zacharitis met een hoge voorzet bij de tweede paal. Dan teruggekopt. Maar ja, wie had de trekker over bij Heerenveen is een beetje de vraag. Het ziet er allemaal heel aardig uit. En het ziet er ook heel dreigend uit. Maar er zal toch een keer iemand met een schot moeten komen. Maar dat schot blijft uit. Zeker als Ryan Thomas nu die bal verovert op de rand van de 16 meter. Maar scheidsrechter Martens heeft erbij een overtreding geconstateerd. En dus krijgt Heerenveen ineens een vrije trap op een hele interessante plek. Een meter of 20, 25 van de goal van Schendelaar. Een beetje aan de linkerkant van het veld. En diezelfde Martens floot zo even ook voor een overtreding van Thijs Oosting. Aan de andere kant van het veld. Die heel fraaie twee tegenstanders van zich afschudden. De bal daarna via de binnenkant van de paal in het doel van Heerenveen schoot. Ja, toen was er dus al gefloten door Martens. Omdat hij vond dat Brouwer met een overtreding tegen het gras werd gewerkt. Inderdaad. En dus ging dat doelpunt van Pek Zwolle niet door. Nu eens kijken of Heerenveen toe kan slaan uit een spelhervatting. Ze hebben met Meerveld natuurlijk wel een specialist in huis. Het spel wordt nu vrijgegeven. De viermansmuur staat net binnen de lijn van het 16 meter gebied. En het zou ook nog met de linkervoet Trensco kunnen worden. Maar het lijkt me een klusje voor Meerveld. Over de muur. Op de lat. Oeh, daar komt Pek Zwolle goed weg. Vrije trap inderdaad van Heerenveen. En dan laat Schendelaar die bal nog een keer stuiteren. Dat is niet zo handig. Maar uiteindelijk heeft hij geluk dat geen speler van Heerenveen de voet tegen die bal weet te krijgen. Zodat hij in tweede instantie alsnog de bal kan vangen. Jasper Schendelaar die opgelucht het geluid hoorde van de bal op het aluminium. Vrije trap van Ringo Meerveld. Die de bal met heel veel gevoel richting de bovenhoek krult. Maar de bal zakt net niet genoeg voor Heerenveen. Waardoor die dus op de lat belanden. Nu is het Heerenveen dat heel veel risico neemt in de opbouw van achteruit. Want Pek Zwolle heeft wel een iets betere fase gehad. Het staat niet meer zo onder druk als in de openingsfase van dit duel. Ze hebben nog geen echte kansen gehad. Of het zou die afgekeurde goal van Oosting moeten zijn. Goed, daar ging dus een overtreding aan vooruit. Dus eigenlijk telt hij niet. Nou goed, de wedstrijd komt wat meer in evenwicht. De stand is dat ook nog altijd. Want na een kwartwedstrijd staat het 0-0 hier in Friesland.

0: No Mercy and When I Die. Hoe gaat het in Heerenveen in het Abel Enstra Stadion bij Heerenveen? Pek Zwolle, Nico Mansia.
1: Nou, redelijk gelijk op. Dus het staat nog steeds 0-0. De openingsfase was duidelijk voor Heerenveen. Maar Pek Zwolle heeft de wedstrijd in ieder geval in balans gekregen. Het is niet zo dat het nu kansen regent voor Pek Zwolle. Allerminst eigenlijk. Maar het geeft ook niet meer zoveel mogelijkheden weg als in de openingsfase. Dat zullen we dan maar als winst beschouwen. Als er nu weer balbezit is voor de Vriezen. Net buiten het eigen 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld. Wordt er toch vrij snel diepte gezocht door Heerenveen. Is dat een overtreding van Gravers? Ja, dat was het inderdaad. En daarna wordt de bal nog even heel ver weggetrapt door Aartsen. Dat zijn twee dingen die eigenlijk niet door de beugel kunnen. Dus zijn er wat Friezen die verontwaardigd kijken richting de scheidsrechter van... zou je daar niet tegen optreden? Maar Martens maakt al snel het gebaar van... nou ja, zo erg vond ik het nou ook weer niet. Niet zozeer gewoon die vrije trap nemen. En dan gaan we wel kijken hoe de wedstrijd zich verder gaat ontvouwen. Met nog een minuut of 17 te gaan in deze eerste helft. Heerenveen dat dus wel qua resultaten goed begonnen is aan het seizoen. Dat mag je dus zeker zeggen als je 4 punten pakt tegen Twente en tegen Ajax... Maar het spel was niet altijd om over naar huis te schrijven. Maar goed, die 4 punten hebben ze wel. En voorlopig staan ze lekker in het linker rijtje van de Eredivisie. Daar kan Pek Zwolle alleen maar met jaloerse blikken naar kijken. En daar is het spel ook nog niet om over naar huis te schrijven. Al hadden ze tegen Ajax lange tijd wel uitzicht op een punt. Maar ja, tot die rode kaart van Floranus. Toen ging het mis. Nu Pek Zwolle in de aanval met Seurensen aan de linkerkant van het veld. Wil de bal wel voorgeven in de richting van Oosting die voor de goal staat opgesteld. Zover komt de voorzet niet. Er staat een Vries in de weg. Maar de tweede bal wordt wel weer opgepikt door Pek Zwolle. En dat is ook positief, want dan kun je dus weer richting de goal van Heerenveen gaan. In plaats van dat je weer achter de bal aan moet rennen en richting je eigen verdediging moet gaan lopen. Nou, nu wordt de bal wel ingeleverd bij Brouwer. Er komt met een lange trap naar voren, maar ook die bal wordt ingeleverd. Ja, dat is goed. Als Pek Zwolle dit soort ballen steeds gaat oppikken, dan is het vervolg minder. Want Sommer trapt die bal zomaar over de zijlijn. En dan is het balverlies alsnog daar voor Pek Zwolle. Dan kan Heerenveen mee gaan bouwen aan een volgende aanval. Maar Brouwer lijkt er niet al te veel haast bij je te hebben, want die schokt op zijn dode akkertje richting de zijlijn om een bal te gaan halen voor de inworp die Heerenveen dus krijgt te nemen. Na een klein half uur spelen, 0-0 staat het hier bij Heerenveen tegen Pek Zwolle.

0: Wham en Club Tropicana op Radio Oost. Nog steeds 0-0 Nico bij Heerenveen PEC Zwolle.
1: Ja, maar hangt een doelpuntje in de lucht. Hoekschop nu voor Heerenveen. Brengt die bal bij de eerste paal. Dan wordt die bal weggekopt door PEC Zwolle. En weer opgevangen door Rivera. Heerenveen dat de druk weer opvoert in deze fase van de wedstrijd. Zojuist al dichtbij een treffer was. Met een goed schot van Dylan Vente. Schendelaar met moeite wist die bal nog over het eigen doel te tikken. En nu is er dus balbezit voor de Vriezen. Kiest Kersten ervoor om die bal eventjes terug te spelen naar zijn eigen doelman. Dat is Bernd Klaverboer. Even daarvoor ook een mogelijkheid voor PEC Zwolle. Ik zat net te denken, ja, dat is wel weer leuk dat ze de wedstrijd redelijk onder controle hebben en de boel achterin vrij goed gesloten houden. Maar ja, de bedoeling was toch om aanvallend wat meer te laten zien. En eigenlijk was PEC Zwolle maar tot één doelpoging gekomen. Dat was het geblokte schot van Mbayo. En ook maar twee balcontacten in de 16 meter. Dat houdt niet over. Maar dat was juist wel een aardige poging van Mbayo weer. Weer werd zijn schot geblokt. En daarna was er nog een mogelijkheid voor Ryan Thomas in de rebound. Die raakte de bal helemaal verkeerd. Ik denk dat het wel als doelpoging de boeken ingaat. Maar de bal belandde hoog in de tribunes achter het doel van Klaverboer. Dus een serieuze doelpoging was het niet. En nu dus weer Heerenveen dat de duimschroeven aandraait. Met balbezit aan de linkerkant van het veld voor Meerveld. Geeft hem aan Rivera. Vleugelspelers die brengen het meeste gevaar voor de Vriezen. Al komt hij er nu niet helemaal langs. Het gaat dan weer terug naar Meerveld op de punt van de 16 meter. Combinatie met Rivera mislukt. Omdat daar Ryan Thomas tussen zit. Ja, het is weer alleen tegenhouden wat PEC Zwolle doet. Als Thomas er dan tussen zit, dan is de tweede bal meteen weer voor Heerenveen. En dus staat er een donkergroene muur opgesteld. Net buiten het eigen 16 meter gebied van PEC Zwolle. En tegenhouden doet die muur uitstekend. Of we zouden zo graag willen zien dat PEC Zwolle ook zelf eens wat plaagstootjes uitdeelt. En ervoor zorgt dat Heerenveen een muur moet optrekken rond de eigen 16 meter. Maar daar is in deze fase helemaal geen sprake van. Want Heerenveen probeert het tempo weer op te schroeven. Met Rivera trekt vanaf de linkerzijlijn naar binnen. Komt uit op de punt van de 16 meter. Moet dan eventjes inhouden. Omdat hij vanzelf tegen Thomas aanloopt. Maar dan gaat het over de rechterflank. En ook daar hebben ze behendige spelers staan. Mooie combinatie door het midden. Geen overtreding. Reding vindt scheidsrechter Martens. Wel balbezit voor Heerenveen. Het schot dan vanaf links Rivera. En die bal wordt weer gekeerd door Schendelaar. Schendelaar houdt PEC Zwolle in de wedstrijd. Daarna wordt er nog een speler van Heerenveen omvergekegeld. Rivera bij Heerenveen op de tribunes denken ze aan een penalty. Maar scheidsrechter Martens stond er dichtbij en oordeelde dat de bal is gespeeld. Het slachtoffer Rivera ligt nog in de 16 meter. Krabbelt nu weer overeind. En laten we hopen dat er geen VAR is die gaat ingrijpen. Want dan is het inderdaad geen penalty. Maar dat PEC Zwolle het weer lastig heeft in deze fase van de wedstrijd. Dat is duidelijk. 37 minuten onderweg. 0-0 bij Heerenveen tegen PEC.

0: Eagles and Heartache Tonight blijft een goede plaats.
1: We gaan weer kijken in Heerenveen, Heerenveen Pek Zwolle. Die wedstrijd gaat langzaam richting de rust, Nico Mansia.
2: Ja, 4 minuten nog te gaan. Wel even wat opwinding in het Abel Enstra stadion. Want Ryan Thomas ging in de 16 meter van Heerenveen onderuit. Door toedoen van Maas Willemsen, verdediger van Heerenveen. De scheidsrechter vloot. En hij gaf daarna geel aan Ryan Thomas voor een schwalbe. En dat had de scheidsrechter volgens mij goed gezien. Want hij stapte wel in Willemsen. Maar er was geen contact met Ryan Thomas. Die op zich wel goed timede wanneer het contact er zou moeten zijn. Maar ja, dat contact was er niet. En als je dan gaat liggen en de scheidsrechter heeft het in de gaten, dan... Ja, dan ben je gezien en dan krijg je een gele kaart voor een schwalbe. En bovendien, ook al had de scheidsrechter het verkeerd gezien, dan weet je dat er nog een VAR zit mee te kijken. Dus dan had het ook geen penalty opgeleverd. Dus het was niet zo'n handige actie van de aanvoerder van PEC. Iedereen een gele prent krijgt nu een mogelijkheid aan de linkerkant van het veld voor Seurensen, de maker van de goal vorige week. Ja, gaat er 16 meter in en is de bal alweer kwijt voordat hij überhaupt aan een doelpoging kon denken. Hij wilde hem voor zijn rechter leggen en ja, dat ging niet helemaal goed genoeg. En dus is ja, deze aanval van PEC Zwolle vroegtijdig ten einde gekomen. Maar niet te veel treuren nu als PEC zijnde. Want de volgende aanval van Heerenveen is alweer in aantocht in de as van het veld. Het gaat dan naar de rechterkant van het veld. Waar Trensco de bal buitenom zou kunnen meegeven aan de rechtsback Brouwer. Het gaat naar Meerveld op het middenveld. Inmiddels zijn de gelederen van PEC Zwolle weer gesloten. Zijn de rijen kort op elkaar. En is het lastig voor Heerenveen om er doorheen te komen. Dus proberen ze steeds om er omheen te gaan met de vleugelspelers. Die nu wel naar binnen trekken. Rivera zou er eens uit kunnen halen. Kies toch voor een opening naar de rechterkant van het veld. Naar Brouwer. Brouwer dan met de voorzet, indraaiende bal. Maar geen ploeggenoten in de buurt. En wel Schendelaar die de bal uit de lucht kan plukken. Zo zitten we in de slotfase van de eerste helft. Zullen we nog wat blessuretijd krijgen vanwege de blessure van Gravis aan het begin van deze eerste helft. Afgelopen staat het nog 0-0 hier in Friesland.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Jam in Town, Cole Mellis. De blessuretijd van de eerste helft loopt bij Heerenveen Pek Zwolle. Dus gauw naar Nikomans, ja.
1: 0-0 nog altijd de stand. 2 minuten blessuretijd krijgen we erbij. Daarvan is de helft verstreken. Dus nog 1 minuut te gaan. Zo heeft de snelle rekenaar ook al bedacht. Met Pek Zwolle dat ze nog een keer de bal probeert onder controle te krijgen via Costons. Dat lukt niet. Overname is er van Kersten. Die brengt de bal tot bij Rivera. En ze probeert Heerenveen nog 1 keer gevaarlijk te worden. Met Brouwer in de as van het veld. Krijgt wat ruimte. Geeft hem nu goed naar de rechterkant van het veld. Trensko met het schot in het zijnet. Schendelaar hoeft niet ineens in actie te komen. Ziet wel weer een bal vrij hard op zich afkomen. Dat heeft hij toch vrij vaak gezien in het eerste bedrijf. 12 doelpogingen van Heerenveen tegenover 4 van Pek Zwolle. Ja, 5 van Zweven was ook nog eentje inderdaad. Aan de andere kant van het veld een aardige voorzet van Damian van der Haar. Kreeg de bal bij Oosting. Die had wat moeite om die bal de juiste richting mee te geven. Kon hem nog wel geven aan Costons. En die probeerde het met een kopbal. Maar die kon dan weer niet de juiste snelheid en richting aan die bal meegeven. Waardoor het een makkelijke prooi werd voor Klaverboer. Maar dat was dus de 5e doel. Poging van Pek Zwolle in deze wedstrijd. Dat houdt nog steeds niet over. Maar het is in ieder geval wat meer in evenwicht dan het vorige week was in de wedstrijd tegen FC Twente. Inmiddels maakt scheidsrechter Martens een einde aan deze eerste helft. Die dus gedomineerd werd door Heerenveen. Die hebben het overwicht niet in de score weten uit te drukken. 0-0 is het halverwege Heerenveen tegen Pek.
0: Vlak na 9 uur de tweede helft natuurlijk weer met Nico Wangsja vanuit het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Heerenveen Pek dus rust en 0-0.

0: Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight. Straks is de tweede helft van Heerenveen PEC Zwolle. Daar is het nog 0-0 en dus rust. Die commandcel horen we na 9 weer. Morgen om 12:15 volgen we ook in Weekend Overijssel en later natuurlijk ook in de Oosttribune de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles in de eigen Adelaarstros thuis tegen promovendus ADO Den Haag. We waren natuurlijk ook bij het afsluitende perspraatje met de trainer van Go Ahead Eagles, Jozef Oosting. En die vindt dat ondanks het matige begin van ADO Den Haag in die eredivisie dit seizoen, dat ze er toch een leuke speelstijl op nahouden. En dat die ploeg dus niet te onderschatten is morgen.
1: Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik moet eerlijk zeggen dat het wel, ze hebben wel een spelervatting vorig jaar heel herkenbaar. Dat, het is vol pres, hebben ze in de KKD. Maar ik denk dat dat een team is wie dat blijft doen, omdat dat hun filosofie is. Daarvoor hebben ze ook een trainer, counterpress. En ja, ik vind het wel, als het goed is, ik vind het wel een mooie en goede spelervatting.
2: Ja, dat betekent dat er ook veel ruimte achter ligt. We hebben eentje in fase gezien. Volgens mij stond hij in de basis van 3 doelpunten. Hoe is het met de trap van jouw doelman? Op de spelervatting?
1: Nee, die is ook wel oké, hoor. Dat is ook wel kan een wapen zijn. Alleen, ik denk dat wij iets anders voetballen dan Groningen. Mm. Dus wat ik al zei, ik denk dat er wederom weer een mooi potje wordt waarvan ik denk, de tegenstander heeft een mooie en goede spelervatting. Nou, uiteindelijk in de Eredivisie willen ze denk ik die lijn ook doorzetten. Niet dat ze dus wedstrijden zo open spelen, maar ik denk dat ze daar ook naar kijken. Maar ik wil het liefst naar mijn eigen team kijken en ik wil graag dat wij een vervolg geven op hetgeen van wat wij de start van de competitie tegen Willem II en ook tegen Feyenoord. En met name de tweede helft, dat we die lijn kunnen doortrekken. Dat is eigenlijk hetgeen van waar we van de week ook weer op hebben getraind. En ik ben benieuwd hoe we dat hier thuis tegen ADO ook weer voor elkaar kunnen krijgen.
2: Ja, waar ik dan benieuwd naar ben, ik ben er ook een beetje aan het puzzelen van wat zal Jozef gaan doen? En dan denk ik, het grootste gedeelte van het team staat vast, lijkt me alleen. Tegen ADO, ook omdat zij anders spelen dan de meeste teams die promoveren uit de KKD. Wat gaat hij doen in de spits?
1: Wat ga ik doen?
2: Wat ga je doen in de spitspositie? Want vorige week had je een loper nodig, heel logisch, uit bij Feyenoord. Alleen nu ligt er ook zoveel ruimte achter. Ja, wat zijn jouw ideeën daarbij?
1: Ja, nou ja, goed, daar heb ik wel een idee bij. En vandaag hebben we ook daar een deel op getraind. En daar trainen we morgen ook weer een deel op. Dus ik heb daar keuzes. En dat vind ik wel heel erg prettig van. Omdat je kunt vanuit de lange bal spelen met Stefan. Maar je kunt vanuit de combinatie spelen met Erik. We gaan het zien.
2: Ja, ben je er al uit?
1: Nee, dat nog niet. Nee.
2: Dat is wel lastig, hè?
1: Jawel. Kijk, vooraf, je moet alle scenario's moet je doornemen. En daar ben ik nog niet over uit, want anders had ik het gezegd.
2: Hoe is het verder met de jongens, met de fitheid? Deze week een paar jongens apart getraind. Is iedereen okselfris?
1: Nee, dat niet. Er zijn nog wat jongens die hebben klachten. Nou ja, van de week, sommige jongens hebben nu een bepaalde gedeelte getraind. Dus we hebben morgen nog een training. Dus we hebben hier en daar wat kleine klachtjes. Maar ik ga ervan uit dat wordt opgelost.
2: Nou, zijn er nu al jongens waarvan je zeker weet dat ze er niet bij zijn? Ja, Nober en Weyberg, maar verder?
1: Ja, en Thomas Galvez. Ja. Dus die zijn er sowieso niet bij. Goed, dat durf ik nu nog niet te zeggen tegen jou van wie er wel bij zijn of wie er niet bij zijn.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost. Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbink.
1: Het is 10:06 en het is wel hoog tijd om terug te gaan naar het Abel Enstra Stadion tijdens deze uitzending van de Oosttribune. Want de tweede helft van de wedstrijd Sportclub Heerenveen PEC Zwolle, die in Rusland kende van 0-0, is inmiddels begonnen. En stevig ook, zie ik, Nico.
2: Ja, want het spel ligt momenteel eventjes in stil. Er wordt een tackle ingezet door Tobias Sommer, die inderdaad de bal speelt. Maar nadat hij de bal heeft gespeeld, ja, glijdt hij nog eventjes door tegen de benen aan van Braude. En met name Sommer zelf heeft daar behoorlijk wat pijn van ondervonden. Krijgt overigens wel de vrije trap mee. Dus blijkbaar was het in de ogen van de scheidsrechter een overtreding van Braude. Nou goed, dat zou een opsteker kunnen zijn voor PEC Zwolle. Dat net als in de voorgaande twee competitiewedstrijden met een gelijke stand de rust heeft gehaald. Zowel tegen Ajax als tegen FC Twente ging het na rust mis voor de ploeg van Henry van der Vecht. Dus kijken of ze wat dat betreft hun lesje geleerd hebben. En misschien nu zelf een keer toe kunnen slaan. Bijvoorbeeld uit deze hoekschop die je krijgt te nemen aan de rechterkant van het veld. Waar de ploegen overigens ongewijzigd begonnen aan dit tweede bedrijf. Met dus nog altijd die stand van 0-0 op het bord. En voor die hoekschop maakt Damian van der Haar de oversteek van zijn linksbackpositie naar die van de rechter aanvallen. Want daar ligt de bal klaar om die bal voor de pot te slingeren. Spelers hebben een positie gekozen op de rand van de 16 meter. De bal komt laag bij de eerste paal. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Sterker nog, de bal gaat meteen in het zijnet. Zonder dat een ploeggenoot daarmee iets kan uitrichten. Er gingen nog wel wat spelers tegen het gras. Maar daarbij is geen overtreding gemaakt in de ogen van scheidsrechter Martens. Dus wordt dat nu een doeltrap voor Heerenveen. Tweede helft, 2 minuten aan de gang. 0-0 is het nog altijd hier in het Abel Enstra Stadion.
0: De Oosttribune.

0: We moeten naar Nico, want...
1: Het is een doelpunt en het is een doelpunt van PEC Zwolle dat goed begint aan de tweede helft. En na 5 minuten daarvoor de beloning krijgt de treffer van Nick Viergever op aangeven van Dylan Mbayo. Die aan de rechterkant van het veld zijn tegenstander de hielen laat zien. Haalt de achterlijn, geeft die bal voor en Nick Viergever, good old Nick Viergever met zijn 37 jaar, zet PEC Zwolle op voorsprong in het Abel Enstra Stadion 0-1.

0: George Harrison en What is Life. We gaan weer naar het Abel Enstra Stadion, waar PEC Zwolle dus zojuist door een goal van Nick Viergever op een 0-1 voorsprong kwam. Nico Lansje.
1: Ja, en dat was mooi om te zien hoe hij dat feestje vierde. Hij rende meteen in een sprint richting de bank. En vierde het met Erwin Vloedgraven, die ook al sinds jaar en dag de verzorger is van PEC Zwolle. Ondanks het feit dat de Viergever nog niet zo lang in de provincie Hoofdstad actief is. Dat hij blijkbaar nu al een hele goede band met de verzorger van PEC Zwolle. Want dat was de persoon waarmee hij het feestje ging vieren. Zoals heel PEC Zwolle een feestje kon vieren. Want in de eerste helft was het aanvallend weer niet bijster sterk wat ze lieten zien. Nou, het was ietsjes beter dan vorige week tegen FC Twente. Maar het hield nog steeds niet echt over wat betreft de kansen. Tweede helft begon PEC Zwolle echt goed. Probeerde de tegenstander meteen bij de keel te grijpen. Waar in de eerste helft het toch Heerenveen was dat vanaf de aftrap het spel naar zich toe trok. Was het nu echt PEC Zwolle dat de touwtjes in handen nam. En dat resulteert dus al snel in de openingsgoal in deze wedstrijd van Nick Viergever. En nu is het zaak om die voorsprong over de strepen te trekken. Dat zal nog lastig genoeg zijn. Want Heerenveen heeft sinds de winterstop maar één wedstrijd verloren hier in het eigen Abel Enstra Stadion. Dat was de eerste wedstrijd na de winterstop toen ze hier onderuit gingen. Daarna hebben ze een serie van 8 wedstrijden waarin ze niet verloren hebben. Sterker nog, ze hebben 6 van die 8 wedstrijden gewoon gewonnen. Dus ja, het is nog niet zo makkelijk om hier een goed resultaat te halen. Maar voorlopig is PEC Zwolle goed op weg met de 1-0 voorsprong dus van Nick Viergever. Overigens was er daarna meteen al een antwoord van Rivera vanaf de linkerkant van het veld die naar binnen trok en uithaalde met zijn rechter. Het schot ging voor het doel van Schendelaar langs. En zo zal PEC Zwolle ongetwijfeld nog vaker op de proef worden gesteld in het resterende gedeelte van deze tweede helft, die nog vrij lang duurt. Want we zitten pas in de 54ste minuut. Maar het staat er wel op die grote borden in het Abel Enstra Stadion. 0-1 de voorsprong voor PEC Zwolle.
2: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Vanavond, we gaan weer terug naar het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. Heerenveen, PEC Zwolle, Nico Mansia.
1: Daar staat het 0-1 in het voordeel van PEC Zwolle. Mocht je later hebben ingeschakeld, het is echt waar. 0-1 staat het door een doelpunt van een viergever. En dat was in die fase van de wedstrijd wel verdiend. Omdat PEC Zwolle dus sterk begon aan de tweede helft. Het spelbeeld is inmiddels wel veranderd. Want Heerenveen voelt nu de urgentie om wat terug te doen natuurlijk. Met die 1-0 achterstand voor de Vriezen in eigen huis. En dat betekent dat PEC Zwolle weer in die verdedigende rol wordt gedrukt. Waarin het ook al zat in de wedstrijd tegen Ajax. En ook in de wedstrijd tegen FC Twente. In Enschede kwam PEC Zwolle ook nog op voorsprong, maar liep het uiteindelijk slecht af voor de ploeg van Henry van der Vecht. Dus kijken of ze wat dat betreft de les hebben geleerd en daar lering uit kunnen trekken door nu wel die voorsprong vast te houden. Viergever poeit de bal naar voren. Er gaan natuurlijk ook ruimtes ontstaan voor PEC Zwolle als Heerenveen aan het aanval is. En die ruimtes kunnen nu bespeeld worden door Oosting. Dreigt de bal mee te geven aan Embiid. Maar gaat 1-2 aan Oosting met het schot. Niet goed in de hoek geplaatst en daardoor is het een makkelijke prooi voor Klaverboer. Maar het toont wel aan dat PEC Zwolle wel degelijk aardig kan voetballen. We hebben het afgelopen op een week niet zo heel veel gezien. Nu er wat meer ruimtes ontstaan, laat PEC Zwolle toch ook zien waar ze toe in staat zijn. En dat zijn dus best mooie dingen. Maar goed, de eindstreep ligt nog ver. Parijs is nog ver, zullen we maar zeggen. Maar voorlopig zitten we in minuut 59 met de 1-0 voorsprong voor PEC. En Heerenveen moet het nog maar zien recht te breien. Dit is een onderschepping van Aartsen. Zou een nieuwe aanval van PEC Zwolle kunnen inleiden. Moet dan even breed naar Embiid, de assist. De man van de assist bij de enige goal in deze wedstrijd. En via Thomas gaat het dan naar Sommer. Ja, het vertrouwen is wel weer wat terug bij PEC Zwolle. Dat hebben we toch een tijdje gemist na het zwakke optreden van vorige week. Maar nu is er weer de flair. Ook bij Embiid. Trekt nu naar binnen. Legt die bal terug. Sommer terug naar Embiid. Nou, wie gaat dan nu de trekker overhalen? Embiid zou het kunnen, maar durft het toch niet aan. Dan maar weer terug naar Viergever. Viergever gaat het nog eens proberen. Schot van richting veranderd. En die bal gaat maar net langs. Ja, zouden ze met Nick Viergever dan een soort van topscorer in huis hebben gehaald? Dat zou toch niet de rol zijn die hij moet hebben? Maar goed, als de ballen erin vliegen, dan kan het zomaar gebeuren natuurlijk. Hij heeft al eentje gemaakt van dichtbij op aangeven van Embiid. Nu probeerde hij het van afstand en gaat de bal via een speler van Heerenveen naast de goal van de Vriezen. En levert dat dus een hoekschop op voor de bezoekers aan de rechterkant van het veld. Klusje voor Van der Haar die hem kort speelt naar hem. Embiid dan naar Sommer op de punt van de 16 meter. Legt de bal breed naar de as van het veld. Thomas kan die bal de 16 meter in pompen. Krijgt hij hem bij een ploeggenoot? Ja, dat lukt. Terugleggen dan tot bij Costons. Daar zit een Friese voet tussen. Maar uiteindelijk gaat de bal dan toch via een Zwollenaar over de zijlijn. Zodat Heerenveen weer ten aanval kan. We zitten in de 60ste minuut van de wedstrijd. En PEC Zwolle nog steeds op die 1-0 voorsprong door de goal van Nick Viergever.

0: En we moeten weer naar Nico in het Abelenstra Stadion.
1: PEC Zwolle is ineens ontketend. Het komt op een 0-2 voorsprong. Nu is het voorbereidende werk opnieuw van Dylan Mbayo. Die vanaf de rechterkant van het veld naar binnen trekt. Speelt de bal naar Costons. En die moet nog best wel wat uithalen om een mannetje af te schudden. En die bal op doel te rossen. Maar hij slaagt erin. En zo staat het 0-2 voor PEC Zwolle. Viert Costons het feestje met het uitvak. Waar ik ook heel veel mensen zie juichen. Want het staat terecht. Heerenveen 0, PEC Zwolle 2.

0: Genesis, follow you, follow me. Het staat er echt, zei Nico Wansja. Heerenveen 0, Pixvolle 2. Nico.
1: Ja, dat is een uitslag die ik op voorhand niet had ingevuld in de toto. Zeker niet als je de aanvallende onmacht van PEC Zwolle zag met name vorige week in die wedstrijd tegen Twente. Eerder eigenlijk ook al tegen Ajax. En ook in de oefencampagne ging het allemaal niet heel erg denderend wat dat betreft. Maar nu een 0-2 voorsprong. Al moet ik wel de kanttekening maken dat PEC Zwolle vorig seizoen dus ook hier op een 2-0 voorsprong kwam. Toen werd het uiteindelijk 4-2. Dus laten we niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is en zo. Maar ja, ik zie Heerenveen nog niet echt in staat om hier nog 4 treffers te maken in het laatste half uur van de wedstrijd. Want daar begint het chagrijn toch ook wat toe te nemen. Ondanks het feit dat ze al 4 punten hebben gepakt tegen Twente en Ajax de afgelopen weken. Is toch best wel wat chagrijn hier in Friesland over het optreden van vanavond van Heerenveen. Moet ik zeggen dat ze zeker in de eerste helft best aardig begonnen. En toch ook de nodige mogelijkheden bij elkaar hebben gevoetbald. Maar in de tweede helft is het allemaal beduidend minder wat de Friese laten zien. En dat is ook wel de verdienste van PEC Zwolle. Dat weer met flair, met bravoure staat te spelen. En daar is Mbayo misschien wel het beste voorbeeld van. Hij heeft inmiddels 2 assists achter zijn naam staan. Maar nu is het Heerenveen dat er weer uitkomt aan de rechterkant van het veld. De trucendoos gaat open. Balletje voor. Komt net niet tot bij Dylan Vente. Daar zat Simon Graves uitstekend tussen. Hij poeiert de bal weg uit het 16 meter gebied. Maar heel PEC Zwolle was eigenlijk alweer teruggeplooid. Dus wordt die bal automatisch opgevangen door Heerenveen. En kunnen de Vriezen weer richting de goal van Schendelaar. Met aan de linkerkant van het veld Rivera. Bij veel kansen betrokken. En nu schiet hij de bal heel hard tegen Martens aan. Dat is de scheidsrechter. Ja, dat mag nog steeds niet. En dus wordt het spel zo meteen hervat met een scheidsrechtersbal voor Heerenveen. Want die bal gaat natuurlijk gegund worden aan Rivera. Maar eerst wordt er nog gewisseld door Heerenveen. Waar een paar verse krachten binnen de lijnen gaat komen. Nou, dat zal nog wel eventjes duren voordat dat inmiddels dat allemaal is uitgevoerd. 0-2 staat er nog altijd op dat grote scorebord na 64 minuten voetbal in Friesland.

0: De Miami Sound Machine en Dr. Beat op Radio Oost. Dan gaan we naar Nico Walsja, Heerenveen, PEC Zwolle. Nog zo'n 20 minuten, Nico, in de officiële speeltijd. En gaat Zwolle nog in de problemen komen?
1: Nou, dat sluit ik zeker niet uit. Maar voorlopig ziet het er wel goed uit met die 2-0 voorsprong. Heerenveen heeft inmiddels wel drie verse krachten binnen de lijnen gebracht. Dus die proberen een wederopstanding te bewerkstelligen in de laatste 20 minuten van deze wedstrijd. Daar zijn Petrov, Marcin en ook Smons in de ploeg gekomen. Maar voor Smons is het een hele mooie rentrée. Want hij is een jaar eruit geweest met een zware knieblessure. Maakt vanavond zijn rentrée in het Abel Enstra stadion. En alleen zijn rentrée binnen de lijnen maakt alweer heel wat los in het Abel Enstra stadion. Dat is precies de energie die Heerenveen kan gebruiken om weer terug te komen in de wedstrijd. PEC Zwolle nog met dezelfde elf als waarmee het aan het begin van deze wedstrijd binnen de lijnen stond. Al heeft Sissoko zich wel klaargemaakt om zometeen in de ploeg te komen. Dat zal dan voor Sørensen zijn, normaal gesproken. Maar voorlopig is het balbezit voor Heerenveen, maar houdt PEC Zwolle goed stand. En is die 2-0 voorsprong nog niet echt in gevaar geweest. Ook al zijn er een paar dreigende aanvallen geweest van Heerenveen, maar die hebben niet geleid tot een serieuze doelpoging. Heerenveen zoekt het nu in de as van het veld, waar Machin, die Franse nieuwe aanvaller, binnen de lijn is gekomen. Sterk aan de bal. Schermt die bal uitstekend af voor Gravis. Kan de bal dan terugspelen naar de laatste lijn, waar Petrov nu de linksback is. Hij is in de ploeg gekomen voor Braude. Zacharitis begon als linksback. Hij is verhuisd naar de rechterkant van het veld. En zo heeft het elftal van Heerenveen wel een behoorlijk nieuw gezicht gekregen door de driedubbele wissel van Robin Veldman, de trainer van de Vriezen. Nou, het heeft wel geleid tot heel veel balbezit voor de thuisploeg, maar dus nog niet tot serieuze kansen voor de goal van Schindelaar. En dan PEC Zwolle de taak om dat vooral zo te houden als Heerenveen de bal geduldig van voet naar voet laat gaan. Maar PEC Zwolle vindt het best wel, lang dat op de helft van Heerenveen gebeurt, wordt de bal ingeleverd bij Sørensen. Maar Sørensen is hem ook al meteen weer kwijt. En die speelt een hele ongelukkige wedstrijd, dus die zal er zo meteen ook inderdaad uitgehaald worden om Sissoko binnen de lijnen te krijgen. Nu nog één aanval van Heerenveen meenemen met aan de linkerkant van het veld Zacharitis die de bal gaat voorgeven. De bal komt dan terecht in de voeten van Sørensen. En die poeit hem naar voren, waardoor de bal wel meteen weer wordt ingeleverd bij Heerenveen. Het is één richtingsverkeer richting het doel van Schendelaar. Maar de doelman hoeft weinig in actie te komen. En dat is de verdienste van PEC Zwolle. We zitten in minuut 72 en het staat 0-2 voor de Zwollenaren.

0: op jou.
1: Klassiekertje van Stef Bos, Papa op Radio Oost. We gaan weer naar Nico Wantscha, Heerenveen, Pek Zwolle. Het laatste kwartier is ingegaan, Nico.
2: Ja, maar Pek Zwolle is er zeker nog niet met die 2-0 voorsprong. Dat bleek zo even wel toen Simon Gravers helemaal over de bal heen maaide. Toen hij hem wilde wegrossen. Daardoor was er een vrije doortocht voor die invaller. Landeroy Machine kon zo doorlopen richting het doel van Schendelaar. Maar ja, Gravers wist hem nog net genoeg te hinderen om een goed schot te voorkomen. Het was een redding van Schendelaar. Dat had ook zomaar de aansluitingstreffer kunnen zijn. En met nog een kwartier te gaan, ja, dan gaat dat natuurlijk helemaal spoken hier in Heerenveen. Dat wil je absoluut niet. Dus het is maar goed dat het zonder kleerscheuren afliep voor Pek Zwolle. En met name voor Simon Gravers. Dus kijken of Pek Zwolle weer richting de goal van Heerenveen kan gaan. Het kreeg zo even nog een schietkansje via Sissoko. Die inderdaad binnen de lijn is gekomen voor Sørensen. En ik zie dat ook de volgende invaller al klaar staat. Dat is Reiziger. Die gaat in de ploeg komen voor Mbayo. Die helemaal moe gestreden is aan de rechterkant van het veld. Krijgt deze bal nog wel. Kan naar binnen. Maar legt de bal eigenlijk klaar voor Sommer. Daar had Heerenveen niet op gerekend. Maar Sommer ook niet helemaal. Neemt de bal wel mee. Maar het mist een beetje de overtuiging deze actie om echt richting de goal van Heerenveen te gaan. Uiteindelijk wordt de bal via een van de Friese verdedigers over de zijlijn gewerkt. Dan zien we nu inderdaad het bord omhoog gaan waarop een rode elf staat om aan te geven dat Dylan Mbayo naar de kant gaat. Hij wordt bedankt voor bewezen diensten en hij heeft toch een hoofdrol vertolkt in deze tweede helft. Want bij beide treffers was hij degene die hem voorbereidde. Eerst al bij de goal van Viergever en even later ook bij de goal van Kostons. Dus hij heeft zijn bijdrage geleverd. Is nu moe gestreden, wordt afgelopen. Los door Reiziger voor de laatste 14 minuten van deze wedstrijd. En een ingooi voor Pek in de buurt van de cornervlag aan de rechterkant van het veld. Aartsen gooit die bal richting Sommer. Sommer krijgt die bal nog bij Kostons. Dan is daar het eerste balcontact van Reiziger. Die de bal even terugspeelt naar Viergever. Halverwege de helft van Heerenveen. Weer wordt de bal opgepikt door Pek Zwolle. Aartsen zou naar voren kunnen gaan. Maar koestert het balbezit in deze fase van de wedstrijd. Speelt de bal dan alsnog naar voren. Met een gelukkig driehoekje gaat die bal dan terug naar Aartsen. Nieuw Reiziger in de 16 meter. Reiziger kapt zijn man uit. Schiet! En die bal wordt gekeerd door Klaverboer. Goede mogelijkheid was dat voor die invaller. Die dat eigenlijk heel goed doet. Kapt zijn man uit. En krijgt die bal daarna voor zijn linker. Maar het schot niet goed genoeg naar de hoek geplaatst. Volgende aanval van Pek Zwolle is daar. Bal wordt teruggespeeld. Is dat dan een opzettelijke terugspeelbal? Nee, zegt scheidsrechter Martens. En dat kan ik wel begrijpen. Want het was een harde voorzet. Die weliswaar op een Friese voet kwam. Maar die had niet de bedoeling om de bal ook daadwerkelijk terug te spelen op Klaverboer. Dus mag dit gewoon doorgaan. Maar Heerenveen is de bal alweer kwijt. Ja, het zit er toch echt aan te komen. Wellicht de eerste punt. Misschien zelfs wel de eerste 3 punten voor Pek Zwolle. Aan de andere kant, er zijn nog zeker 13 minuten te gaan. En daarin kan nog een hoop gebeuren. Maar voorlopig staat het 0-2 voor Pek Zwolle.

0: Prince in 1999. Hoe oud was jij toen, Nico?
1: Toen was ik 17. Dat is nog even een tijdje geleden. Maar ik denk dat ze in Zwolle vanavond ook gaan feesten alsof het 1999 is. Want die overwinning begint steeds dichterbij te komen. En sterker nog, het wordt eerder 0-3 voor PEC Zwolle dan dat Heerenveen het nog spannend maakt in de slotfase van de wedstrijd. Dit lijkt echt de fase te zijn om Heerenveen de genadeklap toe te dienen. Als PEC Zwolle zijn dat nu weer een hoekschop krijgt te nemen aan de rechterkant van het veld. Wordt een indraaiende bal. Bal komt bij de eerste paal, wordt daar doorgekopt. En die bal gaat binnen. Daar is die 3-0. Ja, het zat eraan te komen. Het kon niet uitblijven. En het is gewoon weer Nick Viergever. De clubtopscorer van Zwolle met 2 treffers. Die een belangrijk aandeel heeft in deze 3-0 overwinning. Ja, het zat er echt aan te komen hoor. Heerenveen stond met de rug tegen de muur. Het maakte heel veel fouten. Een overtreding, zo even gezien, van Linde op Sissoko. Net buiten de 16 meter. Dat leverde een vrije trap op die door Sommer heel gevaarlijk werd ingedraaid. Vente tikte die bal bijna in eigen doel. Daarna viel de bal nog voor de voeten van Oosting. Die schoot hem over. En nu is het alsnog raak met de goal van PEC Zwolle. De 0-3. Ongekend, dan hebben we het de hele week over de aanvallende onmacht van PEC Zwolle. Die eigenlijk al weken gaande is. En dan speel je een uitwedstrijd tegen Heerenveen. Dat al een half jaar lang of nog langer eigenlijk niet verloren heeft in eigen stadion. En dan ga je met een 0-3 overwinning hier vandaan. Het is ongekend, maar het is wel het geval. 0-3. En dat met nog 8 minuten te gaan. Ik durf hem nou wel in te vullen dat dit de overwinning voor PEC Zwolle gaat worden. Er kan veel geks gebeuren in de slotfase van de wedstrijd, maar dit gaat PEC Zwolle echt niet meer uit handen geven. En dan wordt het een hele mooie zaterdagavond. Al is er nog wel een VAR-check, zo zien we hier op de scoreborden. En de scheidsrechter heeft het spel ook nog altijd niet vrijgegeven, dus zal er iets zijn? Ja, het doelpunt wordt afgekeurd.
0: Het zou buitenspel kunnen zijn, denk ik.
1: Het is inderdaad buitenspel. Dat maakt de scheidsrechter nu ook duidelijk. Dus is de spanning weer een beetje terug in de wedstrijd, zou je kunnen zeggen. Heerenveen leeft nog een klein beetje. En Viergever heeft dus niet zijn tweede doelpunt van de avond te pakken. Maar als het spelbeeld gewoon doorgaat zoals het was, dan gaat die derde treffer er echt nog wel komen. Want PEC Zwolle heeft ineens weer energie voor team. Die hebben een lode last van hun schouders zien vallen. En dat werkt echt bevrijdend voor de ploeg van Henry van der Vecht. Die nu de tegenstander bij de keel grijpt. En heel graag wil laten zien dat ze aanvallend wel degelijk wat waard zijn. Dit is het PEC Zwolle dat Henry van der Vecht graag wil zien. Hij had het al aangekondigd en het was geen grootspraak op voorhand. Want in de tweede helft hebben we echt het PEC Zwolle gezien dat we graag zien. Nu een voorzet van Sissoko. Die belandt op het lichaam van Willemsen. Geen hens, zegt de scheidsrechter. En dan wordt het nu uiteindelijk wel een vrije trap voor Heerenveen. Omdat een van de Zwolle spelers een overtreding heeft gemaakt. Officieel nog 6 minuten. De derde treffer ging dus niet door. Maar het staat nog wel 0-2 voor PEC Zwolle.
0: Dat is Nico Wans. Ja, 10 jaar jonger dan ondergetekend. Dus juist uitgerekend.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, wat wissels bij PEC Zwolle in die wedstrijd tegen Heerenveen. Waar onder meer Thijs Oosting naar de kant is gegaan. En dat is schadegeslagen door zijn vader. Met een soort Peaky Blinders pet op. Zie ik hem zitten daar op de tribune. En die maakt zich natuurlijk ook op voor de wedstrijd morgen. Tussen Go Eagles en ADO Den Haag. 11:15 al. En dat is natuurlijk ook te volgen op Radio Oost. Allereerst de slotfase van Heerenveen PEC Zwolle. Met nog wel die comfortabele voorsprong voor PEC, Nico.
1: Zeker, en dat hebben we nog niet vaak gezien, dat de trainer van Go Eagles wekelijks op de tribune zit bij wedstrijden van PEC. Maar goed, als dat de vader is van een van de spelers, dan is dat wel begrijpelijk. Wordt het een penalty voor Heerenveen? Het gaat richting de cornervlag. Schendelaar komt uit. Vente gaat naar het gras nadat Schendelaar hem heeft geraakt. Schendelaar raakte de bal volgens mij niet. Dus er wordt even naar gekeken. Nee, het is niks, zegt scheidsrechter Martens. Dat heeft de VAR al vrij snel gezien. En dus gaat het spel gewoon verder met een ingooi. Ja, Oosting en Costons zijn naar de kant gehaald. Daar zijn Villanas en Veldhuis voor in de ploeg gekomen. Dat klinkt als een wat defensieve wissel. Maar PEC speelt gewoon nog met vier verdedigers. Veldhuis heeft plaatsgenomen op het middenveld. Dat lijkt me ook heel verstandig om niet extra verdedigend te gaan spelen. Want Heerenveen klopt echt niet op de deur wat dat betreft. Het is niet zo dat de aansluitingstreffer van Heerenveen heel erg in de lucht staat. Nu gaat er weer iemand onderuit in de 16 meter. Heel het Abelenstra stadion wil een penalty. Maar Vente krijgt hem niet. Meteen het resolute gebaar van scheidsrechter Martens. Niks aan de hand. Gewoon doorspelen. En dat gebeurt ook. Nu laat Sissoko zich vrij makkelijk aftroeven. Dan kan Heerenveen nog een keer naar voren. Ja, je moet niet te veel van dat soort hachelijke momenten achter elkaar hebben. Want dan gaat de bal misschien wel een keer op de stip. Dan is het voor de scheidsrechter ook een optelsom. En die optelsom komt er nu nog eventjes niet. Omdat deze bal naar voren wordt gerost door Simon Graves. En zo komt PEC Zwolle toch nog een beetje onder druk in de slotfase van deze wedstrijd. Nog 1 minuut officiële speeltijd. Plus de blessuretijd die er gaat komen. Maar het staat nog wel 0-2 voor de Zwollenaren.
2: De Oosttribune.

0: Dwight en Mr. Tambourine Man. De blessuretijdloop bij Heerenveen. Pek Zwolle, hoeveel moet of mag erbij komen, Nicole?
1: Er komen 4 minuten bij, daarvan is 1,5 minuut verstreken. Dus de overwinning komt steeds dichterbij. Nog wel een schot uit de tweede lijn van Sam Kersten. Ja, die scoort niet heel vaak. Hij heeft het bij Heerenveen inmiddels wel een paar keer gedaan. Maar waar hij in zijn hele periode bij Pek Zwolle niet wist te scoren. Maar dat doet hij nu ook niet, want het afstandsschot gaat meters naast de goal van Schendelaar. Dan moet het een heerlijk gevoel zijn voor de supporters van Pek Zwolle, die het feestje al vieren in het uitvak. En ook voor de technische staf van Pek Zwolle. Het is 22 augustus, maar het voelt als bevrijdingsdag voor Pek Zwolle. Want de slotfase loopt nog. En eigenlijk is Pek Zwolle al zeker van de 3 punten. Dat gebeurt niet zo heel vaak. De laatste maanden van de competitie wist Pek Zwolle het zoet van de overwinning niet zo heel vaak te proeven. En ook de start van de competitie van het nieuwe seizoen was natuurlijk niet al te best met 2 nederlagen. Weliswaar tegen Ajax en tegen FC Twente. Maar zo zwak als het was in Enschede, dat baarde toch wel de nodige zorgen. Zeker bij de achterban. Als je dan zo kunt antwoorden in een uitwedstrijd tegen Heerenveen dat sinds januari geen thuiswedstrijd meer heeft verloren. Dan voelt dat extra lekker. De eerste helft was nog niet om over naar huis te schrijven. Toen waren de meeste mogelijkheden echt voor Heerenveen. Dan was er nog steeds de aanvallende onmacht van Pek Zwolle die we de afgelopen weken hebben gezien. Maar vanaf het beginsignaal van de tweede helft heeft Pek Zwolle de regie in handen genomen. Heeft het de wedstrijd naar zich toegetrokken. En dat resulteerde ook al heel snel in de voorsprong. Binnen 5 minuten die goal van Nick Viergever op aangeven van Mbayo. En die treffer werkte helemaal bevrijdend voor Pek Zwolle. Dat ook nog op 0-2 kwam. Weer voorbereidend werk van Mbayo. Toen werd het afgemaakt door Kostons. En het leek zelfs nog 0-3 te worden. Maar de tweede goal van Viergever werd afgekeurd vanwege buitenspel. Wordt het nu alsnog 0-3. Het is de Sommer die de 16 meter in gaat. Terugleggen. Het schot is dan van Velanas. Maar dat is ook niet goed in de hoek geplaatst. Het wordt recht afgevuurd op een Klaverboer. En zo was in de tweede helft echt de derde Zwolse treffer. Veel dichterbij dan de aansluitingstreffer van Heerenveen. Dat juist heel goed was begonnen aan het seizoen met 4 punten tegen Twente en Ajax. Nu lopen ze tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. En wat zou het lekker zijn voor Pek Zwolle als ze dan ook nog eens de 0 weten te houden. Dat zou helemaal de kers op de taart zijn. Een zege in een uitwedstrijd. Het is meer dan een jaar geleden voor Pek Zwolle. Toen was het bij Telstar. Ja, een promovendus met alle respect. Daarna een jaar lang geen overwinning geboekt op vreemde bodem. Maar het gaat vanavond gebeuren in het Abel Enstra stadion. Het is alleen nog de vraag of het 0-2 blijft of dat het toch nog 1-2 gaat worden. Want Heerenveen krijgt nog een hoekschop te nemen. Ook al zit de blessuretijd er inmiddels op. Die hoekschop aan de linkerkant van het veld gaat genomen worden. En dan weten we hoe deze wedstrijd gaat aflopen. Op de rand van het doelgebied wordt hij nog gekopt. En die bal wordt geplukt door Jasper Schendelaar. Die daarna theatraal blijft liggen. En dat zou voor scheidsrechter Martens het teken kunnen zijn om een einde te maken aan deze wedstrijd. En dat gebeurt nu. En dus kan Pek Zwolle eindelijk weer eens de vuisten ballen in een uitwedstrijd. Het was meer dan een jaar geleden dat Pek Zwolle een uitwedstrijd wist te winnen. Maar het gebeurt vanavond in het Abel Enstra stadion. Dankzij een hele goede tweede helft. 0-2 de eindstand bij Heerenveen tegen Pek Zwolle.
2: Met dank aan Nico Wansia. Zijn nabeschouwingen zijn later natuurlijk terug te vinden op onze website www.rtvoost.nl. Mooie zegen van Pek Zwolle. Morgen natuurlijk ook meer aandacht voor deze wedstrijd in de Oosttribune op de radio. Tussen 2 en 6 ben ik dan wederom uw gastheer. Morgen dus ook Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd begint dus al om 12:15. En ook daarvan kunt u flitsen horen op Radio Oost in Weekend Overijssel. Verder wil ik u nog meenemen naar bijvoorbeeld de sportuitzending op televisie, die we morgen natuurlijk ook weer hebben met veel voetbal. Onder meer uit de 2e, 3e en 4e divisie. Veel vertegenwoordigers daar. Nou, dit was hem, de Oosttribune van deze zaterdag, de 23e augustus. We gaan eruit met Chicago and You're the Inspiration. Zometeen met het oog op morgen, zoals u dat van ons gewend bent. Ik wens u voor nu nog een hele prettige avond en nacht.

0: Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Servië vraagt de Europese Unie nu toch om hulp bij het blussen van een grote natuurbrand. Eerder sloeg het land hulp uit de EU nog af en koos voor hulp uit Rusland, dat een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Er gaan nu blushelikopters, blusvoertuigen en brandweerlieden naar Servië toe, onder meer uit Roemenië, Duitsland en Tsjechië. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. De auto begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. In de Eredivisie voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de 0 af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ won vanmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar heeft daarmee 3 uit 3 wedstrijden gewonnen en staat bovenaan. FC Utrecht verspeelde bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 3 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Na de Britse koning Charles, die eerder dit jaar al onterecht werd doodverklaard, was deze week Larry the Cat aan de beurt. De beroemde kat die bij de premier inwoont zou zijn overleden. Maar Larry schrijft nu op X dat de berichten over zijn dood sterk overdreven zijn. Of zou met die mooie literaire verwijzing misschien de koning achter dat account zitten? Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De steun voor FIFA-baas Gianni Infantino brokkelt met de dag verder af. Daar beginnen we zo mee. Verder, wat is de rol van Eelco Heijnen bij het rondkrijgen van de Prinsjesdagbegroting? Een vaarroute door het Arctisch gebied wordt steeds populairder. In Amerika worden iconische Mustang-paarden massaal geslacht. En aan het einde van het uur hoort u ook nog damlegende Harm Wiersma, die 50 jaar geleden zijn eerste wereldtitel won. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Minister, how are things going in there? Do we have a deal?
2: Zaterdag 22 augustus.
4: We have more work to do.
2: Alleen die handelsdeal tussen de VS en Canada, die kwam er niet. En daarop kondigde de VS aan om het buurland 50% importheffingen op te leggen. En Canada reageerde daar ook weer op.
5: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
2: Volgens Canada kwam de VS aan het einde van de onderhandelingen opeens met nieuwe eisen.
6: He can't be trusted. Simple as that. He changes the deal. He keeps moving the goalpost.
2: Het wantrouwen zit diep bij de Canadezen. Trump is degene die je lunchgeld steelt, zegt een verbolgen premier van Ontario.
6: President Trump is the type of person that would steal your lunch money the first day. He'd steal the toque off your head the second day. And the third day he'd steal your running shoes.
2: Een dramatisch einde aan een politieachtervolging in Noord-Engeland. De vluchtende auto komt op de verkeerde weghelft en raakt een politiewagen frontaal.
7: Tragically, two police officers died at the scene, along with the five occupants of the Passat.
2: Zowel de vijf inzittenden als twee politieagenten komen dus om het leven. Een zwarte dag voor het korps.
7: This is an incredibly sad day for Cleveland. The loss is been felt across our communities.
2: In Duitsland zijn bij rellen tijdens de bekerwedstrijd tussen Mannheim en FC Kaiserslautern 85 gewonden gevallen. De stadionspeaker deed nog te vergeefs een poging om de gemoederen tot bedaren te brengen.
8: Geht zurück auf eure Plätze. Jetzt haben wir die Bilder, die wir im Fußball nicht sehen wollen.
2: De Dolomina's hebben in verschillende steden opnieuw actie gevoerd. Op de fiets vragen ze aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Want die aandacht, die zakt een beetje weg.
9: Merkten we ook dat het onderwerp weer een beetje in slaap sukkelde. Vandaar dat het eigenlijk landelijk is bepaald door de Dolomina's om er nieuw leven in te blazen.
2: Veel gemeenten hebben onveilige plekken aangepakt, maar nog niet genoeg, vinden de Dolomina's.
9: Gelukkig komen heel veel meiden gewoon veilig thuis, maar het is altijd met een stukje waakzaamheid. En ik hoop echt ooit dat er een toekomst komt dat we dat niet meer hoeven.
2: En Max Verstappen is de hele week al grieperig en hij start morgen slechts vanaf de 7e plek. Geen goed vooruitzicht dus. Voor de laatste keer een Formule 1-race tussen de duinen. En toch hopen zijn fans dat hij morgen Zandvoort op zijn naam zal schrijven.
10: Max Verstappen.
11: Ik denk dat hij misschien nog wel een podium pakt.
10: Max.
12: Yeah. Are you a fan of Max?
10: Ja. Max Verstappen.
13: Ja. En wat als hij gaat winnen, wat ga je dan doen?
10: Heel hard schreeuwen.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Zo, zijn we allemaal weer even wakker. gaan we verder. Ja, het net sluit zich rond de felbekritiseerde FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Steeds meer bonden en vertrouwelingen zeggen hun steun op. En vandaag was Infantino zelfs niet welkom bij een groot jeugdtoernooi op de Dominicaanse Republiek. Goedenavond, Edwin Schoon, onderzoeksjournalist en FIFA-watcher. Waarom was Infantino daar niet welkom?
14: Nou, ik denk dat je het moet zien als een volgende stap. Het net sluit zich langzaam rond hem. Het was een oproep van de voorzitter van de Bond van Noord-Amerika, Midden-Amerika en de Cariben hoort daar ook bij. Om te zeggen, nou, uw aanwezigheid zal afleiden van waar het om gaat, namelijk het jeugdvoetbal, dus blijf maar thuis. Dat was kort gezegd de boodschap. Maar onder die boodschap zit eigenlijk een hele brutale opmerking van een van de mensen die eigenlijk onder Infantino werkt van, kom maar even niet op ons feestje. Mm-hmm. Dus daar zit een hele duidelijke, openlijke afwijzing in. Dat is nog nooit vertoond op deze manier. Dus het is een heel duidelijk politiek signaal, ook naar de landen die twijfelen. Ja. Moeten we hem wel steunen, moeten we hem niet steunen?
2: Hij heeft er overigens niet naar geluisterd, hè? Hij ging gewoon.
14: Ja, hij ging gewoon, maar hij is wel weggebleven van belangrijke dingen. Hij is alleen op de foto gegaan met mensen van de Bond. En hij heeft een Britse journalist te woord gestaan, maar eigenlijk alleen maar grappen gemaakt. En daarmee ook de kans gemist om de mensen die wereldwijd echt twijfelen aan zijn integriteit, om die nu eens van repliek te dienen. Die kans heeft hij laten lopen. Ja.
2: Nou, gisteren lekte er ook nog via The Guardian een plan uit dat de Europese bond UEFA en de CONCACAF uit Noord- en Midden-Amerika bezig zijn om een eigen nieuw voetbaltoernooi op poten te zetten. Dus buiten de FIFA om. Hoe serieus is dat?
14: Nou, ook dat kun je weer zien als een volgende stap van een aantal confederaties van verschillende continenten om duidelijk te maken aan Infantino. Wij zijn autonoom, wij zijn niet van je afhankelijk. Als FIFA toernooien voor landen organiseert, kunnen wij dat ook. En juist omdat het niet alleen de UEFA is, maar Azië lijkt mee te doen, Noord-Amerika lijkt mee te doen, is het een serieus voorstel. En een serieus signaal. We hebben FIFA niet nodig, we hebben jou niet nodig. Wij twijfelen aan je integriteit. Je hebt ons belazerd eigenlijk in straattaal. Dus met andere woorden, wij kunnen prima zelf een toernooi organiseren. Het saillant is dat het precies is tijdens de periode dat er normaal WK-kwalificatie gespeeld zou worden. Dus dat is ook een boodschap van, we hebben jullie WK niet meer nodig.
2: Mm-hmm, ja. Nou, jij zegt het net sluit zich. Hij zit in ieder geval in het nauw. Maar in hoeverre wankelt hij nou echt?
14: Ja, ik zie het steeds meer als een langzame val. Chroniek van een aangekondigde dood, zo je wilt. Maar elke keer wordt het weer iets lastiger voor hem. Je ziet ook de afgelopen week weer steeds meer landen die hun steun intrekken. Het moment komt eraan dat er een motie van wantrouwen gaat worden ingediend. Dat gaat niet lang meer duren, omdat dan zal blijken of hij 106 stemmen tegen hebt. Maar ik verwacht dat wel. En een belangrijk moment is 5 september, want dan is het eerste FIFA-toernooi weer. Waar natuurlijk officieel nu een boycott voor is.
2: Ja, dat is WK-vrouwen in Polen.
14: 120,
2: en UEFA heeft gezegd, we gaan niet meedoen zolang Infantino er nog zit.
14: Klopt, en CONCACAF ook. En dat zijn toch 8 of 9 deelnemers aan het toernooi die dan niet zullen opdagen. Tot nu toe zwijgt iedereen wat gaat gebeuren. Het is heel spannend. Gaat volgende week meer duidelijk over worden. Ja.
2: Maar denk je dat ze inderdaad hun poot gaan stijf houden als Infantino niet opstapt?
14: Ja, ze hebben nu A, B en C gezegd. Dus ik verwacht dat ze even serieus genomen wil worden, dat ze hier ook mee doorgaan. Ja. Tenzij Infantino een duidelijke stap doet. En dat kan eigenlijk alleen nog maar aftreden zijn.
2: Ja. En tot slot, Edwin, ik begrijp dat jij in een WhatsApp-groep zit met allemaal internationale FIFA-watchers. Zijn die dan nu helemaal druk aan het berichten na die nieuwsberichten van vandaag en gisteren?
14: Ja, ik denk dat ze inmiddels thuis ruzie hebben, want deze hele zomer is het al niet rustig geweest.
2: Gaat het natuurlijk elke dag over.
14: Infantino. Er zijn er een paar iets stiller. Ik denk dat die nu eindelijk op vakantie zijn, maar nee, het gaat maar door en door. Als ik even niet kijk, mis je 143 berichten.
2: Oké, dat is ook een indicatie misschien.
14: Zeker.
2: Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Edwin Schoon.

0: Vrouwtje met niets tussen. Het is de week van de waarheid voor het kabinet om brede steun in de Kamer te vinden voor de Prinsjesdagplannen. En de man die over het geld gaat, minister van Financiën Eelco Heijnen, gaat daarbij een cruciale rol spelen. Maar gaat het Mr. No, zoals hij genoemd wordt, lukken om onder de streep een ja te kunnen zetten? Goedenavond, Esther Lammers, politiek redacteur van Trouw.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben de eerste week van de begrotingsgesprekken van het kabinet net achter de rug. Maar opvallend was wel dat Heijnen niet bij die gesprekken aan tafel zat. Waarom was dat?
1: Ja, dat was wel een verrassende move op de eerste dag van de gesprekken. En dat leidde ook direct tot allerlei speculaties. Was Heijnen ziek? Was hij op een zijspoor gezet? Pro-leider Jesse Klaver ging met opgetrokken wenkbrauwen vertellen dat hij het wel vreemd vond. Maar de volgende dag bleek al wat de reden was. En dat er dus een bewuste strategie van het kabinet achter zat. Nou, er waren twee tafels geformeerd. Aan de ene tafel zat de top van het kabinet. En die was bezig en die ging een charme-offensief naar de oppositie doen. En praten over of ze steun voor de grote opgaven op stikstof, woningbouw, defensie van de oppositie konden krijgen. En aan de andere tafel, op het ministerie van Financiën, mocht Heijnen met diezelfde oppositie proberen akkoordjes of te kijken hoe hij steun van hun kon krijgen voor de miljoenennota.
0: Okay.
1: En dus het ene voor de middellange termijn, het andere gewoon voor nu de begroting.
0: Ja, en dat is een slimme zet die ook een beetje uit de koker van Jesselgus komt, begrijp ik.
1: Nou ja, het is ook bij de formatie is gebleken dat uiteindelijk Heijnen het grootste deel van de financiële paragraaf van dit kabinet heeft gemaakt. En dat ze daar al pratend en discussierend toch niet uitkomen. Dus door Heijnen, de VVD'er puur sang, op deze klus te zetten met de opdracht dat je iets moet maken waar ook de andere twee partijen mee eens zijn. En waar die dan een meerderheid van de oppositie mee kan krijgen, is dat wel een slimme zet.
0: Ja.
1: Als iemand weet hoe hij oplossingen kan vinden voor financiële problemen, is dat de minister van Financiën.
0: Ja, en Heijnen zegt dan altijd dat oud-minister van Financiën Gerrit Zalm zijn grote voorbeeld is. Deed hij dat niet ook? Dat eerst een beetje de kat uit de boom kijken en dan die geitenpaadjes zoeken?
1: Ja, hij noemde dat het visnet ophalen. En Zalm vertelde dat altijd met een brede lach. Dan nodigde hij de oppositiepartijen allemaal uit. En ging die heel vriendelijk koffie met ze drinken. En vroeg gewoon van wat eigenlijk hun wensen waren. En hij zegt aan het eind van die ronde wist ik precies wat ze echt wilden. En wat ze voor de bühne zeiden. En zo kon hij dan heel goed iedereen bespelen. Zonder dat hij zelfs de kaarten vrij gaf. Want dat irriteerde dan ook de oppositie, dat ze helemaal niet wisten wat het kabinet dan eigenlijk of wat Zalm dan eigenlijk voornemens was. Ja. Maar eind deze week hoorde je exact hetzelfde bij de oppositie. Ze hadden allemaal gesprekken gevoerd, maar geen idee waar het kabinet nou naartoe aan het.
0: Maar Zalm die deed dat.

0: de rechtse partijen tevreden moet gaan stellen. En nou wordt hij dus, het zei net al, vaak Mr. No genoemd, omdat hij strenge begrotingsdiscipline voorstaat. Maar kan
1: en,
0: die wel?
1: IJzeren Heijnen,
0: ja, dat is ook zo'n naam. Maar ja, kan die wel zo streng zijn?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als hij straks, kan die wel de hand zo op de knip houden als hij straks toch ook die linkse en rechtse partijen allemaal tevreden moet stellen, die natuurlijk allemaal hun eigen boodschappenlijstje hebben.
1: Ja, maar daarom is dit ook een slimme zet. Want hij moet namens het kabinet nu zorgen dat die partijen over de brug komen en uiteindelijk de miljoenennota gaan steunen. Dus hij moet ze allemaal op een of andere manier wat plezieren.
0: Ja, nou, en dat is natuurlijk balanceren op een wankel koord. En dat dan ook nog eens voor iemand die, voor wie dus eigenlijk twee dingen heilig zijn. De schatkist in de eerste plaats, maar ook zeker de VVD-belangen. Kan hij straks zijn eigen VVD-pet wel afzetten als dat nodig is?
1: Ja. Nou ja, dat is nu echt wel de grote vraag. Want als je ziet wat... ze zijn verplicht nu om 19 miljard te vinden voor Defensie. Ik pak even iets terug, met permissie. Uh-huh. Ze moeten de komende jaren 19 miljard vinden op de begroting om de hogere defensieuitgaven te bekostigen. Nou, daar hebben ze dus voor zorg en voor sociale uitkeringen hebben ze al zo'n 6,5 miljard per jaar nodig. Voor de vrijheidsbijdrage hebben ze de belastingen op arbeid verhoogd. Dat zijn enorme uitgaven die gedaan zijn, waarvan de oppositie zegt, ja, maar de vermogens worden niet aangepakt. Of de BTW op consumptie wordt niet aangepakt. Mm-hmm. Dus je pakt een kleine groep mensen om die vrijheid, de defensieuitgaven te bekostigen. Dat is gewoon niet eerlijk. Terwijl de VVD heel ideologisch momenteel bezig is met kom niet aan ons vermogen. Uh-huh. Maar ja, je kan het. Ja, er zijn niet zoveel opties als je naar de begroting kijkt. Je kunt de belastingen verhogen. Je kunt bezuinigen. Of je moet. Je kunt de belasting op arbeid verhogen. Je kunt de belasting op vermogen verhogen. Of je moet bezuinigen. Nou ja, tel maar uit. Dus heel veel variaties op het thema heeft hij niet. Dus ik denk dat hij gaat zoeken daarom noem ik het geitenpaardjes, naar mogelijkheden die zowel voor de VVD-achterban nog wel te verkopen zijn, maar wel een gebaar richting de oppositie.
0: Ja, en is het dan in die zoektocht naar geld ook een optie om bijvoorbeeld het coalitieakkoord open te breken?
1: Nou ja, ik denk, als je het dus hebt over die miljarden op de sociale zekerheid, dan weten we ook dat we in september allemaal te maken krijgen met stakingen. Mm-hmm. Dus die arbeidsonrust die gaat gewoon wel toenemen. En vervolgens willen ze met die sociale partners een akkoord krijgen over het hervormen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de werkloosheidsuitkering. Ja, zonder geld gaat dat natuurlijk niet lukken.
0: Nee.
1: En dat betekent alleen al dat het coalitieakkoord opengebroken moet worden.
0: Het klinkt als een hele ingewikkelde opgave. Er is weinig geld en weinig zetels, om het maar even zo samen te vatten. Nou heeft Heijnen natuurlijk wel ervaring met moeilijke begrotingsonderhandelingen. Vorig jaar bijvoorbeeld, bij de voorjaarsnota van het kabinet Schoof. Nou, toen kwamen alle fractievoorzitters uiteindelijk na een enorm lange marathonsessie naar buiten met allemaal cadeautjes voor de achterban. Waar Ilko Heijnen ook mee akkoord is gegaan. Kunnen we dat nu ook weer verwachten, denk je?
1: Nou ja, je ziet wel dat afgelopen week zag je jaar 21 en SGP en die twee keer bij Heijnen langs gaan. En zij kwamen redelijk tevreden weer terug. Van, nou, wij denken dat we er wel uit kunnen komen. Ja, op die manier kan je natuurlijk heel ver komen. Alleen bij links wordt dat dan toch weer wat ingewikkelder.
0: Ja, want hij gaat natuurlijk liever over rechts. Maar ja, dus de hoop is misschien dat hij uiteindelijk ook daar nog wat concessies kan maken. Ligt de sleutel
1: ik denk
0: nu
1: Ik denk dat uiteindelijk dus die concessies door de gezamenlijke coalitie gemaakt worden.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook opties aandragen, denk ik, waar hij vervolgens mee teruggaat naar het kabinet en waar ze dan gezamenlijk een klap op geven.
0: En ligt de sleutel nu uiteindelijk inderdaad echt bij Ilko Heijnen de komende week? Heeft hij de regie?
1: Hij heeft wel de regie over de miljoenennoten. Dat ben ik van overtuigd, ja.
0: Ja. Goed, dat wordt spannend. We blijven het volgen natuurlijk. Dank je wel voor nu, Esther Lammers,

0: Okay.
1: Parlementair journalist van Trouw. Steeds meer schepen uit Aziatische landen nemen de route naar Europa via het Noordpoolgebied. Deze maand kondigde China aan een vaste lijndienst te openen over de noordelijke zeeroute. En Zuid-Korea stuurt morgen voor het eerst een containerschip die kant op. China spreekt al van een nieuwe zijderoute, de Eyes of Polar Silk Road. Maar is het ook een serieus alternatief voor de route via het onrustige Midden-Oosten? We vragen het aan Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal, gespecialiseerd in Arctische geopolitiek. Goedenavond, mevrouw van Loon.
2: Goedenavond.
1: Ja, Willem Barents die probeerde in 1594 al een noordelijke doorvaart van Europa naar Azië te vinden. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij raakte vastgevroren bij Nova Zembla. Kan dat nu niet meer gebeuren?
2: Ja, dat klopt. Hè. Willem Barents zou vandaag veel beter geïnformeerd vertrekken, want die moderne schepen die hebben satellietbeelden, ijsverwachtingen, begeleiding door Russische ijsbrekers. Maar hij zou nog steeds niet op een gegarandeerd aankomstdatum kunnen rekenen. Dus er zijn nog heel veel variabelen in het hele verhaal die het zeeijs smelt. Maar de noordelijke zeeroute die is niet ijsvrij. Je hebt nog steeds drijfijs. Dat kan de vaarweg onverwacht afsluiten. Het kan schepen vertragen. Het kan je tot een omweg dwingen. En hulp in zo'n reusachtig gebied is vaak heel ver weg.
1: Ja, want wat gebeurt er dan als het inderdaad misgaat?
2: Ja, als het misgaat, dan heb je een hele zware logistieke crisis. Want langs die route heb je niet zoals bijvoorbeeld het Suezkanaal heel veel werven waar je een schip kan herstellen. Of havens waar je even op de doorvaart een tussenstop kan maken. Zelfs helikopters kunnen door de mist en de regen en het ijs vaak niet zo vlot vliegen. Dus dan zit je wel met een enorm probleem.
1: Ja, dus door de opwarming van de aarde is het wel toegankelijker geworden. Maar nog steeds is het een hele ingewikkelde, gevaarlijke route. Toch is er toenemende interesse vanuit China, Zuid-Korea. India kijkt er ook naar. Wat maakt het voor schepen dan zo interessant om via dat Arctische gebied te varen?
2: Ja, in theorie is het heel commercieel heel aantrekkelijk, zeker voor Aziatische landen, om maritiem transport via die noordelijke zeeroute te doen. Want je zou bijvoorbeeld vanuit Shanghai naar Rotterdam in plaats van 40 dagen maar 20 dagen onderweg zijn. Maar opnieuw, dat is de theorie. Als het weer tegenzit en je loopt vast in het ijs, zoals Willem Barents in der tijd, ja, dat is commercieel natuurlijk een drama. Want rederijen rekenen op betrouwbaarheid en just-in-time delivery. En als je dan een week of twee vastzit in het Russische ijs, ja, dan kom je voor zware financiële en commerciële problemen te staan.
1: Ja. Dan zou de politieke situatie misschien ook nog kunnen meespelen in een overweging over in welke route je gaat varen. In het Midden-Oosten is het natuurlijk onrustig, maar de noordelijke zeeroute die voert dus langs Rusland. En dat is misschien ook niet het meest stabiele land waar je nu langs wil varen. Levert dat risico's op?
2: Absoluut, het werkt langs twee kanten. Langs de ene kant zie je dat de Aziatische landen voor alternatieven kijken. Specifiek omdat het nu niet zo goed gaat in het Midden-Oosten en omdat die routes onder druk komen te staan. Maar langs de andere kant, westerse landen, die hebben sinds 2022 en vaak ook sinds de annexatie van de Krim in 2014 sancties op Rusland. Dus het is gewoon geen optie voor westerse rederijen om met Rusland in zee te gaan langs die route.
1: Mm-hmm.
2: En in 2018 had de Deense rederij Maersk al een persbericht waarin zij zeiden van wij wensen deze route niet te volgen. Het is commercieel voor ons niet zo interessant en de ecologische gevolgen als er iets misgaat zijn voor ons ook niet te onderschatten. Dus er is het politieke aspect natuurlijk, je hebt het ecologische aspect, maar het commerciële weegt nog steeds het zwaarst door natuurlijk.
1: Ja. En Rusland zelf, want ik begrijp dat ze in het verleden niet zo heel erg happig waren op meer aanwezigheid van China in dat gebied, maar dat nu wel veranderd is.
2: Ja, het is heel dubbel. We merken dat China al langer interesse heeft in de noordelijke zeeroute. Vooral als het gaat over het vervoer van olie en LNG vanuit het Russisch Arktisch gebied terug naar Rusland. Terug naar China. Maar dan zien we wel dat Rusland nu fondsen nodig heeft. Het geld dat vroeger ook vaker vanuit het Westen komt, is er op dit moment niet meer, omwille van de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Maar ze hebben natuurlijk wel geld nodig. En China wil die grondstoffen wel kopen. Aan een voordelige prijs die ze daarvoor konden. India trouwens ook. Dus er zit een verhouding die heel lastig is voor de beide landen. Langs de ene kant wil Rusland niet afhankelijk worden van China. Langs de andere kant hebben ze China wel nodig, nu de westerse partners meer en meer weggevallen zijn.
1: Ja. En hoe zit dat eigenlijk nu? Wie maken er nu dan vooral gebruik van? En zijn dat al veel schepen?
2: Nee, vorig jaar zijn er een honderdtal schepen die de volledige doorvaart langs de hele noordelijke zeeroute hebben gedaan. In vergelijking langs het Suezkanaal waren het er vorig jaar meer dan 12.000. En dat in een jaar dat het geopolitiek toch heel lastig was, ook daar in de regio. En als je kijkt op wereldvlak, als het gaat om maritiem commercieel transport, maakt die noordelijke zeeroute op dit moment 0,2% van de wereldhandel uit, maritieme wereldhandel. Okay. Dus het is een hele marginale route. Ja. Maar vooral als het gaat rond LNG en olie, kan het een interessant alternatief zijn tijdens de zomermaanden voor de routes via het Midden-Oosten.
1: Ja, nou dat is dus, dat zijn dan commerciële schepen, maar in theorie kunnen er natuurlijk ook gewoon marineschepen bijvoorbeeld van China via die route naar Europa komen.
2: In theorie zou dat kunnen. Daar, op dit moment is Rusland daar niet zo happig om. Ze hebben wel al een paar jaar tussen Rusland en China een overeenkomst tussen de kustwacht. Dus zij kunnen in theorie samen patrouilleren. Maar Rusland wil natuurlijk ook geen Chinese oorlogsschepen langs die route. In theorie kan het. Mm. Wat we ook zien deze zomer, meer dan de vorige jaren, is dat er gezamenlijke wetenschappelijke expedities zijn in het Noordpoolgebied tussen China en Rusland. Dus zij gaan dan samen bepaalde dingen onderzoeken. En je zou kunnen zeggen, misschien is het een wetenschappelijk onderzoek naar migratiepatroon van bepaalde vissoorten. Maar langs de andere kant, als je die data aan het ophalen bent, kan je natuurlijk ook wel andere gevoelige informatie in kaart brengen. Ja. Dus dat maakt het een beetje lastig. En langs de andere kant, eens je die noordelijke zeeroute door bent, dan zit je heel snel in het Noord-Atlantisch gebied. Dan kom je op NAVO-territorium. Dan zit je heel snel ook aan Groenland, aan Noord-Amerika. Dus vooral als het gaat over Noord-Amerikaanse veiligheid, is dat ook wel een zorg.
1: En verwacht u nou dat die noordelijke zeeroute ooit echt een serieus alternatief kan worden voor de route van Azië naar Europa?
2: Het zal een niche-route blijven, maar als het gaat om LNG en olie bijvoorbeeld, kan het op termijn wel belangrijker worden. We zien ook dat China meer en meer investeert, dat ze nu die seizoensgebonden lijndienst willen meer operationeel willen maken, meer schepen daar willen hebben. We merken de aandacht van Zuid-Korea en India ook. Dus het zal niet van 0,2% naar 20% gaan in 10 jaar tijd of zo. Maar het merkt wel dat er meer en meer landen interesse in zien om op korte termijn meer te doen in het gebied.
1: Ja. Oké, dank u wel, Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal, over dus die vaarroute door het Noordpoolgebied.

0: Johnny Cash, I won't back down. De Mustang, en dan heb ik het over het paard, niet de auto, is het symbool van de Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid. Er leven ongeveer 73.000 van deze wilde paarden in het westen van de Verenigde Staten. En ze hebben weliswaar een beschermde status, maar volgens onderzoek van de New York Times worden de paarden door de regering Trump massaal en illegaal naar de slacht gebracht. Vicky Korstiaanse traint Mustangs op haar eigen ranch in België en is helemaal gek op dat ras. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is er zo geweldig aan die Mustangs?
1: Wel, het zijn paarden die echt in het wild hebben geleefd in Amerika. En het fijne daaraan is dat ze, wanneer je met ze samenwerkt, dat ze echt heel puur zijn, heel gevoelig. En eigenlijk een heel mooie spiegel zijn voor de mens.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Je kan eigenlijk echt een heel mooie, diepe band uitbouwen met een Mustang. Maar ze zijn ook heel eerlijk. Dus als je communicatie naar hen toe niet correct is of te streng of te soft kan ook. Dan gaan ze dat direct teruggeven naar jou toe. En dan gaan ze direct duidelijk weergeven waar je de fout hebt gemaakt.
0: Ja, dus je kan goed communiceren. Dus ze zijn ook goed te trainen, denk ik dan.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik train paarden voor mijn beroep. En als ik dan moet kiezen tussen een gedomesticeerd paard of een wilde Mustang, dan kies ik toch elke keer opnieuw voor de wilde Mustang.
0: Oké. En deze Mustangs die zijn dus onlosmakelijk ook verbonden met de geschiedenis van Amerika. Want hoe zijn ze daar ooit terechtgekomen?
1: Wel, de Europeanen die naar Amerika zijn gereisd, hebben paarden meegenomen op hun schepen. En eigenlijk hebben ze daar een heel deel van hun paarden achtergelaten. Dat in combinatie met de paarden die de boeren hebben losgelaten, daar is het eigenlijk het Mustangras uit voortgegroeid.
0: Mm-hmm. En het is dus een iconisch paard eigenlijk in Amerika. En nu is er dus het bericht dat de Amerikaanse overheid bezig is deze paarden te vangen en af te voeren. Waarom doen ze dat?
1: Wel, dus de Mustangs zijn er altijd geweest en ze zijn altijd eigenlijk, ze hebben altijd roundups gedaan, dat is wanneer ze vangen. Maar omdat de mensen eigenlijk, ons aantal wordt ook groter, dus wij nemen eigenlijk meer en meer grond af van de wilde dieren overal ter wereld. En dus de Mustangs hebben ook minder plaats om te leven, waardoor dat ze meer roundups moeten doen, omdat er gewoon te weinig plaats is en te veel Mustangs.
0: Ja. En dan zitten er nu 58.000 gevangen Mustangs in de opvang. Dat kost de overheid heel veel geld, $100 miljoen per jaar. Wat gebeurt er met die paarden?
1: Wel, als ze gevangen worden, dan worden ze naar holdings gebracht. En die holdings gaan ze een beetje uitsorteren naar geslacht toe. En ze gaan ze ook vriesmerken om te weten welke Mustang wie is. En dan gaan ze eigenlijk kijken, diegenen die gezond zijn, die gaan voor adoptie komen. En diegenen die dat mankementen hebben of problemen hebben of te oud zijn bijvoorbeeld, die gaan ze in eerste instantie naar een naar verblijven zoeken waar dat de Mustangs gewoon oud kunnen worden. Dan worden ze niet terug vrijgelaten in het wild, maar dan worden ze eigenlijk op hele grote hectare grond van Amerikanen vrijgelaten. Dat is wel met een hek, maar dan mogen ze daar eigenlijk oud worden.
0: Ja. Dus dat klinkt als een diervriendelijke oplossing, maar tegelijkertijd is er dus nu dat bericht volgens de New York Times dat er op grote schaal Mustangs geslacht worden, wat in Amerika wettelijk verboden is. Dat gebeurt dan via een omweg. Hoe gaat dat?
1: Het feit dat, als ik het artikel had gelezen, dan zou het zijn omdat sinds Trump president is, maar daar zijn eigenlijk geen bewijzen van. Dus er zijn geen bewijzen dat Trump eigenlijk wetten heeft veranderd of heeft aangepast. Wat wel zo is, is dat een Mustang is ter adoptie, ofwel wordt een Mustang sales authority. En dat wordt eigenlijk, als een Mustang drie evenementen heeft gehad en niet geadopteerd is, dan krijgt hij de sticker sale authority en dan is die voor verkoop vatbaar.
0: Dan mag die verkocht worden.
1: klopt. En dan de persoon die die koopt, krijgt eigenlijk direct de titel van de Mustang mee. Dat is eigenlijk het eigendomspapier. En dan is het eigenlijk hetzelfde als hier in Europa ook zo is. De eigenaar mag er dan mee doen wat hij wil eigenlijk.
0: Dus ook verkopen aan slachthuizen?
1: Verkopen aan slachthuizen is voor de eerste koper verboden. Maar bijvoorbeeld als de eerste koper die verkoopt aan een andere particulier, dan kan die andere particulier, heeft geen document moeten ondertekenen daarvoor, dus dan zou die in principe wel naar slacht kunnen gaan.
0: Dus via een tussenpersoon.
1: Ja.
0: En dit schijnt op grote schaal te gebeuren, volgens dus de New York Times. En je zou dan zeggen, zo'n belangrijk nationaal symbool, die Amerikaanse Mustang, naar de slacht, dat gaat natuurlijk heel veel emoties losmaken in Amerika. Is dat ook zo? Is er veel verontwaardiging?
1: Ik heb een aantal van mijn bronnen aangesproken en eigenlijk waren zij niet echt op het artikel wel. Dus ik werk veel samen met Forever Branded. Dat is een dame die daar ook voor de Mustang Heritage Foundation heeft gewerkt. Zij verschiet niet van het artikel, maar ze zegt er is eigenlijk, het is eigenlijk niet bewezen. En zij maken zich daar niet echt zorgen over, want zij zien wel heel veel succesverhalen. En zij doen ook heel veel evenementen met heel veel succesvolle adopties die daar wel oprecht gebeuren. En ook met grote aantallen oprecht gebeuren.
0: Ja, maar zijn er nu ook Amerikanen die in actie komen of zich hard maken voor die Mustang of andere projecten opzetten om ze op een diervriendelijke manier te laten leven?
1: Er zijn een aantal Europese projecten opgestart rond Mustangs. Dus bijvoorbeeld die American Mustang Germany is een Duits project waar wij ook veel mee samenwerken. En zij halen toch wel tot een 300-tal Mustangs per jaar over naar Europa.
0: Oké, dus ze komen naar Europa toe.
1: Ja, klopt. En hier, ik denk dat in de Amerikaanse markt een beetje verzadigd geraakt van Mustangs. Er zijn er ook heel veel en niet alle Amerikanen staan positief tegenover het wilde paard, want ja, de taxpayer betaalt er ook voor natuurlijk. Dus niet iedereen staat er even positief daar tegenover. Terwijl hier in Europa is het de droom van elke ruiter om een echte Amerikaanse Mustang te hebben, denk ik.
0: Ja, en gaat u er zelf ook meer laten overkomen dan? Want ik denk dat ze nu niet zo heel duur zijn waarschijnlijk.
1: De prijs is niet veranderd voor de Mustangs. Dus de prijs voor adoptie is altijd $25 geweest.
0: Dat is heel weinig.
1: Ja. Dat is inderdaad heel weinig. En Sale Authority Mustangs zijn $125. Dus dat is ook heel weinig.
0: Ja.
1: Dus die prijzen zijn niet veranderd.
0: Maar gaat u dat dan ook doen, inderdaad?
1: Ik heb er zelf 3. En mijn partner gaat er niet blij van worden als ik er meer ga overbrengen. Want de vlucht kost heel veel geld. Dus de vlucht kost €10.000 om een wilde Mustang naar hier te halen.
0: Oké, maar er zijn dus genoeg Europeanen wel ook geïnteresseerd. Alleen denk ik dan ook van ja, zoveel land is er toch hier ook niet. Hier zitten we ook met een beperkte hoeveelheid ruimte.
1: Ja, klopt. Maar elke persoon die een Mustang kan adopteren of een thuis wilt geven, is er eentje meer gered.
0: Goed. Ik dank u wel, Vicky Korstiaanse, liefhebber en trainer dus van die hele mooie paarden, de Mustangs.

0: B.B. King met Ain't Nobody Home. Ja, in het jaar dat het oog 50 is geworden, stappen we zo af en toe in een virtuele tijdmachine en gaan we terug naar belangrijke nieuwsgebeurtenissen van 1976. Toen bijvoorbeeld dammer Harm Wiersma op 25 augustus zijn eerste wereldtitel won en in het hoofdkantoor van Elsevier in Amsterdam de oppermachtige Russen versloeg. Goedenavond, meneer Wiersma.
1: Hallo.
0: Ja. Denkt u nog wel eens terug aan die eerste wereldtitel?
1: Nou, niet zoveel. Dat komt omdat we natuurlijk een dynamische tijd hebben. En als ik nou maar één keer kampioen was geworden, ik ben natuurlijk diverse keren kampioen geworden. En het is alleen wel zo, we zitten in Friesland en ze zeggen ook wel bij ons in Friesland, de tijd houdt geen schoft. En dat is zoiets van, de tijd houdt geen pauze.
0: Ja.
1: Voor je het weet, ben je alweer een paar jaartjes ouder. En dat is inmiddels zover. Hè?
0: Ja, maar het was wel toen in 1976 de eerste. Dat is toch een bijzonder moment.
1: Zeker.
0: En daar zal toch wel een bepaald gevoel bij plaatsgevonden hebben. Het was ook een interessante tijd.
1: Ja, vond ik wel. Het was toch ook de tijd van mensen. Allerlei andere ideeën. En er is natuurlijk een bepaald moment is dat iedereen groeit op in zijn eigen tijd. Maar ik vond het toch een interessante tijd ook wat betreft muziek. Ik was ook een liefhebber van muziek uit de jaren 70. Ook vooral doordat mensen meer vrijheid kregen. Dat idee, dat werd in ieder geval, dat kregen we. Dat was toch interessant.
0: Ja, en het was ook de tijd dat de Russen in het Damme oppermachtig waren. En u kreeg het dus voor elkaar om die te verslaan. Hoe heeft u dat gedaan?
1: Als je op een bepaald moment natuurlijk ervoor gekozen hebt om van je hobby je beroep te maken. En uiteindelijk ook, omdat ik al op vrij jonge leeftijd, op mijn 12e was ik jeugdkampioen van Nederland. Op mijn 13e was ik al, werd ik al 4e bij de senioren. Dan zit je eigenlijk helemaal in het ritme. Mm-hmm. En uiteindelijk, om beter te worden, moet je ook veel trainen. En er waren nog niet zulke programma's en computers en mogelijkheden wat we nu hebben. Maar goed, je moest heel veel zelf doen. Maar goed, als je daar dan veel tijd in stopt, dan word je sterker. En dan,
0: maar hoe deed u dat dan? Ging u dan bijvoorbeeld wedstrijden van de tegenstanders analyseren of zo?
1: Ja, uitgebreid analyseren. En dan is een mooi sport, mooi spel. Maar het is dan enorm tijdrovend omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
0: Ja.
1: Dat onderschatten mensen, maar het is zo dat, ik heb onlangs een database aangeschaft met 750.000 partijen. En dat zijn echt niet alle partijen die gespeeld zijn, maar er zijn er zeker wel een bepaald percentage wat interessant is en wat je eigenlijk zou moeten kennen.
0: Maar dat vind ik wel interessant. Waarom heeft u die gekocht? Gaat u daar dan ook een beetje in zoeken en af en toe een partij erbij pakken om nog eens terug te bekijken?
1: Ja, omdat het zoeken gaat dan makkelijker. Als ik ook bij training moet ik soms terugzoeken naar partijen en zo. Dan kan ik nu met behulp van het programma kan ik het wat makkelijker vinden.
0: En zit daar dan ook bijvoorbeeld die partij tussen uit 1976? Die
1: zeker,
0: zelf
1: zit er allemaal in. Ja. Ja, ook al partijen van 150 jaar geleden zelfs al.
0: Nou ja, interessant.
1: Ja.
0: Dan zag ik in een oude reportage uit die tijd ook dat u zich ook op die wedstrijden dus niet alleen door te analyseren en te denken voorbereiden, maar ook lichamelijk, door te hardlopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ga je daar ook beter van denken?
1: Ja, nou ja, goed. Mijn hobby was een vechtsport. Maar dat was niet omdat ik een vechtersbaas ben, maar omdat ik weet dat als je dat goed wil doen, moet je gewoon een goede conditie hebben. En daar was ook lopen en fitness was er allemaal een onderdeel van.
0: Ja, en we hadden het net over de Russen. Het waren toen de hoogtijdagen ook van de Koude Oorlog. En dat voelde toch een beetje als de Russen tegen de rest van de wereld. Wat merkte u daarvan achter het dambord?
1: Nou, ik hoef maar even terug te gaan naar toen ik in 1967 in het Nederlands team van de senioren zat met de eerste wedstrijd in Moskou. Nou ja, dat was natuurlijk toch wel, dat is wel een heel bijzondere ervaring. En dat was inderdaad de sterkste twee landen op dat moment. Die speelden tegen elkaar.
0: Ja.
1: Alleen ja, we redden het niet. De Russen waren toch wel sterker.
0: Ja, en u schetste net van wij leefden hier in een periode van vrijheid, blijheid. En dat was voor hun natuurlijk wel anders. Maar zat er ook een soort, voelde u dat ook tijdens die wedstrijden, dat het in die zin ook een beetje gepolitiseerd was? Ik bedoel, dat er dus ook extra druk misschien op lag om te winnen?
1: Nou, dat viel wel wat mee. Maar goed, het was toch voor de tegenstanders in die tijd was dat toch wel, die hadden echt wel dat ze ook in de gaten werden gehouden. Die mochten niet zoveel. Maar goed, buiten de wedstrijden om, hadden we gewoon vriendschappelijke contacten. En we hadden gewoon meer contact met elkaar dan men wist.
0: Ja. En wie waren dat, die opponenten?
1: Destijds waren dat Kopperman, Andreyko, Tsegoliev, Gandwarg. En dat waren dus een aantal, een aantal zijn overleden, maar een aantal die leven nog. Hè. En zijn natuurlijk nieuwe toppers zijn erbij gekomen later. En we hebben verder ook dat in Nederland natuurlijk ook na mij en na Zijbrand zijn er ook andere goede spelers gekomen, zoals onder andere Jan Gonnendijk, die op dit moment wereldkampioen is.
0: Ja, dat is wel in tegenstelling tot uw eigen naam en Ton Sijbrands bijvoorbeeld, en ook later Jannes van der Wal. Dat is die Jan Gonnendijk is denk ik een naam die de meeste Nederlanders nu niet kennen.
1: Nee, maar dat komt ook omdat er tegenwoordig minder publiciteit aan Dammen gegeven wordt. Ja, en als je minder in de kranten komt en op tv, dan weten de mensen dat ook minder.
0: Ja, hoe komt dat, denkt u?
1: Nou, dat zijn de keuzes die ze maken bij de mainstream media. Ik ben het daar niet mee eens, maar ja, je doet er weinig aan.
0: Ja. Nou ja, Damme is, als ik erover nadenk, het is natuurlijk nooit echt een super flitsende sport geweest. Maar kennelijk vonden mensen het vroeger toch wel leuk om naar te kijken.
1: Er is genoeg, als je je even er iets in verdiept, dan is er zo ongelooflijk veel te vertellen wat interessant is. Alleen ja, goed, de mensen moeten er wel wat moeite voor doen.
0: Ja. En de Russen, die toen natuurlijk steeds de tegenstanders waren, die zijn er nu niet meer, die mogen niet meer meedoen. Wat doet dat met het spel?
1: Nou, dat is ik vind dat een buitengewoon slechte zaak. Kijk, onlangs heeft de IOC aangegeven dat de Russen ook weer mee mogen doen in allerlei sportwedstrijden. Nou ja, en ik hoop ook dat navolging krijgt in de damwereld. Want ja, goed, toch, als Russen meedoen, is er toch meer strijd. Want anders is het op dit moment vooral dat de strijd soms gaat tussen de Nederlanders. Nou ja,
0: hele club, hele goede spelers.
1: Zoiets wat ik zelf dan wel eens noem. Het zou hetzelfde zijn als judo en Japan mag niet meedoen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook belachelijk.
0: En meneer Wiersma, tot slot, dit programma begon dus in het jaar dat u voor het eerst wereldkampioen werd, 50 jaar geleden. Nou is het oger nog elke dag. Speelt u ook nog elke dag een potje dammen?
1: Ik? Ja, nou, ik ben zo. Op dit moment zijn wedstrijden in Praag. Nou, ik heb toevallig ook iemand die zit erbij die ik train. Dus ik volg dat op de voet.
0: U volgt het, maar u speelt zelf niet meer?
1: Ja, ik speel nog voor een Friese club. Ja. Voor een club in Friesland. En dan gaan we ook weer meedoen om de Nederlandse clubtitel.
0: Goed. Goed om te horen. En dank voor dit gesprek, oud-wereldkampioen Damme Harm Wiersma. Ja,
1: graag gedaan. Ja.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan zit hier Koen Verbraak. En straks gaat hier op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette.

0: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat heb ik ook niet goed geregeld.
0: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
2: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
3: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
1: Toen ja, een goed doel, zoiets.
3: Een goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
4: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
1: ik ben 61 meer schudden.
4: Oh, pardon.
5: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
6: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
7: Ster.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
12: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
13: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
18: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar 1 graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.